Een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door.

Zeeland komt thuis. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met nieuws uit Zeeland. Sport, weer en verkeer, zegt u het maar. En natuurlijk ook muziek. Dat is lekker thuiskomen. Elke werkdag van 4 tot 7 op Omroep Zeeland Radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaanoever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen op vrijdagochtend. Vanochtend een paar stevige buien, mogelijk ook met onweer. Vanmiddag is het droger, vaker zon dan. En met een matige noordwestenwind wordt het 20 graden vandaag. Ja, wat moet het mooi geweest zijn voor Martijn Minderhout toen hij die inimini ringstak bij het Zeeuws kampioenschap ring rijden. We kijken straks nog eventjes met hem terug, want hij is de kampioen geworden. En verder in het nieuws vandaag. Op verschillende plekken in Zeeland doet de straatverlichting het niet. Wij kregen meldingen uit onder meer Vlissingen, Sint-Jansteen en Tolen. Netbeheerder Stedin weet er ondertussen van. En met een fietstocht vanavond vraagt actiegroep Dolomina Zeeland opnieuw aandacht voor onveilige plekken. Een jaar na de dood van Lisa is er uiteindelijk wat veranderd. Ga ik het over hebben in Zeeland wordt wakker. En zullen we eerst beginnen, jij en ik? Ook vanmorgen zijn we samen. Come on.

0: Ronan Keating en Loving Each Day. Dus zeker ook op deze vrijdag 21 augustus vandaag. Maar dan gaan we even terug naar 1971. Toen ging het eerste McDonald's-restaurant in ons land open. In Zeeland hebben we er trouwens 4. De kinderboerderij Middelburg heeft te weinig geld, dat weet je. Daarom houden ondernemers klepperpop. En dat is vanmiddag en vanavond in Middelburg. Willen ze geld ophalen om de kinderboerderij te helpen. En op de Brouwersdam wordt vandaag alles klaargezet voor de Summer Fair en het Foodtruck Festival dat daar morgen en overmorgen is. Op de Brouwersdam dus. En verder vandaag nog zie ik op het lijstje van Peter Internationale Dag voor Slachtoffers van Terrorisme. Het was een mooi Zeeuws kampioenschap ringrijden op het Molenwater in Middelburg. En er kan er maar één winnen natuurlijk. Martijn Minderhout uit Aagtekerken wist als enige de piepkleine ring van 10 mm te steken en pakte dus de titel. Die kleine ring raakte Martijn niet eerder.
1: Martijn Minderhout is de Zeeuwse kampioen ringrijden. Hij heeft de 10 mm gestoken en daarmee de titel binnengesleept.
2: Ja, het is ongelooflijk. Het is een geweldig gevoel. Ik doe 26 jaar ringrijden. Dus we hebben 2 jaar helaas niet kunnen rijden met de corona. Maar je bent er al zo lang mee bezig. Als je kan lopen, krijg je wel lans. Dus ja, dan is dit... Ik heb in 15e beeldje mogen winnen van Beatrix. En nu word je Zeeuws kampioen. Ja, dat is onbeschrijfelijk.
1: Ja, want ik stond te kijken en de finalisten voor je, die staken hem mis. Ja, en toen was jij aan de beurt. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het extra spannend voelt. Meer druk.
2: Jawel, dat klopt. Alleen, weet je wat het is? Je doet je ding, zeg maar. En daar moet je op vertrouwen. En dan is het lekker dat je ook al 42 bent. Dan ben je al wel vaker van huis geweest. En dan weet je, als die, het paard is zo belangrijk dat hij gewoon zijn ding doet. En dan kan je zelf ook je ding doen. En daar moet je van uitgaan. En dat is je kracht.
1: En als je hem dan zo aan je lans hebt hangen, dat ringetje, besef je dan meteen dat je hem hebt gestoken of komt dat pas later?
2: Nee, een beetje gelijk. Een beetje gelijk. En dan ben je nog even bij de les, omdat mijn paard ook best wel gevoelig is voor geluid, voor applaus, voor entourage, om het zo maar te zeggen. Want dan wil je hem afgeven aan de ringhanger, aan het einde. Dat hij er niet afvalt. En dan, weet je, dan ben je nog even gefocust en daarna kan je los. Ja, fantastisch.
1: Hoe was de concurrentie?
2: Ja, het is moordend. Ik heb in 2015 een beeldje van beeldje van Beatrix gewonnen. Ja, dat was eigenlijk nog een andere tijd. Tegenwoordig is het zo, de top is zo breed. Er zijn zoveel mensen die 30 van de 30 kunnen steken. En er zit zoveel omheen dat de kans is zo miniem dat je het wint. En het moet pakken op het moment dat het zo is. En dat deed het vandaag, ja. Het is onbeschrijfelijk.
1: Is het een droom die uitkomt?
2: 100%. Er zijn heel veel mensen die dromen van andere dingen. Maar dit is een droom die uitkomt, ja. Het is absoluut geen nachtmerrie.
1: Nu is het wel zo dat dit het hoogst haalbare is natuurlijk in de ringrijdersport. Heb je nu zoiets van, ja, ik wil hem behouden, die titel. Ik ga er gewoon volgend jaar nog een keer voor strijden. Of is het nu klaar? Stoppen op het hoogtepunt?
2: Nee, stoppen doen we niet. Nee,

0: Ik heb een broer die heeft hem 2 keer gewonnen. Dat vind ik heel knap, maar dat smaakt altijd naar meer. Dus we gaan volgend jaar weer lekker voor die volgende. Maar deze pakken ze me niet meer af.
1: Gaan we de kant op? Gaan we de 3 winnaars, Jonassen?
2: Ja, daar ging die de lucht in. De winnaar, Martijn Minderhout uit Aagtekerk, Zeeuws kampioen ringrijden. Gijs van der Broeke werd trouwens 2e. Roy Pauwe, die eindigt op de 3e plek. En Omroep Zeeland Sjoe Hiddes, die was daar voor ons. En je kunt het allemaal nog terugvinden. Die finale van het Zeeuws kampioenschap. Kijk op omroepzeeland.nl of in de Omroep Zeeland app. 11:06. Goedemorgen. Dit is Omroep Zeeland. Niall Horan is hier. En de dinnerparty.

De dinnerparty van Niall Horan. Omroep Zeeland op vrijdagochtend. Wat zijn je plannen voor vandaag? Voor morgen? Voor overmorgen? Staat er nog iets op je agenda dat je graag met me deelt? Van harte welkom. 0118-499-999. Berichtje via de WhatsApp is zo gestuurd. Komt dan hier rechtstreeks bij mij op mijn scherm binnen. Dus ben benieuwd naar wat je te melden hebt vandaag. 0118-499-999. Vanochtend zijn er een paar stevige buien. Mogelijk ook met onweer. Vanmiddag is het droger, dan ook vaker zon. En met een matige noordwestenwind wordt het 20 graden. Later vanavond en vannacht opnieuw buien, dan ook weer onweer mogelijk. En ook morgen vallen er wat buien. Het is opkomend tij, hoogwater in Vlissingen om 14 voor 9. Laagwater vanmiddag om 12 over half 4. Zon op 10 over half 7. De zon gaat onder, vanavond om 4 voor 9. En de watertemperatuur dan, de zee bij Vlissingen en natuurgebied het Zwin, 22 graden. De Westerschelde ter hoogte van Terneuzen, daar zie ik 21. De hele Oosterschelde heeft één temperatuur dit keer, 21 graden. Het Grevelingenmeer, 21 graden warm. En het Veersemeer, daar zie ik op dit moment 22 graden. Ik hoor je graag via 0118-499-999.

De Frank Boeijengroep en Kronenburg Park. De band uit Nijmegen, waar dat Kronenburg Park ook echt ligt. 6:30, weekend opkomst. En dan is altijd weer de vraag, wat ga jij doen? Er is heel veel te doen weer in Zeeland. Laatste weekend van de schoolvakantie, dus misschien heb je daar nog wat plannen rondom. Laat me weten wat er in jouw agenda staat. 0118-499-999. En Rutger Maurits die appte me over een concert morgenavond in de Nicolaaskerk in Brouwershaven. En er hoort ook een stukje muziek bij, zei hij. Nou, dan gaan we daar maar eens eventjes een stukje van laten horen.

0: Volgens mij herken ik je tulp uit Amsterdam, maar dan op blokfluit gespeeld door de Royal Wind Music. Dag Rutger, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: En ze hebben een blokfluit van 3 meter lang.
1: Ja, nou, ik geloof dat ze in totaal met bijna 40 instrumenten naar Brouwershaven komen, terwijl ze maar met z'n 12 zijn. En ook een paar van 1,5 meter en 2 meter en 30 centimeter. Dus het zijn eigenlijk de volledige range van wat je in de blokfluitwereld hebt.
0: Ja, maar ik ben zo gefascineerd door die hele lange. Hoe speel je daar dan op als er een blokfluit van 3 meter is?
1: Ja, nou, bij de blokfluit van 3 meter heb je allerlei hulpstukken, zeggen we dan. Ze zijn wel zo gebouwd dat je met 10 vingers nog steeds 10 kleppen kunt raken die dan met een heel groot verlengstuk ergens bovenin zitten. Zodat je dan beneden met je duim iets indrukt, dan gaat er bovenin iets dicht of open. En ze hebben ook nog een hele lange pijp met een soort kromming die je beneden aanblaast en die helemaal naar boven gaat. Hij staat op een soort pootje te balanceren, want als je niet op een pootje zet, dan kan er aan de onderkant geen geluid uit. Dus er moet ook al het geluid aan de onderkant uit weg kunnen. Balanceren, een soort paaldansen bijna, zou je kunnen zeggen. Maar dan
0: met de blokfluit. En dat is dan wel de extreemste, misschien die van 3 meter. Ik moet dan toch altijd denken aan die keer dat ik op school een lesje blokfluit kreeg. Iedere leerling aan de blokfluit en dan spelen.
1: Ja, ik wilde bijna zeggen afschuwelijk. Dat is misschien niet eerlijk voor de alle goede juffen die er ook op les konden geven. Maar de blokfluit heeft eigenlijk, vind ik, een soort devaluatie meegemaakt in de periode dat men dacht, we moeten het in het onderwijs als muziekinstrument maar integreren. En je dacht, nou ja, we gooien ze in de plastic fabriek en iedereen kan erop spelen. Nou, dat is dus niet zo. Het lijkt een heel eenvoudig instrument, maar een echt goed muziek maken op een blokfluit, dat vergt jaren van studie. En dat heeft alles te maken met op de juiste manier lucht doseren en op de juiste manier natuurlijk je vingers constant in beweging houden. Het verschil hoor je als je de Royal Wind Music hoort spelen. Dan denk je, oh, maar zo klinkt het dus als je er echt goed op kunt spelen.
0: Want deze mensen die in Brouwershaven zijn morgen, dat zijn echt wel de toppers ook van dit land, hè?
1: Nou, bijna de toppers van de wereld. Ze zijn eigenlijk het enige ensemble wat zo'n grote blokfluit heeft laten bouwen voor zichzelf. Het zijn allemaal hele beroemde, maar ook hele kundige muzici die toevallig elkaar zijn gekruist omdat ze hier in Nederland blokfluit gingen studeren. En wij zijn wel een soort blokfluitland geworden, waardoor mensen uit de Verenigde Staten, maar ook uit Korea, Japan, name it. Er zijn mensen die denken, als ik blokfluit wil studeren, dan ga ik naar Nederland, dan ga ik naar Den Haag.
0: Wat maakt het dan zo'n mooi instrument volgens jou?
1: Ja, zeker als je ze zoveel bij elkaar hebt, 12 of 13 van die fluiten. Dat heeft een hele soort zoete en intense warme klank, vind ik. Dat is dan als je de mooie langzame stukken hebt, dan dat je bijna denkt, nou, het lijkt inderdaad wel een soort van of het orgel is. Maar je kunt er ook ontzettend niveau op spelen en dan klinkt het bijna als een soort draaiorgel als je bijvoorbeeld Tulp uit Amsterdam speelt.
0: Morgenavond in Brouwershaven blokfluitmuziek, zoals het dus wel hoort te klinken, bij de Royal Wind Music in de Nicolaas. Rutger Maurits, dankjewel.

0: Elton John, Britney Spears en Hold Me Closer. In de Nicolaaskerk moet je morgen zijn voor dat blokfluitconcert. Met een blokfluit van 3 meter. Zo. Op een speciaal pootje. En dan kun je paaldansen, zei Rutger. Oké, goed zo. In de Nicolaaskerk in Brouwershaven kun je trouwens ook een boodschap schrijven in een oesterschelp. Zelfs in een verzonnen internettaal zetten mensen daar teksten in, kon je zien bij Omroep Zeeland op televisie en op internet. De pastoor die las dat laatst voor bij Omroep Zeeland van die verzonnen taal, had geen idee waar het over ging. Maar dat filmpje is werkelijk viraal gegaan. De hele wereld over hebben mensen het over dat ene filmpje van die tekst in de schelp in Brouwershaven. Ja, dat is dus een boodschap die daarin staat. Daar is het thema van de plaat van 5 voor 7. Een boodschap. Laat maar weten. 0118499999. Ik zoek een plaatje over boodschap of geïnspireerd door boodschap, wat je dus aan iemand te vertellen hebt, laat me weten. De plaat om 5 voor 7 over boodschap.
1: You don't talk to me.

0: Dat hoor je hier nou weer. Dat is de nieuwe van Duncan Lawrence, heeft hij vannacht gelanceerd. New to You, eerste song van zijn nieuwe album dat binnenkort uitkomt. Op Instagram zegt Duncan Lawrence dat dit nieuwe lied ook gelijk het begin is van een nieuw hoofdstuk in zijn leven.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland, met het nieuws van 6:30. Op verschillende plekken in Zeeland doet de straatverlichting het niet. We kregen meldingen uit onder meer Vlissingen, Middelburg, Tholen, Sint-Jansteen, Rijmerswaal en Sluis. Netbeheerder Stedin weet nog niet wat de oorzaak van de storing is. Op sommige kruisingen hebben ze de stroom wel handmatig aangezet van de straatverlichting. De laatste weken zijn er al heel vaker storingen gemeld bij de straatlantaarns. Met een fietstocht vanavond vraagt actiegroep Dolomina Zeeland opnieuw aandacht voor onveilige plekken. Sinds de moord op Lisa uit Apkoude vorig jaar is er meer aandacht voor hoe vrouwen zich voelen op straat. Maar volgens de Dolomina's is er nog steeds weinig veranderd. De fietstocht begint om 9:30 vanavond op de markt in Middelburg. En de actiegroep zegt dat ze licht en lawaai gaan maken. Martijn Minderhout uit Aagtekerken is Zeeuws kampioen ringrijder geworden. Bij de wedstrijd op het Molenwater in Middelburg stak hij als enige de ring van 10 mm. En dat was voor hem voor het eerst.
2: De kans is zo miniem dat je het wint. En het moet pakken op het moment dat het zo is. En dat deed het vandaag. Ja, dat is onbeschrijfelijk.
0: Minderhout rijdt voor de afdeling Domburg. En voetbalclubs Bevelanders en Kolijnsplaatse Boys gaan verder samenwerken. Niet alleen de tweede en derde elftallen trekken samen op, maar voortaan ook de jeugdteams en damesteams. Volgens de clubs is samenwerking nodig om het voetbal op Noord-Beveland voor alle leeftijden beschikbaar te houden. De clubs blijven wel zelfstandig bestaan. En het weer dan. Vanochtend een paar stevige buien, mogelijk met onweer. Vanmiddag is het droger, dan ook vaker zon. Een matige noordwestenwind en het wordt 20 graden.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Murray Head en One Night in Bangkok. Gezocht plaatje over boodschap. En dat kan dan een boodschap natuurlijk zijn in de winkel, maar zeker ook een boodschap die je vertelt aan iemand. Allemaal naar aanleiding van die oesterschelpen in de Sint-Nicolaaskerk in Brouwershaven, waar je een boodschap in kunt schrijven. En er staat van alles in. Soms ook in verzonnen talen, kon je zien in dat filmpje dat viraal is gegaan. Boodschap is het thema van de plaat van 5 voor 7. Laat maar binnenkomen. 0118-499-999. Straks de Zeeuw van de dag. Colin, die is altijd bezig met Lego-steentjes. Maar hoe dan? Legt hij straks uit.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Bluff en levenslang. Weet je nog een plaatje over boodschap? Vooral een boodschap natuurlijk die je vertelt. Laat het me weten voor de plaat van 5 voor 7. 0118-499-999.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is het voor Colin de Bus uit Aagtekerken. Elke dag is hij bezig met Lego-steentjes. Vandaag gaat hij bijvoorbeeld naar camping Westhoven in Domburg om daar kinderen te laten spelen met Lego. Colin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: En ik zag een paar foto's. Je hebt werkelijk bakken vol met van die kleine steentjes.
2: Ja, dat is helemaal juist. Voor de verhuurtak hebben we honderden kilo's losse Lego bouwplaat en andere attributen om volop bouwplezier te creëren voor jong en oud.
0: Ja, want je hebt een bedrijf dat van alles doet met die Lego steentjes. Je verkoopt het, je verhuurt het. Maar je gaat dus ook langs bij bijvoorbeeld een camping. Om wat dan te doen daar?
2: Ja, dat is bedoeld als animatie, als campingactiviteit. En dan verzorgen we een volledig Lego-pakket, zeg maar, met begeleiding vanuit onszelf. En dan voor elke leeftijd vanaf 3 jaar is er allemaal soort side-events gemixt in een grote activiteit. En daarmee kunnen we eigenlijk iedereen voorzien van heel veel Lego voor alle leeftijden.
0: Ja.
2: En kunnen ze lekker spelen, lekker genieten.
0: En je zegt alle leeftijden en dan denk ik, ja, is dat dan tot 100 jaar oud of zo? Als je met Lego speelt, dan word je misschien ook weer een beetje kind, toch?
2: Ja. Ja, nee, dat is zeker. Het is hoofdzakelijk uiteraard bedoeld voor de kinderen. Maar wat we heel veel zien is dat de volwassenen uiteraard ook het kind weer in zijn eigen naar boven haalt. En dat die ook volop mee gaan spelen en mee gaan doen. En zo stiekem wordt het toch een beetje een soort van familieactiviteit vaak.
0: Papa, hè, die wil het ook.
2: Maar dat is alleen maar leuk.
0: Ja, precies.
2: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Wat maken ze dan, die kinderen, met hulp misschien van pa of ma? Maar wat ontstaat er dan onder hun handen?
2: Ja, dat is echt heel uiteenlopend. We hebben ook bootonderdelen. Dus het zijn gewoon kunststof karkassen, zeg maar, waarop je een boot kan bouwen. En vliegtuigvleugels, dat zijn ook kunststofdelen. Die zijn al zeg maar, een soort van een basis om in ieder geval je bouwwerk te starten. En daar is echt een hele run op. Zodra we zeg maar, beginnen met de activiteit, worden die als eerste weggekaapt. Dus die zien we ook meestal als eerste terug. Maar het is heel uiteenlopend. Dus het kan echt van alles wezen. En ja, we zijn zelf ook wel eens verbaasd van wat er allemaal gebouwd wordt. Maar de creativiteit en de hoeveelheid Lego steentjes brengt soms bijzondere bouwwerk.
0: Ja, dat is wel heel grappig. Het is voor jou in elk geval ook een way of life. Want je hebt jouw werkzame leven eigenlijk helemaal opgebouwd rondom die Lego steentjes. En nu dus ook naar campings om dat soort dingen te doen. Dat is wel leuk, want je brengt eigenlijk altijd plezier ergens.
2: Ja, zeker. Ja, dat is ook hetgeen wat het ook zo mooi maakt in mijn werkveld, zeg maar. Dat je eigenlijk alleen maar blije mensen om je heen ziet. En of dat nou is voor de verkoop aan handelaren of aan eindgebruikers. Of dat het vanuit de verhuurtak is. Ja, eigenlijk altijd wel blije gezichten. En dat maakt me zelf ook enthousiast.
0: Ja, Colin de Bus, succes vandaag in elk geval op de camping Westhoven in Domburg. Waar je naartoe gaat met die hele lading steentjes. Zodat kinderen van alle leeftijden weer van alles kunnen gaan bouwen. Benieuwd wat ze vandaag dan weer neerzetten. Colin, mooi verhaal. Daarom ben jij de hele dag onze ziel van de dag.

Young at Heart van de Blue Bells. Het is nu 6:45. Over 10 minuten is het 6:55. Dan horen we die ene plaat over boodschap. En het is weer een hele mooie lijst geworden, met soms ook onverwachte liedjes daarin. Dus ik ben zeer benieuwd wat jij straks allemaal gaat horen. Eerst eens even kijken naar een paar berichten die ik zo her en der zag. Bijvoorbeeld dat je je kind zo snel mogelijk moet leren fietsen. Veilig Verkeer Nederland zegt dat. Organisatie ziet dat veel brugklassers die deze weken voor het eerst naar de middelbare school gaan helemaal niet goed kunnen fietsen, doordat ze altijd door hun ouders naar school zijn gebracht met de auto. Dus verander dat. Laat je jonge kind fietsen, anders dan kan hij het niet en dan maakt hij straks misschien brokken. Bij de verkeersexamens van Veilig Verkeer Nederland doen soms kinderen mee die helemaal geen fiets hebben. Niet zozeer omdat de ouders het niet kunnen betalen, maar omdat de ouders het niet nodig vinden. Dan zie ik dat Nancy Kissinger is overleden. De vrouw van de Amerikaanse oud-president Henry Kissinger, die al eerder was overleden. Nancy Kissinger werd 92 jaar oud. Ze was zelf specialist op het gebied van buitenlands beleid en stond zelf als vrouw van ook in de picture. En dat kon ze goed gebruiken. In elk geval voor haar eigen activiteiten. En Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, Instagram en WhatsApp, die heeft een kasteeltje gekocht in Ierland. Strangkelly Castle stamt uit 1830. Is bijna 25 jaar geleden nog grondig gerestaureerd. Zijn nieuwe buitenhuis ligt op 200 kilometer afstand van het Europese hoofdkwartier van zijn bedrijf Meta. En dan denk je, ja, koop je een kasteeltje en dan ga je er natuurlijk ook wonen. Nee hoor, helemaal niet. Hij gaat gewoon, of hij blijft, in de Verenigde Staten wonen. Af en toe komt hij gewoon eventjes naar zijn kasteeltje toe. Zo doen mensen met heel veel geld dat. Meta in elk geval. Mark Zuckerberg dus. Ik ga een plaatje kiezen.

0: mee.
1: Dat is Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. De plaat om 5 voor 7. Ja, je hebt het gehoord, hè? Die boodschappen die je in die oesterschelpen kunt schrijven in de Nicolaas in Brouwershaven. Dat is een project van kunstenaar Rem van der Bos. Er zijn er al heel veel boodschappen ingeschreven. 1000, geloof ik, in elk geval al minstens. En het kwam ook nog eens in het nieuws omdat de pastoor een tekstje voorlas. Ja, bij ons op tv. De tekst in het Engels, in het Spaans. En hè, wat is dat nou toch? Dat was een soort verzonnen internettaal van de Italian Brain Rot. Dat is dan weer zo'n AI-serie, om het zo maar te zeggen. Hij las die tekst voor. En dat filmpje is helemaal viraal gegaan. Maar ja, wat is dan de boodschap? Dat is mijn vraag aan jou. Boodschap, ik kreeg heel veel berichtjes binnen. Komen Gielsen en Robert Tijn, dankjewel allebei voor de specials. A Message to You, Rudy. Jan Stuut kwam met de Beatles, Let It Be, ook een mooie. Piotr Houtman, dankjewel voor de Clash, Lost in the Supermarket. José de Smit, die heeft Bert en Ernie boodschappen doen. Emiel Jansen heeft het over de grote boodschap. De Driefstang, Zeeuwse band, trok eens aan mijn vinger. Toch grappig hoe Emiel altijd dit liedje er weer bij weet te vinden bij heel veel thema's. Emiel, dankjewel. Leni Bogaert komt met Paul van Vliet. Ik ben zo vaak opnieuw begonnen. Je hebt een boodschap nodig. Laat Leni weten. Dankjewel, Leni. Saatje de Smit komt met de Everly Brothers. Take a Message to Mary. Connie Boudens vond het boodschappenlied. Evelien Wijnbergen heeft The Beatles, Getting Better. Connie Boudens kwam ook nog met een ander liedje. Net als Paula Michielsen, Joko Josiassen, Wim Walenboer, Jolande Linsen, Jaap van Klinken, Ralf Staap en Thomas Schouten, die erbij zegt, ja, hoe moet je anders een bericht versturen vanaf een eiland? The Police, Message in a Bottle. Herman de Smit, die heeft ook een opvallende. Billy Joel, Goodnight Saigon, over de Vietnamoorlog. Maar het is uiteindelijk de keuze geworden van J.P. Flikweert, Ramon Allewijn en Patrick de Schepper. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
1: Blijken toch wel heel veel liedjes te zijn die op de een of andere manier over boodschap gaan. Maar welke kwam jij?
2: Ik kwam gelijk met Message is the Love. Of Love is the Message. Zeg het maar, die zijn door heel veel artiesten is dat nummer wel eens uitgebracht. Ene Parker heeft het wel eens uitgebracht. Dus ik denk dat die het originele nummer heeft uitgebracht.
1: Ja, je gaat straks horen welke ik heb uitgekozen. Ja. Maar als jij nou een boodschap in zo'n schelp zou moeten schrijven, wat is het dan voor boodschap?
2: Oei.
1: Ja,
2: oei. Nou, ik zal er even goed over nadenken, want ik ga vanmiddag toevallig naar het strand toe. Dus ik denk dat ik wel een schelp zal vinden.
1: Ja.
2: en dan moet ik er nog eens even over nadenken.
1: Okay.
2: En misschien wel die boodschap die dat liedje, in dat liedje staat.
1: Dat de boodschap liefde is, the message is love.
2: Ja.
1: Zullen we maar eens gaan luisteren?
2: Ja.
1: Er zijn een heleboel mensen die deze versie zingen. Al Green zit erin, Arthur Baker, maar nog een aantal anderen ook. Het is een bekende versie in elk geval. Hey, dankjewel Patrick. Het is jouw keuze geworden, de plaat om 5 voor 7. The message, de boodschap, is liefde.

0: L-O-V-E. En dat is de boodschap L-O-V-E, love. Al Green samen met een heleboel anderen. Het was de plaat van 5 voor 7. Bedankt aan een heleboel mensen voor de mooie lijsten de afgelopen week. Weer de lijst van vandaag vind je in de loop van de middag natuurlijk weer op facebook.com/Zeeland tot Wakker. Kun je eventjes nakijken wat er allemaal is binnengekomen bij Boodschap. Maandag gaan we gewoon weer samen een liedje kiezen. Straks in Zeeland tot Wakker, dan hoor je over het Zeeuws kampioenschap ringsteken. Dat was gisteren. Kijk vooral even die speciale uitzending terug via omroepzeeland.nl en via de Omroep Zeeland app. Dan kan je zien hoe dat allemaal ging gisteren. We waren erbij. Winnaar, hoor je een stukje van. Maar natuurlijk ook gewoon even de sfeer van wat voelden mensen daar toen ze daar naar dat ringsteken keken. En zo dadelijk even een update. Stedin is aan de lijn, want ja, misschien bij jou in de buurt ook wel. Op sommige plekken in Zeeland branden de straatlantaarns op dit moment niet. Hoe kan dat? Wat doet Stedin eraan? Weten ze al waar het aan ligt? Je hoort het straks allemaal op Omroep Zeeland. In Zeeland wordt wakker.
1: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
3: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
2: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp naar bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
2: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
6: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
9: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
12: Goedemorgen, er vallen wat stevige buien vandaag met onweer. Vanmiddag is het droger, dan ook vaker zon. Een matige noordwestenwind en een maximumtemperatuur 20 graden. Als je naar buiten kijkt, dan zou het kunnen zijn dat de straatverlichting uit is. Op verschillende plekken in Zeeland is er een storing. Straks even bellen met Stedin. Een fietstocht vanavond van de Dolomina's Zeeland. Zij vragen opnieuw aandacht voor onveilige plekken. Is er eigenlijk wat gebeurd het afgelopen jaar op het gebied van veiligheid? Laat maar weten, 40 11 8 4 5 9. En een muziekfestival voor de kinderboerderij in geldnood. Klepperpop is vanmiddag en vanavond. Maar eerst dus eventjes die stroom

0: Onwijs vervelend natuurlijk. Wij hebben inderdaad gisteravond ook de melding gekregen dat een groot aantal gemeenten in Zeeland de openbare verlichting het niet doet. En je noemde de plekken inderdaad net al eventjes. Dus Tholen, Rijmerswaal, Goes, Middelburg, Vlissingen en Cadzand, voor zover wij weten.
1: En wat is er aan de hand? Waardoor zijn die lampen dan uit?
0: Ja, het systeem wat dit automatisch aanstuurt, dat werkt niet. En daardoor is die openbare verlichting uitgevallen.
1: Maar is dat dan een systeem ergens op één plek? Of zitten dat soort systemen op meerdere plekken?
0: Dat wordt centraal aangestuurd. Waar dat precies zit, dat durf ik niet te zeggen. Dat is dan net even weer te technisch. Maar dat is inderdaad, normaal gesproken wordt dat dan automatisch aangestuurd. En daar zit dus een storing.
1: Ja.
0: Een fout.
1: Wat hebben jullie tot nu toe gedaan om daar toch iets aan te doen gisteravond en vannacht?
0: We begrijpen natuurlijk dat op dat moment, hè, als het zo donker is op straat, onwijs vervelend is. En zeker ook in deze grootte. Dus afgelopen nacht hebben onze monteurs met man en macht gewerkt om deze verlichting handmatig in te schakelen. Voornamelijk natuurlijk op de cruciale plekken. En daar zijn ze eigenlijk heel de nacht mee bezig geweest.
1: Dus moeten ze echt ergens letterlijk heen en dan een knopje omzetten. En op dat kruispunt bijvoorbeeld, daar gaan de lantaarns weer aan.
0: Exact, ja. Dus u kunt zich vast voorstellen, dat is een hele omvangrijke operatie. Maar daar zijn wij gelijk mee aan de slag gegaan, ja.
1: Ja, want het viel me inderdaad ook op. Hè. Ik las het bericht vannacht bij ons op de website van de verlichting doet het niet. Maar bij mij deed hij het, maar ging ik de hoek om. En inderdaad, daar was het donker.
0: Ja. Dat klopt. Ja,
1: kan
0: dus, en af en toe zag je ook de verlichting weer op bepaalde plekken dus aangaan. Doordat wij er natuurlijk gelijk met man en macht mee bezig zijn. Omdat we begrijpen dat dit heel vervelend is.
1: Stephanie Bremer van Steden, dankjewel voor de update. Vandaag gaan jullie in elk geval verder kijken wat er aan de hand is. En hoe je dit kunt voorkomen. Zodat de straatverlichting op alle plekken hopelijk toch heel snel weer aangaat. Stephanie Bremer van Steden.

0: Shakira en zo. En wat was het een mooi Zeeuws kampioenschap ringrijden op het Molenwater in Middelburg gisteren. Ja, er is natuurlijk maar één winnaar, Martijn Minderhuit uit Aagtekerken.
1: Ja, het is ongelooflijk. Het is een geweldig gevoel. Ik doe 26 jaar ringrijden. Dus we hebben 2 jaar helaas niet kunnen rijden met de corona, maar je bent er al zo van lang mee bezig. Als je kan lopen, kregen we een lans. Dus ja, dan is dit zo onbeschrijfelijk.
0: Nou, als enige wist hij gisteren die inimini-ring van 10 mm te steken. Dat is echt wel een topprestatie voor Martijn Minderhout, de beste van Zeeland. Omroep Zeeland Sancho Hiddes, die liep trouwens tussen het publiek om daar ook even de sfeer te proeven.
2: Mevrouw, u heeft toch wel een mooi plekje weten te vinden, helemaal vooraan.
3: Zeker, we stonden hier al om 14:30, dus we hebben het plekje goed bewachtigd.
2: En komt u nog speciaal voor iemand?
3: Nee, dat kennen ze allemaal niet. We zijn gewoon met de boot op vakantie. En toevallig was dit vandaag.
2: Is het dan voor u ook de eerste keer dat u dit ziet?
3: Nee, we hebben het wel vaker gezien. We rijden zelf ook paard. Dus we vinden dit soort evenementen wel heel erg leuk.
2: En ook best wel spannend om naar te kijken?
3: Zeker, en zeker nu de 10 mm er zo aankomt. Dan vind ik het echt wel een spektakel.
2: Maar als u zelf paard rijdt, dan weet u misschien ook wel een beetje hoe moeilijk dit kan zijn.
3: Dit is gigantisch moeilijk. Ja, je ziet er een zelf nu al niet hangen. En dan met deze snelheid, dat is moeilijk.
2: Zou u dat wel een keertje willen proberen?
3: We hebben het geprobeerd, maar dan met een grote ring. En dat was al moeilijk genoeg.
2: Maar u kunt er in ieder geval wel van genieten?
3: Zeker, zeker. En het weer zit gigantisch mee, dus met mijn mazzel.
2: Ja, ik loop ook nog een stukje verder langs het dranghek. Daar zijn er ook wat mensen die op een stoeltje zitten. Ik kom eventjes bij die mevrouw, die zit hier heel comfortabel. Mevrouw, u heeft er even een stoeltje bij gepakt.
4: Zeker. Al een soort gemak, hè?
2: Ik ben bij een deelnemer, Helene Lauwersen. Ja, jij moet straks nog de finale.
4: Ja, dat klopt inderdaad.
2: Is het een beetje spannend?
4: Nou, mega. Ja, zeker. Het is Een leuke dag, maar dat eindigt altijd spannend.
2: En je was hier natuurlijk ook al ontzettend vroeg. Hoe laat?
4: Ja, de wekker ging vanochtend om 16:30. En tegen ongeveer 6:45 dat we hier op het Molenwater kwamen.
2: Hoe zit het dan met je energieniveau?
4: Ja, voor nu gaat dat nog goed. Maar als je straks thuis komt, dan...
2: Dan stort je in.
4: Nou ja, ja.
2: Ik ben eventjes in de partytent gegaan, want die staat hier ook op het terrein, naast de baan waar het ringrijden plaatsvindt. En terwijl er best wel veel mensen rond de dranghekken staan, de mensen die wat achteraan staan, die zijn zelfs op een picknicktafel of een picknickbankje gaan staan om over de mensen heen te kijken en wat te kunnen opvangen van het ringrijden. Maar in die partytent, daar zitten gewoon ook een aantal mensen te chillen. En mevrouw, heeft u nog een beetje gekeken naar het ringrijden of zit u hier gewoon gezellig een biertje te doen?
5: Ik vind het ringrijden heel leuk, maar ik vind het gezelliger om een biertje te doen. En ik hoor straks wel wie er gewonnen heeft.
6: Je bent bang van paarden?
5: Ik ben bang van paarden.
2: Oh, dan is het goed dat u hier zit en niet te dichtbij staat.
5: Ik hou een beetje afstand. Ik vind het gezellig met iedereen, allemaal bekenden, biertje drinken. En straks hoor ik wie er gewonnen heeft.
2: Meneer, het is eindelijk zover.
7: Ja, eindelijk gaat het gebeuren. Hè? De hele dag al op te wachten.
2: Ja, want het duurde toch wel erg lang, of niet?
7: Nou, het is heerlijk weer, hè? Dus dat is sowieso wel lekker natuurlijk. Dus hier staat er eigenlijk voor je plezier, sta je te kijken.
2: Voor u de eerste keer dat u hier staat te kijken, of dat niet?
7: Ja, hier wel. Vorige week heb ik in Meerdeskerken gekeken. En ook een hele dag gestaan. En dan wil je ook de ontknoping zien natuurlijk, hoe dat hier gaat.
0: Zijn echte ringrij diehards. Gisteren in Middelburg wil je de finale terugzien van het Zeeuws kampioenschap. Kijk dan vooral eventjes op onze website omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app. Ook voor foto's en dat soort dingen van die mooie dag rondom het Zeeuws kampioenschap van gisteren. Kijken naar vandaag met Stefan van der Gijs. Het weer. Stefan, goedemorgen.
8: Remco, een hele goede morgen.
0: Ik zie wolken buiten, soms best donker, maar ook zon tussendoor. Ja, wat zie jij allemaal?
8: Nou ja, dat is toch wel inderdaad het weerbeeld voor vandaag. Af en toe zon, maar er gaan toch ook wel weer een aantal buien ontstaan deze ochtend. Met kans op onweer en lokaal eventjes flink wat regen. Temperatuur die stijgt deze ochtend naar ongeveer 16 graden. En komt vanmiddag niet veel hoger uit dan een graad of 20. Wat net wat eventjes aan de koele kant is voor de tijd van het jaar. Nou, wel neemt vanmiddag de buiigheid af. En wordt het uiteindelijk vanuit het westen ook overal droog met wat meer zon. De wind is matig vandaag en die komt uit het noordwesten. Nou, vanavond is het eerst droog, maar later vanavond en vooral vannacht dan volgen vanaf de Noordzee opnieuw buien met kans op onweer. Temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden. En morgen een vergelijkbare dag. In de ochtend enkele buien. In de middag wordt het droger met meer zon. Maximaal rond 20 graden. En zondag dan toch wel de beste dag van het weekend. Met meer zon blijft het de hele dag droog. Het is ook een rustige dag met weinig wind. Opnieuw zo rond de 20 graden. En na het weekend dan blijft het op maandag en dinsdag droog met zelfs flink wat zonneschijn. De wind draait naar een meer oostelijke richting, waardoor het warmer wordt. Maandag 22 graden en dinsdag zelfs weer 23 graden. Nou, woensdag krijgen we dan te maken met een zuidelijke wind. Dan kan het zelfs opwarmen naar een zomerse 25 graden. Maar lijken we dat wel weer te moeten bekopen met een aantal regen- en onweersbuien.
0: Dat is allemaal wat normaler dan eigenlijk dan wat we tot nu toe hebben gehad. En er komt een beetje mooi weer, wat regen, zo een beetje heen en weer. Dat is wel het Nederlandse weer.
8: Ja, een beetje, ja, als de zomer een beetje op zijn einde loopt, dan zie je toch wel een overgang naar eigenlijk wat we al misschien in de komende maanden gaan zien met meer buien. Maar ook af en toe zeker nog wel mooie periodes. Het kan ook in september gerust nog wel eens 30 graden worden, hoor. Dus we zijn voorlopig denk ik ook nog niet helemaal van de zomer af.
0: Oké, heel fijn. Dankjewel, Stefan van der Gijzen. Hoi.

0: Of gold. Het is 7:50. Een aardbeving vanochtend in de provincie Groningen. Volgens voorlopige metingen van het KNMI had hij een kracht van 2,8. Beving was net iets voor 6:00. Het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zanderweer. Deze inwoner die voelde de beving aankomen.
1: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
0: In dat gebied werd vroeger veel aardgas uit de grond gehaald. Daarna zijn er sinds de jaren 80 meer dan 2000 bevingen geregistreerd. Kracht blijft meestal onder de 2, nu dus 2,8. En dat is dan weer vrij uitzonderlijk. De droogte zorgt niet alleen voor problemen bij ons bijvoorbeeld op het kanaal van Gent naar Terneuzen of in de Rijn, maar ook op het Panamakanaal kunnen minder schepen varen. Door het terugkerende weerfenomeen El Niño is het droger daar in de regio en het kanaal, de Panamakanaal, krijgt zijn water uit twee grote kunstmatige meren. Ja, dan moeten die wel gevuld zijn natuurlijk. Nu nog varen er elke dag 36 van die grote schepen door dat kanaal van oceaan naar oceaan. Dat worden er binnenkort in elk geval 4 minder. En bij steeds meer evenementen staat een pop-up locatie van HALT. Dat is de organisatie waar jongeren een alternatieve straf kunnen krijgen. BOA's die jongeren onder de 18 zien met alcohol of drugs kunnen ze dan gelijk doorsturen. Als ze kiezen voor een straf bij HALT in plaats voor een boete, dan krijgen ze geen aantekening op het strafblad. Al is dat nog niet bij iedereen bekend, blijkt op de zomerkermis in Almere.
2: Ik zou eerder een boete doen. Gewoon puur. Ja, mijn ouders weten dat ik drink, maar ja, HALT is een beetje overdreven, zeg maar. Een boete is sneller te betalen dan.
3: Als je die boete neemt, dan krijg je een aantekening bij strafblad.
2: Oh. Ja, dat is wel ietsjes minder. Dan is HALT wel beter, want ja, dan zit je er alsnog mee.
0: Bericht uit Almere hoor je hier op Omroep Zeeland.

0: Simon Keizer en wat moet dat moet. Ik krijg een hoop berichtjes nog over de ringrij-uitzending van gisteren op televisie, finale van het Zeeuws kampioenschap. Mensen die zeggen, wat was het mooi om te zien. En inderdaad, en deze reactie van Maddy vind ik ook wel heel mooi. Zij laat weten, eerder wist ik eigenlijk helemaal niet precies wat er nou gebeurde bij dat ringsteken. Maar door het programma zag ik dat het om steeds kleinere ringen gaat. Dus op de secure oplettendheid van de ruiter. Petje af hoor, laat Maddy weten. Het was echt genieten en gefeliciteerd aan de winnaar. Zeker weten, gefeliciteerd aan de winnaar. De uitzending van die finale kun je terugkijken via omroepzeeland.nl en via de Omroep Zeeland app. Straks in Zeeland wordt wakker ga ik het onder meer hebben over Klepperpop. Dat heeft te maken met de kinderboerderij in Middelburg, waar ze geldnood hebben, dus is er een benefiet. En even na 8 uur, dan praat ik met de Dolomina's Zeeland, die vanavond opnieuw een fietstocht gaan houden om aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. Vorig jaar, de dood van Lisa. Is er sindsdien eigenlijk wel concreet iets gebeurd? Als je mening hebt, laat het weten door een appje te sturen. 0118-499-999.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De storing bij de straatverlichting is nog niet verholpen. Op verschillende plekken in Zeeland doen lantaarnpalen dat niet meer sinds gisteravond. Wij kregen meldingen uit onder meer Vlissingen, Middelburg, Tolen, Sint-Jansteen, Rijmerswaal en Sluis. Medewerkers van Stedin zijn de hele nacht bezig geweest, zegt een woordvoerder.
5: Afgelopen nacht hebben onze monteurs met man en macht gewerkt om deze verlichting handmatig in te schakelen. Voornamelijk natuurlijk op de cruciale plekken. En daar zijn ze eigenlijk heel de nacht mee bezig geweest.
0: Het is nog onduidelijk wanneer die storing verholpen is. Het ligt vermoedelijk in de aansturing van de lantaarnpalen. Met een fietstocht vanavond vraagt actiegroep Dolomina's Zeeland opnieuw aandacht voor onveilige plekken. Sinds de moord op Lisa uit Apkoude vorig jaar is er meer aandacht voor hoe vrouwen zich voelen op straat. Maar volgens de Dolomina's is er nog steeds weinig veranderd. De fietstocht begint om 9:30 op de markt in Middelburg vanavond. En de actiegroep zegt dat ze licht en lawaai gaan maken. Martijn Minderhout uit Aagtekerken is Zeeuws kampioen ringrijden. Bij de wedstrijd op het Molenwater in Middelburg stak hij als enige de ring van 10 mm. En dat was voor hem voor het eerst.
6: De kans is zo miniem dat je het wint. En het moet pakken op het moment dat het zo is. En dat deed je het vandaag, ja. Dat is onbeschrijfelijk.
0: En Minderhout rijdt voor de afdeling Domburg. Voetbalclubs Beverlanders en Kolijnsplaatse Boys gaan verder samenwerken. Niet alleen de tweede en derde elftallen trekken samen op, maar voortaan ook de jeugdteams en damesteams. Volgens de clubs is samenwerking nodig om het voetbal op Noord-Beveland voor alle leeftijden beschikbaar te houden. De clubs blijven wel zelfstandig bestaan. En het weer dan. Vanochtend een paar stevige buien, mogelijk ook met onweer. Vanmiddag is het droger en dan vaker zon. Een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur vandaag 20 graden. Omroep Zeeland vind je natuurlijk ook op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Roxette en It Must Have Been Love. Wat zijn jij plannen op deze dag, op deze vrijdag? Of misschien voor morgen? Er zijn een hoop evenementen bij ons in Zeeland. Maar waar ga jij dan juist heen? Kun je me laten weten via de WhatsApp 0118-499-999. En bijvoorbeeld in Middelburg kun je naar Muziekmeester Chef of Yesterday's Paper of de Porgy Pals. Dat zijn zomaar een paar van de artiesten die optreden op Klepperpop vanmiddag en vanavond in Middelburg in het centrum. En dat is dan een benefiet om geld op te halen voor de kinderboerderij De Klepperhoeve, die geldproblemen heeft. Millie Koger van De Klepperhoeve. Goedemorgen, Millie.
1: Goedemorgen.
0: Het is wel een hele bijzondere dag, denk ik, voor jou.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ja, we hebben er lang naar uitgekeken en vandaag gaan we het gewoon doen.
0: En dan is de hoop natuurlijk dat er heel veel geld binnenkomt. Want leg even uit, zie je echt de bodem van de portemonnee steeds?
1: Wij zien nu wel redelijk de bodem van de portemonnee. Ja, ja, ja. Dus we komen financieel een beetje klem te zitten. Dus dan wordt het toch tijd dat er wat gaat gebeuren.
0: Hoe komt dat ook alweer?
1: Eigenlijk omdat de subsidie niet meegeïndexeerd is. En de kosten eigenlijk voor alles, je diervoeders, je personeel, eigenlijk al dat soort dingen, ja, die zijn natuurlijk in de loop der jaren enorm gestegen. Mm. En als dan je subsidie niet meestijgt, dan slaat de weegschaal op de duur toch de verkeerde kant uit.
0: Yep.
1: Ondanks dat wij zelf ook echt wel veel doen om zelf tekorten aan te vullen, activiteiten, dat soort dingen.
0: En je hebt al eens gezegd ook, hè, dat jullie geen toegang willen heffen, omdat je anders mensen buiten de deur houdt die nu juist naar De Klepperhoeve toe kunnen komen. Speelt dat soms toch niet door je hoofd van, nou ja, dan moeten we maar toegang vragen?
1: Nee, eigenlijk niet. Want inderdaad, onze visie is inderdaad, een kinderboerderij moet gewoon echt toegankelijk zijn voor iedereen. Ten tweede is het ook bij ons heel lastig uit te voeren, want wij hebben twee kanten van de boerderij met nog een fietspad ertussen. Hoe ga je dat dan regelen?
0: Ja.
1: Je moet iemand bij de poort gaan zetten om die entree te gaan heffen. En wij hebben ook best veel mensen die komen gewoon 1-2 keer in de week. Hè, die fietsen bij ons even het terrein op. Die komen hun doosje eieren halen en die gaan weer weg. Ja, moet je daar dan ook entree voor gaan heffen? Of moet je dat dan weer niet doen?
0: Dat zijn lastige dingen, dat is, inderdaad.
1: Wat ons zijn lastige dingen.
0: Kijk even naar.
1: Er staat natuurlijk bij ons wel een.
0: Nee, ga je gang. Er staat bij jullie. Wat staat er
1: bij
0: jullie?
1: Bij ons natuurlijk wel een spaarvarken staat er bij de poort. Dus iedereen is natuurlijk gewoon vrij om naar eigen inzicht zijn entree te heffen. Dus degene die dat kunnen, die doen dat. En degene die het soms wat minder hebben en dat even niet kunnen, die doen het niet.
0: Maar zit daar dan de laatste tijd ook meer in? Want we horen al weken over jullie situatie. En dat het slecht gaat en dat er echt iets moet gebeuren. Zijn er ook echt al veel mensen die meer geld hebben gegeven bijvoorbeeld? Die zeggen, oké, het mag niet verdwijnen, hier heb je wat.
1: Ja, ja, zeker, dat merken we wel. Ja, dus er wordt echt wel meer gedoneerd. Ook in spaarvarken. En daar hangt ook een QR-code. Dus want ja, steeds meer mensen hebben natuurlijk geen contant geld meer bij. Mm. Dus daar moet je ook op inspelen. Maar ja, nee, wij zien echt wel een mooie stijging. Het scheelt natuurlijk ook dat het nu natuurlijk zomervakantie is. En dan heb je sowieso al meer bezoekers.
0: Maar het is nog niet genoeg. Ja. En daarom is er ook Klepperpop. Dat kan allemaal omdat er morgen een festival is door een aantal horecabazen. Zo zeg ik het maar eventjes. En omdat ze dachten, ja, er staat toch al van alles. Dan kunnen we de dag daarvoor, vandaag op deze vrijdag, een leuk festival organiseren om de kinderboerderij te steunen. Om 2 uur begint het. Het duurt uiteindelijk tot 11 uur vanavond. En er gebeurt echt van alles. Zoek even naar Klepperpop. En dan kom je wel bij alle tijdsloten die er zijn voor vandaag. Millie, jij gaat daarheen, dus de kinderboerderij is dicht vandaag, hè?
1: Ja, de kinderboerderij is dicht, ja. Ik laat wel 2 collega's achter op de boerderij voor de verzorging van de dieren.
0: Oh ja.
1: Maar die zullen later aansluiten.
0: Veel plezier wens ik jou in elk geval bij Klepperpop. Vandaag dus vanaf 2 uur in de binnenstad van Middelburg.

Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. Omroep Zeeland om 13 minuten over half acht. Jouw plannen voor dit weekend? We krijgen straks een lesje blokfluit.

0: Gavin DeGraw and the best I ever had. Goedemorgen op vrijdagochtend. Weekend op komst en er is veel te doen in Zeeland. Als jij nog een tipje hebt waar we heen kunnen, laat het weten. 4-0-11-8-4-9-9-9-9-9. Ik kreeg ook al een berichtje van Rutger Maurits. Hij appte over een concert morgenavond in de Nicolaas in Brouwershaven. En daar hoort dan een stukje muziek bij. Hier herken ik Tulp uit Amsterdam. Op blokfluit gespeeld door de Royal Wind Music. Mag je even uitleggen? Rutger, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: En ze hebben een blokfluit van 3 meter lang.
1: Ja, ik geloof dat ze in totaal met bijna 40 instrumenten naar Brouwershaven komen, terwijl ze maar met z'n 12 zijn. En ook een paar van 1,5 meter en 2 meter en 30 centimeter. Dus het zijn echt de volledige range van wat je in de blokfluitwereld hebt.
0: Ja, maar ik ben zo gefascineerd door die hele lange. Hoe speel je daar dan op als er een blokfluit van 3 meter is?
1: Ja, nou, bij de blokfluit van 3 meter heb je allerlei hulpstukken, zeggen we dan. Ze zijn wel zo gebouwd dat je met 10 vingers nog steeds 10 kleppen kunt raken die dan met een heel groot verlengstuk ergens bovenin zitten. Zodat je dan beneden met je duim iets indrukt, dan gaat er bovenin iets dicht of open. En ze hebben ook nog een hele lange pijp met een soort kromming die je beneden aanblaast en die helemaal naar boven gaat. Hij staat op een soort pootje te balanceren, want als je niet op een pootje zet, dan kan er aan de onderkant geen geluid uit. Dus er moet ook altijd geluid aan de onderkant uit weg kunnen. Balanceren, een soort paaldansen bijna, zou je kunnen zeggen. Maar dan
0: met blokfluit. En dat is dan wel de extreemste, misschien die van 3 meter. Ik moet dan toch altijd denken aan die keer dat ik op school een lesje blokfluit kreeg. Iedere leerling aan de blokfluit en dan spelen.
1: Ja, ik wilde bijna zeggen afschuwelijk. Dat is misschien niet eerlijk voor alle goede juffen die er ook op les konden geven. Maar de blokfluit heeft eigenlijk, vind ik, een soort devaluatie meegemaakt in de periode dat men dacht, we moeten het in het onderwijs als muziekinstrument maar integreren. En je dacht, nou ja, we gooien ze in een plastic fabriek en iedereen kan erop spelen. Nou, dat is dus niet zo. Het lijkt een heel eenvoudig instrument, maar een echt goed muziek maken op een blokfluit, dat vergt jaren van studie. En dat heeft alles te maken met op de juiste manier lucht doseren en op de juiste manier natuurlijk je vingers constant in beweging houden. Het verschil hoor je als je de Royal Wind Music hoort spelen. Dan denk je, oh, maar zo klinkt het dus als je er echt goed op kunt spelen.
0: Want deze mensen die in Brouwershaven zijn morgen, dat zijn echt wel de toppers ook van dit land, hè?
1: Nou, bijna de toppers van de wereld. Ze zijn eigenlijk het enige ensemble wat zo'n grote blokfluit heeft laten bouwen voor zichzelf. Het zijn allemaal hele beroemde, maar ook hele kundige muzici die toevallig elkaar zijn gekruist omdat ze hier in Nederland blokfluit gingen studeren. En wij zijn wel een soort blokfluitland geworden, waardoor mensen uit de Verenigde Staten, maar ook uit Korea, Japan, name it, er zijn mensen die denken, als ik blokfluit wil studeren, dan ga ik naar Nederland, dan ga ik naar Den Haag.
0: Wat maakt het dan zo'n mooi instrument volgens jou?
1: Ja, zeker als je ze zoveel bij elkaar hebt, 12 of 13 van die fluiten. Dat heeft een hele soort zoete en intense warme klank, vind ik. Dat is dan als je de mooie langzame stukken hebt, dan dat je bijna denkt, nou, het lijkt inderdaad wel een soort van of het orgel is. Maar je kunt er ook ontzettend frivol op spelen en dan klinkt het bijna als een soort draaiorgel als je bijvoorbeeld Tulpen uit Amsterdam speelt.
0: Morgenavond in Brouwershaven, blokfluitmuziek, zoals het dus wel hoort te klinken, bij de Royal Wind Music in de Nicolaas. Rutger Maurits, dankjewel.

Sasha en If You Believe. Ik kreeg nog een berichtje over de zomerfilm morgenavond in Hulst op het Molenbolwerk. Neem je stoeltje mee of je dekentje en kijk naar Enfanfare. Het is een Franse film over een beroemde dirigent. Die ontdekt dat hij een broer heeft, maar die heeft hij nooit gekend. Uiteindelijk treffen ze elkaar en dat komt natuurlijk door de muziek. Mooi film, morgenavond 9 uur begint hij op het Molenbolwerk in Hulst. Paul, dankjewel voor jouw berichtje daarover. Kijk ik nog even naar een paar dingen die ik voor jou zag. Leer je kind zo snel mogelijk fietsen, zegt Veilig Verkeer Nederland. De organisatie ziet dat veel brugklassers die deze weken voor het eerst naar de middelbare school gaan helemaal niet goed kunnen fietsen, doordat ze altijd door hun ouders naar school zijn gebracht met de auto of met de bus mochten bijvoorbeeld. Verander dat, zegt Veilig Verkeer Nederland, want je kind heeft er baat bij als ze kunnen fietsen. En ik las ook nog over een onderzoek van de ANWB die zegt er dreigt een verkeersinfarct in Zeeland. En nee, dat komt echt niet alleen maar door de toeristen, maar ook door nieuwe zeeuwen die we met z'n allen willen hebben in Zeeland, althans, dat hoor je af en toe. Ja, die gaan natuurlijk ook recreëren. En die zitten ook op de weg. En dan wordt het hartstikke druk. En daar zijn de Zeeuwse wegen eigenlijk helemaal niet voor gemaakt. Lees ik in elk geval in de PZC. Zij hebben dat weer uit een onderzoek van de ANWB. Straks in Zeeland tot wakker bel ik met de Dolomina Zeeland om even te horen, is er eigenlijk het afgelopen jaar wat gebeurd op het gebied van de veiligheid? Dat hoor je straks. Dit is Anna Kendrick en Cups.

Dit is Omroep Zeeland. Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
14: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tillen. En toen had ik al zoiets van, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
13: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
15: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
13: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
17: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
18: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
17: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
19: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
20: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
21: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
23: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemorgen. Vallen een paar stevige buien. Mogelijk ook met onweer. Vanmiddag is het droger dan vaker zon. Een matige noordwestenwind is er. 20 graden gaat het worden op deze vrijdag. Van harte welkom. Met de fietstocht vanavond vraagt actiegroep Dolomina Zeeland opnieuw aandacht voor onveilige plekken. Mijn vraag aan jou, voel jij je nu veiliger dan een jaar geleden? Laat me weten via 01184-5x9. En verder in het nieuws, de storing bij de straatverlichting is nog steeds niet verholpen. Op verschillende plekken door heel Zeeland doen lantaarnpalen een diep meer sinds gisteravond. En vanochtend is het kort geding over het afsteken van vuurwerk.

0: The Eye of the Tiger Survivor. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Een vraag aan vrouwen in dit geval. Voel jij je op straat nu veiliger dan een jaar geleden? Vorig jaar, precies een jaar geleden, werd Lisa doodgestoken. Sindsdien is er veel aandacht voor de veiligheid van vrouwen, maar is er ook echt iets veranderd? Ik ga er straks even over praten met Mayre Kemp, een van de Dolomina's in Zeeland. Eerst een paar reacties die ik van jou kreeg. En ja, ik als man schrok hier dan wel weer van. Connie Boudens liet weten, ik heb aan mijn rugzak een paniekalarmsleutelhanger. Als je het koordje eruit trekt, dan klinkt er 140 decibel. Ik hoop dat mijn belager dan wegloopt. Inge de Groot laat weten dat toen ze 45 jaar geleden 's avonds over straat moest of na de avondopleiding bij een bushalte stond, het ook al zo onveilig was. Het maakt niet uit wat je aan hebt, waar je bent, hoe laat het is. Zorg maar dat je bewapend bent, laat ze weten. Een spuitbusje rode verf bijvoorbeeld. Erg eigenlijk, hè, laat ze weten. En Manuele Schiffer die reageert door te zeggen, ik ben niet bang. Ik ga nog steeds, als het weer het toelaat, in de late avond een eindje rijden op mijn scootmobiel. Ik ben wel meer op mijn hoede. Mayre Kemp, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat vind jij van deze reacties tot nu toe?
1: Ja, kijk, verrassend is het niet. Maar het is natuurlijk wel de reacties die je eigenlijk helemaal niet wil zien. Dat helemaal niet zou mogen in onze samenleving.
0: Want vorig jaar, de dood van Lisa, toen kwam er heel wat op gang. Werd ook door gemeente gezegd, we gaan nu dingen doen. We moeten van alles doen. Wat zeg jij dan, Mayre? Is er ook wat gebeurd?
1: Nou, er zijn zeker wel een aantal straten meer verlicht. Maar wat eigenlijk toen heel mooi was, is die verontwaardiging die we allemaal zo voelden als de samenleving. En dat we allemaal ons zo ervoor uitspraken. Alleen het is altijd jammer dat die verontwaardiging maar heel kort

0: verblijft. En wat we eigenlijk nu hopen met onze nieuwe actie is de verontaardiging weer op te roepen.
1: Want dat is wat jullie vanavond gaan doen in Middelburg. 9:30 vertrek op de markt in Middelburg, een fietstocht. Eigenlijk dezelfde fietstocht die jullie vorig jaar ook gedaan hebben. Waarom nu toch weer die aandacht met zo'n fietstocht?
0: Nou, ik denk dat dat een mooi statement is. Zodat we met z'n allen weer kunnen laten zien dat de nacht ook van de vrouw is. En dat zeg maar iedereen er op een heel laagdrempelige manier bij kan aansluiten. En dat het niet een hele heftige actie is, maar juist even fietsen met z'n allen en laten zien dat we dit niet oké vinden.
1: Maar wel een serieuze actie inderdaad, want is er dan echt helemaal niks veranderd? Is er niks verbeterd?
0: Nou, ik las pas ergens dat vrouwen zich juist onveiliger voelen sinds vorig jaar. Dus in die zin denk ik niet, nee.
1: En hoe komt het dan? Waardoor voelen ze zich onveiliger?
0: Nou ja, dan gaat het toch vaak over dat ze gewoon zelf incidenten meemaken. En vaak komen die incidenten helemaal niet in het nieuws. Maar daarbij is het ook dat nog steeds straten niet verlicht zijn. Nog steeds zijn er geen bosjes teruggesnoeid. De openbare ruimte is nog steeds niet gebouwd voor de vrouw.
1: Ik hoorde ook dat uit het onderzoek, ik dacht dat de NOS dat gedaan had vorige week of de week daarvoor, weet ik even niet meer precies. Maar dat jongeren elkaar wel vaker vragen van, goh, laat even weten als je thuis bent. Of echt met elkaar mee fietsen. Dat is wel veranderd. Maar ja, dan haal je de oorzaak niet weg. Het is meer een verandering in het gevolg, dat je zelf je gedrag verandert.
0: Ja, en dat is toch wel jammer dat we dan de verantwoordelijkheid leggen bij de mensen waar het kan overkomen en niet de verantwoordelijkheid leggen bij de mannen. En dat we met de mannen leren dat we eigenlijk dat ze ermee weg kunnen komen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, lijkt mij.
1: 9:30 vanavond, dan vertrekken jullie op de markt in Middelburg. Daarvoor vanaf 9:00, dan zijn er nog een paar toespraken. De Dolomina's gaan dus weer fietsen met licht en lawaai, ook hebben jullie aangekondigd. Ik pak nog even een paar reacties die ik kreeg. Gina bijvoorbeeld, Gina Heijnsen liet weten, ik denk dat dat van alle tijden is. Alleen horen we er nu meer over door de moderne communicatiemiddelen. Ik ben mijn hele leven nooit onnodig alleen de straat opgegaan in het donker. Lisbeth Labeur, die schrijft, toevallig is nu de straatverlichting in Middelburg uit. Vanwege die storing die nog niet verholpen is. Het is gelijk een beetje eng, laat ze weten. En Tineke die stuurt een foto van, ja, is ook een soort alarm, denk ik. Kijk eens wat ik heb gekocht ter bescherming van mijn kleindochters. En ook voor mezelf. Het apparaat maakt ontzettend veel herrie als je dat aanzet. Nee, deze reacties zeggen eigenlijk genoeg. Mayre Kemp van de Dolomina Zeeland, dankjewel. Jullie fietstocht vanavond vanuit Middelburg op de markt 9:30.

0: Uit de klas.
1: Emma Heester zet het meisje uit de klas. Donkere wolken, dan opeens weer een zonnestraal, Steven van der Gijzen.
2: Nou ja, dat is toch wel inderdaad het weerbeeld voor vandaag. Af en toe zon, maar er gaan toch ook wel weer een aantal buien ontstaan deze ochtend. Met kans op onweer en lokaal eventjes flink wat regen. Temperatuur die stijgt deze ochtend naar ongeveer 16 graden. En komt vanmiddag niet veel hoger uit dan een graad of 20. Wat net wat eventjes aan de koele kant is voor de tijd van het jaar. Nou, wel neemt vanmiddag de buiigheid af en wordt het uiteindelijk vanuit het westen ook overal droog met wat meer zon. De wind is matig vandaag en die komt uit het noordwesten. Nou, vanavond is het eerst droog, maar later vanavond en vooral vannacht dan volgen vanaf de Noordzee opnieuw buien met kans op onweer. Temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden. En morgen een vergelijkbare dag. In de ochtend enkele buien. In de middag wordt het droger met meer zon. Maximaal rond 20 graden. En zondag dan toch wel de beste dag van het weekend. Met meer zon blijft het de hele dag droog. Het is ook een rustige dag met weinig wind. Opnieuw zo rond de 20 graden. En na het weekend dan blijft het op maandag en dinsdag droog met zelfs flink wat zonneschijn. De wind draait naar een meer oostelijke richting, waardoor het warmer wordt. Maandag 22 graden en dinsdag zelfs weer 23 graden. Nou, woensdag krijgen we dan te maken met een zuidelijke wind. Dan kan het zelfs opwarmen naar een zomerse 25 graden. Maar lijken we dat wel weer te moeten bekopen met een aantal regen- en onweersbuien.
1: Dankjewel, Steven van der Gijzen. Goed weekend. Opkomend tij nu met hoogwater in Vlissingen om 14 voor 9. Dat is dus al aanstaande. Laagwater vanmiddag om 12 over half 4. En de watertemperatuur 21 tot 22 graden.

0: Mars en I Just Might op Omroep Zeeland. Straks, voor de laatste keer, 3 aanwijzingen en een plaatsnaam gezocht. Dus pak vast pen en papier. En ik kreeg net nog een reactie van Loni op het gesprek met Mayre van de Dolomina's. Zij laat weten, Loni dus, ik denk dat het om moet draaien en ervoor moeten zorgen dat mannen van vrouwen afblijven. Nu zorgen we alleen voor meer verlichting overal. Ik zie dat als een soort goedkeuren wat die mannen doen. Dat moet aangepakt worden, laat Loni weten. Dankjewel Loni, 0118-499-999. Een aardbeving vanmorgen vlak voor 6 uur in de provincie Groningen. Volgens voorlopige metingen van het KNMI had hij een kracht van 2,8. En het epicentrum lag bij Zandeweer. Deze man die voelde het.
1: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dan wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
0: Komt ook weer door de aardgaswinning in dat gebied, waardoor er natuurlijk al veel meer aardbevingen zijn geweest. Sinds de jaren 80 al meer dan 2000. Kracht daarvan blijft meestal onder de 2, nu was het 2,8. De droogte zorgt niet alleen voor problemen bij ons bijvoorbeeld, kanaal van Gent naar Terneuzen of op de Rijn, maar ook op het Panamakanaal kunnen nu minder schepen varen. Door het terugkerende weerfenomeen El Niño is het daar droger in die regio en het kanaal krijgt zijn water uit 2 grote kunstmatige meren. Ja, als dat niet wordt aangevuld, dan is dat natuurlijk lastig. Nu nog varen elke dag 36 grote schepen van de ene oceaan naar de andere via dat Panamakanaal en dat worden er dus in elk geval 4 minder. En dan het Mauritshuis in Den Haag wordt verbouwd. Daarom gaat het wereldberoemde schilderij Het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering op reis naar Osaka in Japan. Het is daar erg populair, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: Het origineel is maar 44,5 bij 39 centimeter groot. Toch is dat kleine doekje genoeg om in Japan meer dan 1 miljoen mensen in beweging te krijgen. De komst van de schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
0: En als jij het wil bekijken, als je gewoon in Nederland blijft, vanaf 5 oktober is Het Meisje met de Parel terug in Den Haag.

0: Alex Warren is dit en Passenger om 8:58. Ja, schoolvakanties zijn bijna voorbij, dus het spelletje met de plaatsnamen ook. Nog één plaatsnaam zoek ik. Met drie aanwijzingen die je zo dadelijk van mij krijgt. Als je het antwoord denkt te weten, app me 0118-499-999. De aanwijzingen voor vandaag. Gevangen zeemeermin. Cultuur in de kerk. Het goede leven en Turkije zijn vlakbij. Gevangen zeemeermin. Cultuur in de kerk. Het goede leven en Turkije zijn vlakbij. Nou, succes er dan maar weer mee. Gevangen zeemeermin, cultuur in de kerk. Het goede leven en Turkije zijn vlakbij.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, ik heb straks nog een boekentip voor je. Een boek over de geschiedenis van Zeeland aan de hand van 10 personages. Ingewikkeld en ook wel interessant trouwens. Nu eerst een overzicht van het nieuws. De storing bij de straatverlichting is nog niet verholpen. Op verschillende plekken in Zeeland doen lantaarnpalen het niet meer sinds gisteravond. Wij kregen bijvoorbeeld meldingen uit Vlissingen, Middelburg, Tolen, Sint-Jansteen, Remmerswaal en Sluizen, nog een paar plekken. Medewerkers van Stedin zijn de hele nacht bezig geweest, zegt hun woordvoerder.
5: Afgelopen nacht hebben onze monteurs met man en macht gewerkt om deze verlichting handmatig in te schakelen. Voornamelijk natuurlijk op de cruciale plekken. En daar zijn ze eigenlijk heel de nacht mee bezig geweest.
0: Het is nog onduidelijk wanneer de storing verholpen is. Het ligt vermoedelijk in de aansturing van de lantaarnpalen. Met een fietstocht vanavond vraagt actiegroep Dolomina Zeeland opnieuw aandacht voor onveilige plekken. Sinds de moord op Lisa uit Apkoude vorig jaar is er meer aandacht voor hoe vrouwen zich voelen op straat, maar volgens de Dolomina's is er nog steeds weinig veranderd.
6: Wat eigenlijk toen heel mooi was, is die verontwaardiging die we allemaal zo voelden als de samenleving en dat we allemaal ons zo ervoor uitspraken. Alleen het is altijd jammer dat die verontwaardiging maar heel kort blijft. En wat we eigenlijk nu hopen met onze nieuwe actie is de verontaardiging weer op te roepen.
0: En dat is dan vanavond een fietstocht, begint om 9:30 op de markt in Middelburg. Martijn Minderhout uit Aagterkerken is Zeeuws kampioen ringrijder geworden. Bij de wedstrijd op het Molenwater in Middelburg stak hij als enige de ring van 10 mm. Dat was voor hem voor het eerst.
7: De kans is zo miniem dat je het wint. En het moet pakken op het moment dat het zo is. En dat deed het vandaag. Ja, dat is onbeschrijfelijk.
0: En voetbalclubs Beverlanders en Colinsplaatse Boys gaan verder samenwerken. Niet alleen de tweede en derde elftallen trekken samen op, maar voortaan ook de jeugdteams en damesteams. Volgens de clubs is samenwerking nodig om het voetbal op Noord-Beveland voor alle leeftijden beschikbaar te houden. De clubs blijven wel zelfstandig bestaan. Het weer, vanmorgen nog een paar stevige buien, mogelijk ook onweer. Vanmiddag is het droger, dan vaker zon. En met een matige noordwestenwind wordt het 20 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Plaatsnaam gezocht, laatste keer toch voorlopig. Ik denk nog wel even na over een nieuw spelletje hoor. Maar goed, voorlopig is dit eventjes voor het laatst. Plaatsnaam gezocht, 3 aanwijzingen. Gevangen zeemeermin. Cultuur in de kerk. Het goede leven en Turkije zijn vlakbij. Als jij het weet, laat het weten via de WhatsApp.
1: Boek aan zee. De zomertips van Zeeland wordt wakker.
0: En ik heb een dik boek dit keer, dat heet Zeeland. Is geschreven door Flip van Doorn, in Friesland woont hij. En in zijn boek over onze provincie beschrijft hij de geschiedenis en het heden aan de hand van 10 historische figuren. Zoals Neandertaler Krijn, waarvan een stukje bot is gevonden in Zeeland. Maar ook hertogin Hedwige. Je weet wel, van de polder. Flip, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Terwijl je eigenlijk helemaal niet van plan was om een boek over Zeeland te maken.
2: Het idee kwam van mijn redacteur. Het kwam voor mij een klein beetje uit de lucht vallen, inderdaad. Maar hij wrikte wel iets bij me los en ik ben eens wat gaan zoeken. En toen herinnerde ik me dat mijn oma wel eens vertelde dat haar vader die kwam uit Zierikzee. En toen kwam er zoveel los dat ik dacht van ja, oké, ik heb genoeg reden om een boek over Zeeland te maken. Zomaar ineens over Zeeland gaan schrijven als buitenstaander, dat vond ik toch een... Voelde ik me wat ongemakkelijk bij. Ik vind het fijn als ik ergens een band heb met mijn onderwerp.
0: Maar was het een leuke uitvinding eigenlijk om te ontdekken dat je toch wel uit Zeeland komt, als je wat verder terug gaat in de tijd?
2: Ja, het was. Ik ben een paar jaar geleden was ik met mijn gezin in Zierikzee. En toen heb ik wel tegen mijn kinderen gezegd van jongens, ja, mijn overgrootvader is hier geboren. Misschien woonde die wel in een van die mooie huizen. En als ik daar nu loop, kan ik zo 6, 7 van die panden aan de gedempte oude haven van Zierikzee aanwijzen. Waar familieleden hebben gewoond. Dus Zierikzee is ook een beetje mijn stadje in Zeeland geworden, om het zo te zeggen.
0: Slaan het boek even open en dan zie ik dat je ons in 10 personages meeneemt door de geschiedenis van Zeeland. Waarom heb je dat op die manier gedaan?
2: Ik wilde kijken hoe Zeeland geworden is tot wat het nu is. Kijk, het is mooi te schrijven over geschiedenis en hoe dingen ooit gegaan zijn, maar ik wil de lijnen altijd doortrekken naar het hier en nu. Dus ik heb gekeken naar wat zijn bepalende episodes geweest in de geschiedenis van Zeeland. En vervolgens ben ik gaan kijken van wie is iemand die die periode representeert. Dus dan kan ik door middel van het verhaal van die persoon te vertellen, kan ik ook het tijdperk belichten.
0: Pik er even eentje uit die mij wel aansprak. En ik kan niet goed uitleggen waarom ik juist die eruit pik. Misschien omdat het een beetje magisch toch al is. Nehalennia, de godin die de zeevarende beschermde. Althans, dat wordt altijd gezegd. Ik was helemaal verbaasd ook dat je even naast haar ging zitten. En toen dacht ik, oh ja, we hebben natuurlijk dat bankje in Domburg. Ja, met dat beeld Domburg, van Nehalennia.
2: Ja, Nehalennia is een beetje inderdaad een magische figuur. We weten niet eens zeker of ze bestaan heeft. Tegelijkertijd is ze ook de meest Zeeuwse misschien wel van de 10 hoofdpersonen. Er was waarschijnlijk een kleine 2000 jaar geleden was er een heiligdom voor haar in de buurt van Colijnsplaat. De tempel die aan haar was gewijd, die stond waarschijnlijk bij een zoetwaterbron. Alleen die bron die lag min of meer aan de monding van de Schelde. En ja, toen kwam het idee bij me op om Zeeland te begrijpen, om Nehalennia te begrijpen, moet ik ook eigenlijk die Schelde begrijpen. En ik ben dus naar de bron van de Schelde gegaan en de hele Schelde afgefietst. En ja, dat was voor mij, dat gaf mij heel veel inzicht. En het zegt heel veel over Zeeland in ook een bredere zin. Niet alleen puur de provincie, maar eigenlijk ook dat hele Schelde-verhaal erin.
0: Tegelijkertijd haal je het ook heel erg naar deze tijd. Een van de hoofdstukken gaat ook uiteindelijk over de ontpoldering, over wisselpolders, de discussie die volop speelt op dit moment. Waarom vind jij het belangrijk om de link van toen met nu te leggen?
2: In de loop van de eeuwen zie je dat zee en land elkaar afwisselen. Met name na de laatste watersnoodramp. Met de aanleg van de deltawerken hebben we toch geprobeerd zee en land heel duidelijk en scherp af te kaderen. Alleen dat gaat naar mijn idee heel erg in tegen het karakter van Zeeland, waarin dat spel van zee en land zo centraal staat door de eeuwen heen. We zien nu toch ook dat de zee helemaal afblokken, dat werkt ook niet. Het land klinkt in, het land verdroogt. Ik wil wel mensen aan het denken zetten. En ja, probeer misschien ook eens iets anders tegen de dingen aan te kijken dan we de afgelopen 50, 60 jaar gedaan hebben.
0: In het boek Zeeland van Flip van Doorn. Dankjewel. 10 hoofdstukken over onze provincie. Erg lezenswaardig is dat boek trouwens. Omroep Zeeland, 11 minuten over 8:30.

Higuera en Vamos a la Playa. 8:45. Ik ga eens even alle namen op een rij zetten. Even kijken of ik niemand vergeet zo dadelijk. Want er zijn er heel veel met die drie aanwijzingen. Je hebt nog 2 minuutjes trouwens hoor, om door te geven op 0118499999. Een plaatsnaam bij gevangen zeemeermin, cultuur in de kerk, het goede leven en Turkije zijn vlakbij.

0: It's a man's, man's, man's world van James Brown. Ben je er klaar voor? Ik wel. Om voor de laatste keer een plaats dan met jou te delen. Of eigenlijk, jij deelt die met mij. En dan zeg ik of het goed of fout is. Drie aanwijzingen. Gevangen zeemeermin, cultuur in de kerk en het goede leven en Turkije zijn vlakbij. Zo. Wat een hoop antwoorden heb ik gekregen. Dit zijn ze allemaal. Dirk Stam kwam met groeden. Is in de buurt, maar het is niet goed. Joke Josiasse, die moest even nadenken, kwam uiteindelijk met Aardenburg. In de buurt, maar niet goed. Jacqueline Strobos, Wemeldingen. Volgens mij heb je daar een zeemeermin ergens op een paal staan, maar het antwoord is niet goed. Ellen de Wijze, Veren. Nee. Tannie Almekinders, Sluis. Maar ook niet goed. Adi van Iersel, Piet Feitel en Jaap van Klinken noemen Westerschouwer. Vanwege de zeemeermin, Westerschouwer, Westerschouwer, het zal je berouwen. Snap ik allemaal. Maar het klopt in dit geval niet. Het is een andere zeemeermin. Leni Bogaert kwam met Oostburg. En daarna met de plaats die het uiteindelijk is geworden. Oostburg is in elk geval niet goed, maar er is wel een link mee. Paul van der Linden, Goes, klopt niet. Maar dank je wel voor het meedoen. Jan Hieronymus, IJsendijken, klopt niet. Maar ook in de buurt. En dan een hele lange lijst. Adrie Braam, Jan Goedhals, Irene Duinen, die het niet helemaal zeker weet, Nel Ridderbos, Anja van der Luister, Beb Dieleman, Janita Neervoort, Connie Boudens, Piet Feitel, Annie de Vilder, Patrick de Schepper, Anja Palo, vanuit Frankrijk laat ze weten, Bonjour, Mattie Brugge, Chantal Vervaat, Wim Waleboer, Roger Oké, Jeannette Adriaanse, Leni Bogaert dus, die had het uiteindelijk ook goed, Henk Pladet, Yvonne de Wind, Jan Omers, Willy de Graaf, Annemarie. Ik weet je achternaam niet, Annemarie, maar je hebt het wel goed. Teki Kok. En even kijken, Saartje de Smit en Herman de Smit. En Johan Boerdam. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen.
0: Man, dat zijn een heleboel mensen.
1: Ja, dat hoorde ik, ja.
0: Maar welke plaats is het nou?
1: Ja, Waterlandkerkje.
0: Inderdaad, ja. We gaan het even allemaal doornemen. Gevangen zeemeermin. Weet jij hoe dat zit?
1: Ja, dat is de gevangen zeemeermin. Volgens mij heet ze Minolde.
0: Hildegonda.
1: Oh, Abigonda, ja.
0: Ja, Hildegonda. Ja. Wat is er met haar gebeurd?
1: Die hebben ze gevangen.
0: Ja, en toen?
1: Dat weet ik verder niet meer.
0: Het verhaal gaat dat inderdaad die zeemeermin is gevangen door iemand uit Oostburg. Dat is een link met Oostburg. Maar een man uit Waterlandkerkje bevrijdde haar. En zij heeft toen gezegd dat Waterlandkerkje lang klein zou blijven, ooit eens groot zal worden.
1: Aha.
0: Cultuur in de kerk, wat maak je daarvan?
1: Nou, in het kerkje van Waterlandkerkje is er regelmatig wat te doen. Er is regelmatig een expositie. Er zijn ook muziekfestijnen zijn daar.
0: Ja.
1: Er is van alles te doen.
0: Ja, en, precies. En nu ook weer. Dit weekend is er ook weer een tentoonstelling trouwens. Dat was de aanleiding om Waterlandkerkje te nemen. Mm-hmm. Ja. En dan, het goede leven en Turkije zijn vlakbij.
1: Ja, je hebt dus het goede leven, dat is vlakbij Waterlandkerkje. En Turkije, dat is Turkije als ze zeggen. Dat is ook vlakbij Waterlandkerkje.
0: Twee buurtschappen zijn dat, hè?
1: Ja.
0: Ja, op een boogscheut van Waterlandkerkje. Johan, jij weet er veel van. Hoe kon dat?
1: Nou, ik heb altijd in Sluis gewoond en gewerkt.
0: Maar dat is geen Waterlandkerkje.
1: Dat is geen Waterlandkerkje, maar Waterlandkerkje later was ook een onderdeel van de nieuwe gemeente Sluis.
0: Ja, dat is waar.
1: En toen kwam ik ook regelmatig in Waterlandkerkje.
0: Wel goed remmen, want je rijdt er zo doorheen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik vind het een leuk dorp trouwens. Het is inderdaad een leuk kerkje waar er van alles wordt gedaan. Ja. Johan, dankjewel voor het meedoen.
1: Graag gedaan.
0: In het laatste spelletje voorlopig toch in elk geval. Ben jij degene die de eeuwige roem krijgt, samen met die 100 andere mensen. Dank. Ik vond het heel leuk, al die reacties de afgelopen weken bij dit spelletje. Ik ga wel wat nieuws verzinnen. Mocht je tips hebben, kom maar door. Dan verzinnen we samen wel even een spelletje. Maar dit was het voor nu in elk geval. Johan Boerdam krijgt de eeuwige roem van het laatste spelletje.

0: Fleetwood Mac en As Long As You Follow. Als je nu nog een paar dagen vakantie hebt, bijna schoolvakantie is voorbij, dan wens ik nog een goede laatste weekend van je vakantie. Maandag dan ben ik er weer. Straks heel veel plezier met Elsa in Goedemorgen Zeeland.
1: Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
2: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostore. It's not a car, it's a BYD.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Hey!
14: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Hey, Remol!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
17: Omroep Zeeland.
18: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
19: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
18: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
6: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
18: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon, het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
21: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
22: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
23: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
24: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
25: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
26: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
27: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
28: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
29: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
30: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
31: Hey, Raymond!
14: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
30: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
32: Omroep Zeeland.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herbon.

0: Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Ja, laatste dag van de week alweer. Maar we gaan er een gezellige ochtend van maken. Met natuurlijk nog een terugblik op Goedemorgen Zeeland on tour. Je kunt altijd nog een verzoekje indienen. 0118-499999. Nou ja, goed, dat telefoonnummer, dat kun je natuurlijk gebruiken om van alles te appen, wat je maar wil, foto's vragen of inderdaad verzoekjes voor Goedemorgen Zeeland.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Lionel Richie, een angel. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 21 augustus in de geschiedenis. Nou, op die dag in 1911 blijkt de Mona Lisa van Leonardo da Vinci opeens verdwenen te zijn. Het doek is uit het Louvre gestolen door ene Vincenzo Perugia. De huisschilder, die ook in het Louvre gewerkt heeft, loopt in de namiddag door de zaal waar de Mona Lisa hangt. En dan merkt hij dat er geen suppoos te bekennen is. Hij loopt naar het doek, haalt het van de haken en wandelt rustig naar een trap waar hij het schilderij uit de lijst neemt. En kalm vertrekt hij uit het museum en gaat naar zijn hotelkamer. 2 jaar verbergt hij zichzelf en het schilderij. En als hij in Florence het doek wil verkopen, dan wordt hij gearresteerd. Nou, en dan gaat het doek dus weer terug naar het Louvre. In 1888, op 21 augustus, vraagt William Burroughs octrooi aan op de eerste commercieel beschikbare rekenmachine. En op diezelfde dag in 1959 wordt Hawaii officieel de 50ste staat van de Verenigde Staten.

Lolita. En deze zangeres is vandaag jarig. Ze wordt 42 jaar. Eens even kijken wie er nog meer jarig is. Usain Bolt, de sprinter uit Jamaica, die wordt vandaag 40. En Kim Cattrall, de Canadese actrice die Samantha Jones speelde in de serie Sex and the City. Zij blaast vandaag 70 kaarsjes uit.

0: Wings met Paul McCartney en Good Night Tonight. Ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Bij de Raad van State begint zo dadelijk de zitting over het afsteken van vuurwerk bij de havendagen in Zierikzee. Een aantal omwonenden is bang dat bosjes of houten geveldelen in brand vliegen als er morgenavond vuurwerk wordt afgestoken. Het is nog onduidelijk of de rechter direct uitspraak doet. Als het vuurwerk niet mag van de rechter, dan komt er geen alternatief voor in de plaats. Netbeheerder Stedin is druk met het verhelpen van de storing in de straatverlichting. Op verschillende plekken in Zeeland doen de lantaarnpalen het niet meer sinds gisteravond. Wij kregen meldingen uit onder meer Vlissingen, Middelburg, Tolen, Sint-Jansteen, Rijmerswaal en Sluis. Medewerkers van Stedin zijn de hele nacht bezig geweest, zegt hun woordvoerder.
3: Afgelopen nacht hebben onze monteurs met man en macht gewerkt om deze verlichting handmatig in te schakelen. Voornamelijk natuurlijk op de cruciale plekken. En daar zijn ze eigenlijk heel de nacht mee bezig geweest.
2: En dat ligt vermoedelijk in de aansturing van de lantaarnpalen. Met een fietstocht vanavond vraagt actiegroep Dolomina Zeeland opnieuw aandacht voor onveilige plekken. Sinds de moord op Lisa uit Abcoude vorig jaar is er meer aandacht voor hoe vrouwen zich voelen op straat. Maar volgens de Dolomina's is er nog steeds weinig veranderd.
4: Wat eigenlijk toen heel mooi was, is die verontwaardiging die we allemaal zo voelden als de samenleving. En dat we allemaal ons zo ervoor uitspraken. Alleen het is altijd jammer dat die verontwaardiging maar heel kort blijft. En wat we eigenlijk nu hopen met onze nieuwe actie is de verontwaardiging weer op te roepen.
2: En die actie, dat is dus de fietstocht, begint om 9:30 vanavond op de markt in Middelburg. En de actiegroep zegt dat ze licht en lawaai gaan maken. Voetbalclubs op Noord-Beveland, het Bevelanders en Koningsplaatse Boys om precies te zijn, gaan verder samenwerken. Niet alleen de tweede en derde elftallen trekken samen op, maar voortaan ook de jeugdteams en damesteams. Volgens de clubs is samenwerking nodig om het voetbal op Noord-Beveland voor alle leeftijden beschikbaar te houden. De clubs blijven wel zelfstandig staan. En dan nog het weer in Zeeland. Pak eventjes de laatste versie erbij. En dan heb je in elk geval de actuele stand van zaken. En dat klinkt dan als volgt, dat weerbericht. Dat is dat er nog wat stevige buien vallen. Mogelijk ook met onweer. Vanmiddag is het droger, dan vaker zon. En met de matige noordwestenwind wordt het 20 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. En wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Je laatste kans om een plekje in de verloting bij Elias morgen te veroveren. Voor een paar prachtige Omroep Zeeland sokken. De vraag gaat over het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Want er was maar eentje die de 10 millimeter raak stak en daarmee Zeeuws kampioen werd. Ik wil weten dus wie dat is. Wie werd Zeeuws kampioen ringrijden gisteren? 0118-4999-99.
1: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland.

0: Stevie Wonder en Sir Duke. Het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Gisteren de hele dag in Middelburg. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je het een beetje gevolgd?
1: Ja, op televisie heb ik het gevolgd.
0: Oh ja.
1: Want ik had andere dingen te doen. En daarvoor heb ik het nog wel op Meliskerke gezien.
0: En heb jij zelf ooit op een paard gezeten?
1: Ja, dat wel. Maar geen ringrijden.
0: Geen ringrijden.
1: Nee, het lijkt me ook enorm moeilijk.
0: Nou ja, vooral die 10 millimeter, dat is echt bijna niks.
1: Nee, ik sta ervan te kijken dat ze dat kleine ringetje kunnen zien op zo'n afstand.
0: Nou, precies.
1: Op het laatste moment.
0: Want je hebt toch nogal vaart, hè?
1: Ja, dat gaat hard.
0: Ja. Maar wie lukte het wel?
1: Martijn Minderhout uit Achterkerken.
0: Ja, precies. Nou, het levert jou een plekje in de verloting op, Jan.
1: Hartstikke mooi weer.
0: Dus blijf even aan de lijn, hè. En alvast een goed weekend.
1: Ja, hetzelfde.

0: Shanna Spyro en Material Lover. Ja, het is voor de laatste keer dit weekend. Grand Prix op Zandvoort. Nou, Tim de Bruin uit Terneuzen gaat naar Zandvoort. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Tim, hoe lang volg jij de Formule 1 al?
1: Ja, eigenlijk heel mijn leven al, sinds de begin jaren 90. Omdat mijn ouders het ook altijd keken. Sinds de tijd van Jos Verstappen eigenlijk.
0: Maar hoe oud was je toen?
1: 5 of 6 jaar oud, zeg maar.
0: Ja? En wat vind jij dan zo bijzonder aan Formule 1? Is dat de snelheid? Is dat het geluid?
1: Ja, ik denk meer gewoon de spanning van wie er gaat winnen. Of ik zal het niet heel goed zeggen, maar ik vond het heel leuk om te kijken in ieder geval.
0: En dat is altijd zo gebleven?
1: Ja, zeker.
0: Ja, en waar kijk je dan meestal?
1: Meestal bij mijn ouders thuis op de bank. Met een paar vaste fans.
0: Ja, altijd op de thuistribune dus. Of ben je ook wel eens op een echt circuit geweest?
1: Ja, ik ben ook wel eens ter plaatse geweest. Een paar keer op Spa in België. En een keer een weekendje naar Monaco.
0: Oh ja, nou nu dan Zandvoort. Dat is ja, toch wel bijzonder in eigen land, hè?
1: Ja, zeker. Zeker omdat het laatste keer ook is. Dus ik ben heel blij dat ik er nog een keer naartoe kan.
0: Ja, en hebben jullie goede plekken?
1: Ja, hele goede plekken. In het arena gedeelte op het circuit.
0: En dat betekent?
1: Ja, het is een mooie plek. Zie je ze recht op je afkomen. En er zijn ook vaak wel inhaalacties daar zo.
0: En is,
1: dus
0: het dan
1: is, een mooie
0: zo,
1: plekje.
0: Is het dan zo dat als je daar zit, dat je ook nog beeldschermen hebt? Want ik bedoel, als je thuis ziet, dan zie je ze echt gewoon de rondjes rijden, hè? Maar als je ergens op het circuit zit, ja, dan zie je ze alleen maar even voorbij zoeven.
1: Ja, zeker. Nee, er zijn vaak wel schermen. Volgens mij daar ook al. Maar toen ik in Monaco was, toen had je inderdaad niet van die schermen erbij. En dan is het op mijn duur wel verwarrend hoe de volgorde nou is. Als ze eenmaal in de pitstops gaan en alles.
0: Dan moet je eigenlijk je telefoon erbij houden om de race te kunnen volgen.
1: Ja, inderdaad. Maar voor de sfeer is het natuurlijk wel heel leuk.
0: Ja, Tim, voor wie ga jij?
1: Ik zou het leuk vinden als Max nog een keer zou winnen. Maar ik ben niet per se heel erg fan van een bepaalde rijder. Ik vind het gewoon leuk als het een spannende race is.
0: En hoe is dat met de anderen? Want jullie gaan met z'n vieren. Allemaal voor Max of toch niet?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat iedereen wel sowieso voor Max is. En dat iedereen het wel leuk zou vinden als hij nog een keer op het podium kan komen in ieder geval.
0: Ja, en wat verwacht je verder?
1: Ja, ik hoop een spannende race tussen de Mercedes-coureurs, Russell en Antonelli. En misschien, ja, de laatste tijd ging McLaren, deed het ook wel goed. Dus ik zou het ook leuk vinden als het voor hun weer, als er een podium in zit. Dus ja, ik ben benieuwd.
0: Ja. Ik hoorde net op de NOS, het is vandaag de eerste dag, hè. En heel veel mensen zijn ook daar nu al uitgedost in oranje. Hangt er bij jullie ook al een tenuutje klaar?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee? Ga je gewoon in spijkerbroeken en shirtje?
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ik denk het wel.
0: Zo saai.
1: Ja, nou, ik heb een mooie Ferrari-trui, maar ik hoop eigenlijk dat het te warm is om een trui te dragen.
0: Oh ja, maar het kan qua weer nog alle kanten op, hè?
1: Ja, inderdaad. Maar...
0: Ja, en jullie zitten in de open lucht?
1: Ja.
0: En paraplu's zijn waarschijnlijk verboden?
1: Ja, inderdaad. Poncho mee voor de zekerheid.
0: Oh ja. Nou, ik wens je in elk geval een heel mooi weekend. En,
1: ja, hartstikke bedankt.
0: Ja, en dat al je wensen maar uit mogen komen. Hè? Dus laten we zeggen, podiumplek voor Max Verstappen.
1: Ja, zeker. Zou heel leuk zijn.
0: Tim de Bruin uit Terneuzen. Zondag dus op het circuit in Zandvoort.

0: Olivia Dean en Man I Need. Het is 3:10. Graag tot zo.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis weer met Golden eSIM.
9: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Reis weer met Golden eSIM.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer. Dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
15: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Auto

0: kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Sommieu en it's only love. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio, meekijken kan online of gewoon je tv aanzetten. Ja, we gaan weer voor de laatste dag terugblikken op Goedemorgen Zeeland on tour. Want 6 weken zijn Veerle en ik op pad geweest. En waar we normaal bellen met allerlei Zeeuwen over de bijzondere of soms heel gewone dingen die zij doen, gingen wij deze zomer naar ze toe in Goedemorgen Zeeland on tour om de uitdaging aan te gaan om datzelfde te doen. Nou, deze week blikken we daarop terug. Vandaag dus de langste dag. De laatste dag. En ja, laten we beginnen met de kermis. Ik moest naar de kermis in Westkapelle. Daar hoor je zo meteen meer over.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Alison Moyet en Dead Old Devil Called Love. Wij blikken terug op Goedemorgen Zeeland. On tour. 6 weken lang gingen Veerle en ik op pad om telkens weer opdrachten uit te voeren die we elkaar gaven. Nou, het ergste heb ik dus voor de laatste dag bewaard. Want in Westkapelle kreeg ik van Veerle de opdracht om bij een kermisattractie om te roepen. En dat is natuurlijk nooit bij de draaimolen.
1: Is het hier nou zo warm? Of ligt dat nou aan mij?
2: Ik denk dat dat jouw angstzweet is.
1: Nou, ik ga gewoon de microfoon pakken. Staat hij al aan?
3: Hij staat aan.
1: Ik ga op 7 drukken, dan gaat de toeter af. En dan, ik moet niet voor de microfoon praten natuurlijk. Oké, dan gaat hij. Het is maar een klein toetertje.
3: Ja, prima.
1: Ik ga meteen nog even geluidseffect 1 proberen. En geluidseffect... dan gaat de toeter wat harder. Oh la la. We gaan van start. En dan gaat de beveiliging dicht.
2: Alle... De beveiliging, de beugels. Even
1: de beugels,
2: duidelijk, hè?
1: Sorry, dat is toch
2: zitten
1: beveiliging.
2: Zitten allemaal jonge kinderen in.
1: Vanzelf wel in. Dan moet je me niet te veel gaan corrigeren. En daar gaat hij.
3: Mag hij harder?
1: Ja, hij mag harder.
3: Cool.
1: Ja. Nou draait iedereen in de ronde. En zwaai maar even allemaal. Naar oma en naar mama en naar papa. En die zwaaien natuurlijk ook allemaal even terug. En er is een gouden ticket op de kermis. En als je hoog in de lucht zit, moet je heel goed kijken. En dan zie je misschien die gouden ticket wel liggen. Of hangen. Of wie
2: Elsa,
1: weet waar die verstopt
2: Elsa,
1: zit.
2: Ik wil nog wel een beetje die echte kermisstem. Je praat iets te
1: veel. Mijn echte kermisstem. Oh la la. En dan hoog in de lucht. Ik ga nog een keertje effect nummer 3 er tegen. Ja. Oh la la. Oké, jongens, allemaal even die handjes in de lucht. Handjes in de lucht. Ja, en gillen. Ja, gillen. Goed zo.
4: Oh la la.
5: Attention.
1: Ja, en let op die gouden ticket. En kom ondertussen alvast een nieuw kaartje kopen voor deze prachtige hardbreaker.
6: 6 ritten.
1: Kijk, 6 ritten. En als je er 12 koopt, krijg je er eentje gratis. Oh, dat weet ik trouwens niet of dat wel zo...
3: Nee, we hebben een super aanbieding.
1: Aanbieding.
3: 6 voor 20.
1: En 20 voor 50. Nou. Olala roepen we nog maar een keer.
2: Elsa is dol op de olala, maar de mensen stromen nog niet binnen. We laten dit nog eventjes zo doorgaan.
1: Iedereen staat nu lekker te luisteren natuurlijk. Die denken, wat een show. Oké, jongens, nog een keer die handjes in de lucht.

0: Houston en Enrique Iglesias en Could I Have This Kiss Forever. 6 weken gingen we op pad in Goedemorgen Zeeland on tour. En we gaven elkaar, Veerle en ik, telkens over en weer opdrachten. Nou, in Westkapelle kreeg ik de opdracht van Veerle om bij een kermisattractie om te roepen. En dat is natuurlijk nooit de draaimolen, nee. Het was de Heartbreaker. En dat roepen door de microfoon, dat ging eigenlijk best wel goed. Maar toen wilde Veerle als afsluiting ook nog een rondje mee in deze attractie.
1: Oh. Nou, ja, je voelde hem misschien al wel aankomen. Wij moeten zelf ook even in deze attractie.
2: Ik denk nu al, waar ben ik aan begonnen? Want ik word heel gauw wagenziek, zeeziek en...
1: De beugels gaan naar beneden.
2: Oh, jongens, waar zijn we nou al begonnen?
1: Ja, je voelde hem al wel aankomen. Oh.
2: Ik word ook vast hartbrekend. Dus
1: ik dacht, dit is een mooie plek.
2: Ik heb achtergereisd. Oh, yeah. Ik wil dit ook niet.
1: Zitten. Ja, vooral die oelala heb ik heel veel gehoord.
2: Ja, die vond ik het leukste.
1: Dat zou je wel

0: Extreme and More Than Words. Half elf, Mirjam is al aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij de Raad van State is een zitting bezig over het afsteken van vuurwerk bij de havendagen in Zierikzee. Een aantal omwonenden is bang dat bosjes of houten geveldelen in brand vliegen als er morgenavond vuurwerk wordt afgestoken. Het is nog onduidelijk of de rechter direct uitspraak doet. Als het vuurwerk niet mag van de rechter, dan komt er geen alternatief voor in de plaats. Netbeheerder Stedin is druk met het verhelpen van de storing in de straatverlichting. Op verschillende plekken in Zeeland deden de lantaarnpalen het niet vannacht. We kregen meldingen uit onder meer Walcheren, Hulst, Tolen, Rijmerswaal en Sluis. Medewerkers van Stedin zijn de hele nacht bezig geweest, zegt Stefanie Bremer.
3: Afgelopen nacht hebben onze monteurs met man en macht gewerkt om deze verlichting handmatig in te schakelen. Voornamelijk natuurlijk op de cruciale plekken. En daar zijn ze eigenlijk heel de nacht mee bezig geweest.
2: Het probleem ligt vermoedelijk in de aansturing van de lantaarnpalen. Op veel plekken staat de verlichting nu overdag aan. Met een fietstocht vanavond vraagt actiegroep Dolomina's Zeeland opnieuw aandacht voor onveilige plekken. Sinds de moord op Lisa uit Apkoude vorig jaar is er meer aandacht voor hoe vrouwen zich voelen op straat. Maar volgens de Dolomina's is er nog steeds weinig veranderd. Mare Kemp.
4: Wat eigenlijk toen heel mooi was, is die verontwaardiging die we allemaal zo voelden als de samenleving. En dat we allemaal ons zo ervoor uitspraken. Alleen het is altijd jammer dat die verontwaardiging maar heel kort blijft.
2: De fietstocht begint om 9:30 op de markt in Middelburg vanavond. En de actiegroep zegt dat ze licht en lawaai gaan maken. Voetbalclubs Beveranders en Colijns Plaatsen Boys gaan verder samenwerken. Niet alleen de tweede en derde elftallen trekken samen op, maar voortaan ook de jeugdteams en de damesteams. Volgens de clubs is samenwerking nodig om het voetbal op Noord-Beveland voor alle leeftijden beschikbaar te houden. De clubs blijven wel zelfstandig bestaan. En dan nog het weer. Vanochtend vallen enkele stevige buien met kans op onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon wat vaker door. Het is op dit moment 19 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Met

0: Smith en Niall Horan en Drive Safe. De havendagen in Zierikzee vaart de Pride Boat. En daarop zit ook een van onze Zeeuwse artiesten. AJ uit Hulst. AJ, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: En wat ga jij daar doen?
1: Ik ga mijn eigen nummers optreden en mijn liveset doen. En voor mij super spannend, eerste keer op een boot überhaupt. Maar natuurlijk het allerleukste om met de kerststijl mensen te inspireren dat je lekker jezelf moet kunnen zijn.
0: Ja, enig idee hoe lang de boot onderweg is?
1: Ik had begrepen van 11 tot 2 ongeveer.
0: Maar jij gaat toch niet van 11 tot 2 zingen?
1: Nee, ik doe een 25 minuten set.
0: Oh ja, nou dat vind ik ook al heel wat.
1: Ja.
0: En zingen in de open lucht op het water, moet je dan nog met iets rekening houden? Is dat anders dan gewoon op een podium?
1: Natuurlijk hebben we ook openluchtpodia, maar NPO heeft een hele goede geluid van geregeld. Dus ik hoop dat het allemaal gewoon goed komt. En ik heb mijn eigen apparatuur, dus het komt vast helemaal goed.
0: En hoeveel zin heb je erin?
1: Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ik hoorde dat er 35 mensen of zo op de boot kunnen en dat de boot vol is. Ik heb gewoon heel erg zin om er een feestje van te maken.
0: Ja, en is het dan zo dat alleen de mensen op de boot jou kunnen horen? Of ook de mensen aan de wal?
1: Dat is een goede vraag. Ik weet niet hoe hard de muziek staat natuurlijk. Maar hopelijk zo hard mogelijk.
0: Ja, want anders heb je het maar voor een heel klein clubje, hè?
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Dan is het voor die anderen natuurlijk ook leuk om te horen. Maar voor jouzelf zou het mooi zijn als het ietsje verder draagt, hè?
1: Ja, dat hoop ik wel. En ik denk ook gewoon dat het belangrijk is om die zichtbaarheid natuurlijk te hebben. En ik denk dat het heel leuk is dat er op social media ook nog wat over geschreven gaat worden en zo. Dus voor mij is het sowieso superleuk.
0: Oké, nou dan gaan wij nu gewoon nog een keer naar jou luisteren. Dat is dan gewoon voor iedereen. RJ met Honest.

0: RJ, een honest. 6 weken lang gingen Veerle en ik op pad in Goedemorgen Zeeland on tour. Nou, vandaag blikken we voor de laatste keer terug. In Wemeldingen kreeg ik van Veerle de opdracht om thuis een appeltaart te bakken. En dit bleek voor de bezoekers van het Praatuusje te zijn. Waar ik ook een beetje Zuid-Beverlands moest leren.
1: Smaakt er goed uit. Je mag nog wat komen.
0: Ja, mag ik nog eens komen? Piet, ik ben even nieuwsgierig.
2: Ja.
0: Want hoe zat het nou? Dit was vroeger...
2: Rijkswaterstaat.
0: Een seinhuisje. Ja. Maar wat is een seinhuisje?
2: Een seinhuisje. Daar kwamen de 3 sluizen neer. En daar kwamen de schepen van buiten. En dan moesten hier naar binnen. En dan werden ze vanaf hier, de microfoon hadden ze dan. En dan werden de schepen ingedeeld naar waar voor sluizen moesten. Of naar de kleine, of naar de middel, of naar de grote sluis.
0: Dus hier zat een soort sluiswachter?
2: Ja.
0: Of
2: ja.
0: Noemde je het een seinmeester?
2: Nee, in ieder geval iemand van Rijkswaterstaat die ook op de sluis werkte.
1: Je nog een telefoon op die schepen.
0: Oh ja, dat was gewoon... Ja.
2: Ja.
0: Het is eigenlijk ouderwets geworden.
2: Ja, ja. Er is er nog één schipper. Ja, die zit hier. En voor de rest is het over van dorp.
0: Oh ja, ja. Oh, dus dat is eigenlijk een man die het hier nog in bedrijf echt meegemaakt heeft.
2: Ja, die kwam hier ook door in zijn boot.
0: Ja. En ben jij zelf geboren getogen?
2: Ja, uit Wemeldingen.
0: Ja? In het dorp?
2: Ik ben hier op dorp in de Bierweg.
0: En had je vader iets met oesters of scheepvaart te maken?
2: Nee, die wat op de CZV werkt niet.
0: Oh.
2: Het is later is een... Ook bij Rijkswaterstaat hier gewerkt. Dus die heeft hier ook gewerkt.
0: Die heeft hier ook gewerkt?
2: Ja, ja, ja.
0: En dan ben je als kleine jongen hem wel eens op gaan zoeken?
2: Ja.
0: En nu worden dus de wereldproblemen hier opgelost?
2: Ja, die kunnen we zo oplossen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Want wat hebben jullie afgelopen week opgelost?
2: We kunnen alles oplossen, maar ja, het moet er net van komen.
0: Ja. Maar hebben jullie het gehad over de hoge energieprijzen?
2: Nee, over vooral het duur worden en ook over de oorlogen natuurlijk, over die rare Trump en zo.
0: Oh ja, ja. Hey, en dan praten jullie altijd in het Wemelings?
2: Het Zeeuws gewoon, hè.
0: In het Zeeuws?
2: Ja, echt Wemelings geloof ik niet altijd.
0: Dat is allemaal Zuid-Beverlands?
2: Ja.
0: Want de bezoekers hier, van het Praatjes, dat zijn wel allemaal mensen uit het dorp?
2: Nou, ja, die wonen wel op het dorp, maar dat is de overkanter.
0: Ja, maar je hebt wel wat import, maar het is niet de bedoeling dat die toeristen binnen lopen?
2: Ja,
0: of toch wel?
2: Ja, die lopen regelmatig.
0: Oh, toch
2: want
0: wel?
2: Want ik zie natuurlijk heel veel toeristen hier op Wemelingen natuurlijk.
0: En hoe vaak zit jij hier?
2: Oké, 5 keer in de week zeker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dan kun je veel problemen oplossen, ja.
2: Ja.
0: Piet, jij had met Veerle afgesproken dat jij mij een dialectzinnetje leert. Ik praat normaal hoeks. Maar ik ga toch mijn best doen.
2: Ja.
0: Maar jij hebt het daarnet Veerle al ingefluisterd, maar dat was voor mij... Zeg het nog eens een keertje.
2: Hij had een hond. Er is er een beetje fiets en die moet er dullen voorheen.
0: Ja.
2: Eitahoorn.
0: Eitahoorn, nou, dat zeggen ze bij ons ook. Eitahoorn.
2: Ja. Er is er een met zijn fiets en die modderdulven erheen.
0: Er is er een met zijn fiets en die modderdulven erheen.
2: Prima.
0: Ik kan hier zo een huis zoeken. Tuurlijk. En dan denken ze dat ik hier vandaan kom.
2: Ja.
0: En dan ga ik hier met jullie die wereldproblemen oplossen.
2: Dat kan.
0: Eitahoorn, er is er een met zijn fiets hier in de modderdulven erheen. Heb je het al gehoord? Er is er een met zijn fiets in de moddersloot gereden. Vertalen moeten we het ook gelijk maar even.
2: Je moet een vertalen voor Veerle.
0: Ja, Veerle komt van Sint-Philipsland. Ja. Dan verstaan ze dat niet.
2: Flapland.
0: Flapland, precies. Ja. En dat zien we hier aan de overkant liggen, of niet? Als je ver kijkt.
2: Tolen.
3: We hebben net al langs gekomen.

0: my love. Het is 3 minuten voor 11, dus graag tot zo.
1: Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen het persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïnse leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïnse leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroep Zeeland, verkeersinformatie. De ANWB meldt een file op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Ierseke en het knooppunt Markiezaad staat 7 kilometer file. Het komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht en je hebt op dit moment een kwartier vertraging.
9: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
10: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
11: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
12: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
10: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
0: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
16: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Shakira en Burna Boy en Die. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er op je radio. Maar meekijken kan natuurlijk online of via je tv. Gewoon een kwestie van even aanzetten. We hebben straks de finale van Check the Plek, zoals altijd op vrijdag. Maar vandaag maar met 3 winnaars, dus 3 finalisten in plaats van de gebruikelijke 4. En we blikken nog eens terug op Goedemorgen Zeeland on Tour. 6 weken lang waren Veerle en ik op pad door de hele provincie. We gaven elkaar steeds opdrachten. En straks nog even een terugblik op dat caravan rijden. Nou ja, niet zomaar, nee, bochtje achteruit.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Danny Vera en Like It Always Was. Ja, waar wij normaal bellen met allerlei Zeeuwen over de bijzondere of soms heel gewone dingen die zij doen, gingen Wille en ik deze zomer naar ze toe in Goedemorgen Zeeland on tour. We gaven elkaar steeds opdrachten. 6 weken lang zijn we op pad geweest en vandaag blikken we daar voor de laatste keer op terug. Nou, in Capelle moest ik bochtje achteruit rijden met een caravan onder toeziend oog van rijinstructeur Erik van Katzand.
1: We gaan even vaart maken.
2: We zien hem hier aan de rechterkant zien we in beeld komen. Ja? Aan de andere kant verdwijnt hij.
1: Ja?
2: Dus dan is het handigste om de kant op te sturen waar hij nou in beeld komt.
1: Die kant?
2: Ja.
1: Maar stuur ik dan dus
2: die
1: naar
2: kant
1: rechts?
2: Op, ja, waar hij het meest te zien is, die kant sturen we op om hem weer recht te krijgen.
1: Dus
2: er mag nog ietsje meer gestuurd worden.
1: Oh ja, daar gaat hij. Ja.
2: Vervolgens in de linkerspiegel en daar komt hij als het goed is dan terug.
1: Nou, nu zijn ze precies gelijk.
2: Hij ziet er
1: denk
2: een klein beetje meer. De zijkant zien we hier, daar zien we de zijkant niet.
1: Ik ben blij dat jij geen examinator bent.
2: Kijk, en nu komt hij links wel in beeld.
1: Als ik zou willen, zou ik nu vooruit gewoon een bocht kunnen maken.
2: Dat kan zeker.
1: Zullen we dat proberen?
2: Ja, prima. Dan even de gordel nog eventjes anders als we vooruit gaan rijden.
1: Oké.
2: Ja, dus dan mag hij naar de D helemaal naar beneden toe, dus de rem weer intrappen.
1: De rem weer intrappen.
2: De rem vast aan het rechtervoet, juist.
1: Ja.
2: Die helemaal naar beneden toe, dus die knop aan
1: de knopje
2: induwen. En dan helemaal naar beneden toe.
1: Ja.
2: Dan staat hij in de D.
1: En wat betekent D?
2: Van drive, vooruit. Oh, nou, naar voren toe.
1: Drive. Ik ben nogal Nederlands, hè? Ik zou zeggen rieën, dus de R. Oeh, er komt een hele grote vrachtauto hier naartoe.
2: Die hadden we even niet gepland.
1: Jens, wat gaat Jens doen?
2: Ik denk dat hij achter ons gaat draaien. Gaat hij bij jullie stoeltje en jullie fietsen staan.
1: Hij moet al lachen, ja. Ik niet. Oké, ik ga gewoon achter Jens aan.
2: Ja, draait hem maar achteraan. Ja hoor.
1: En moet ik met iets rekening houden?
2: Alles sturen.
1: In één keer?
2: Ja, vooruit kan er in principe niet zo veel.
1: Oké, en die caravan die volgt gewoon wel, hè?
2: Ja.
1: Oh ja. Oh, die vrachtwagenchauffeur die moet natuurlijk lachen met zijn hele grote trailer erachter.
2: Die denkt, wat jullie doen, doe ik in drie
1: fouten. Ja. Oké.
2: En dan kunnen we er nog een keer achteraan.
1: En dan ga ik er nog een keer achteraan? Ja. Moet ik dan eerst een beetje zo?
2: Een beetje naar rechts toe, aan de bocht.
1: Oké, dan gaan we.
0: Nou, dat was dus gewoon recht vooruit. Maar de opdracht was, bochtje achteruit. En dat is voor zometeen.

0: Bruno Mars en On My Soul. We hebben lekker terug op Goedemorgen Zeeland on Tour. Telkens weer nieuwe opdrachten, 6 weken lang. De ene keer Veerle, de andere keer ik. Nou, in Capelle moest ik bochtje achteruit rijden met een caravan in een automaat, een auto met automaat, wat ik al niet gewend ben. Onder toeziend oog van rijinstructeur Erik van Katzand. Nou, ik moest eerst gewoon een bochtje vooruit rijden. En dat viel allemaal nog wel mee. Maar ja, toen kwam dan toch het moment om een bochtje achteruit te maken. En hij had al gezegd, let op, dat hij niet gaat scharen.
1: Nou, we zijn een uur of 3 verder. Elsa staat nog steeds niet in het parkeervak.
0: 3 uur verder? Ik had je ver moeten rijden.
1: Nou, ze is, zoals het een echte figuur op vakantie betreft, lekker gestrest.
0: Ja, nou, dat zeker.
1: De hoofd loopt rood aan. Het zweet parelt op haar voorhoofd. We gaan gewoon nog maar eventjes door. Ik wens je veel succes.
0: Erik, wat moet ik doen?
2: Zet hem eventjes terug. Wil je het gewoon nog een keer proberen?
0: Terug naar de voorkant.
2: Ja,
0: oké, wacht even hoor. Dus dan ga ik eerst in zijn vooruit. Kijk, dit kan ik goed hoor. Kijk, brrm.
1: Ja, vooruit rijden kan ze goed. Nou, wat een prestatie.
0: Ja, kijk. Ja, maar daar huurt wel 4,5 meter caravan achter me. Oké, tot hier?
2: Nou, ja, prima. We waren er net bijna. Alleen je moet er zorgen dat je hem ietsje eerder op gaat vangen. Want je bus die moet ook richting dat plekje toe. Dus ietsje eerder je bus dan daar dan naartoe gaan sturen. Dus we gaan eerst die caravan weer in de knikker rijden. Dus dan mag hij weer eens achteruit.
1: Ja, dat is ook wel een hele opgave in de automaat.
2: Even eentje naar beneden.
0: Eentje naar beneden.
2: Ja, dat is die.
0: Dan moet de caravan die kant op. Dus ik moet de andere kant op sturen. Dus dat is die kant op. Ja. Oké, daar gaan we.
2: Stop. Oh. Deze kant op sturen.
0: Hé, toch die?
2: Ja, want je hand zit onderin. Je hand is deze kant op. Ja, is rustig rijden. Ietsje rustig rijden. Kijk, dan gaat je caravan. Ja. Hou je rem erbij.
0: Ik vind dat het al hard gaat.
2: Ja, hou je rem erbij. En nu ga je proberen die caravan op te vangen. Dus nu gaan we met de
1: Elsa moet de caravan opvangen.
2: Dus welke kant moet je dan opgesturen?
1: Ik ben heel benieuwd hoe ze dat moet doen.
2: Ja, en doorsturen, want je bus moet ook die kant op.
0: Maar nu mag ik gewoon, alsof de caravan er niet aan zit, mag ik gewoon
2: en
0: dan
2: je
0: dit
2: bus die bocht gaan draaien. Ja,
0: en dan
2: zeker.
0: Gaat het de rest
2: hou je rem, hou je rem, hou je rem, hou je rem. Stop! En je gaat veel te hard.
0: Ik ga veel te hard.
2: Ja, nou,
0: en dan gaat hij scharen. Ja,
1: de caravan die staat helemaal in een hoek om de hoek. Ja, dit kan natuurlijk niet op de camping, hè. Dan moet je wel hele grote plekken hebben.
0: Camping zou ik zo erg nog niet vinden, maar ergens bij een benzinepomp of zo.
2: Je rijdt te hard met het sturen in combinatie.
0: Oké, ik rijd te hard. Ik ga terug naar voor en ik doe een nieuwe poging.
1: Als hij rijdt te hard, wie had dat gedacht? Ik, misschien.
0: Weerman Niels Broeken riep het vroeger altijd al, als die met mij meereed. Maar je gaat veel te hard.
2: Dus probeer maar eens langzamer te rijden dan stapfiets.
1: En je weet het, Weerman heeft altijd gelijk.
0: Oké, nu draai ik door met de bus en dan schaart die niet.
2: Nee.
0: Veerle, let op, kijk naar daar.
1: Ja, god, ik moet ook nog opletten. Of dat, als ze het goed doet, moet ik opletten, ja.
0: Ja, want we gaan nu niet de loods rammen.
2: Mag je nog ietsje meer doorsturen? Doorsturen?
0: Nog doorsturen? Ja, nog veel meer? Oh,
2: maar hij kan nog steeds niet recht.
0: Ik denk ik zet hem al netjes op zijn plek.
2: Even je rem erbij houden. Nee, niet terugsturen. Je gaat nu weer terugsturen. Heb je door?
0: Dat
2: moet je niet doen. Je moet deze kant op blijven. Nee. Kijk, want daardoor ga ik het nu eigenlijk net niet halen.
0: Maar dan ga ik een stukje naar voren en dan trek je terug.
2: Dat is dan perfect voor het gat. Zeker.
0: Zal ik dat doen?
2: Goeie oplossing.
0: Oké, wacht. Een stukje naar voren. Gewoon
2: rechteruit.
0: Zo.
2: Ja, dat is al genoeg.
1: Nou, we gaan recht.
0: Spelen.
1: Ja, misschien. Maar ik vind als je het zelf op kunt lossen, dat vind ik ook altijd punten waard, hoor.
0: Oké, jongens. We gaan de voortent eraan plakken.
2: Hij staat. Mooi.
0: Hij staat. Oh, daar. Daar moet er nog even eentje te controleren, geloof ik, hè? Wat denk je, Veerle? Zie ik een duim? Ja, ik zie een duim. Volgens Veerle ben ik geslaagd.
2: Kijk, gefeliciteerd.
0: Yay! Weet je, er voelt niks zo lekker als je rijbewijs halen, hè? Nou vind ik het jammer dat ik hem niet betaald heb, want dan had ik nu een rijbewijs voor aanhanger. Toch, Erik?
2: Ja, nog even een examen erachteraan.
0: Ja,
2: en dan,
0: dat wel, hè? Oké. Goed, zullen we dan maar meteen naar Zuid-Frankrijk doorrijden? Ja? Oké, gaat-ie.

0: Queen. And these are the days of our lives. Ja, er komen nog wat reacties op de caravan rijden. Als je de filmpjes terug wil zien, je kunt ze allemaal vinden op de Facebookpagina en Instagram van Goedemorgen Zeeland. Zometeen dan spelen we de finale van Check de Plek. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er mag gewoon vuurwerk worden afgestoken bij de havendagen in Zierikzee. Dat heeft de Raad van State besloten in een zitting van morgen. Een aantal omwonenden was bang dat bosjes of houten geveldelen in brand zouden vliegen en maakte bezwaar tegen de vergunning. Maar de rechter oordeelde dat er genoeg maatregelen zijn genomen om de vuurwerkshow morgenavond veilig te laten verlopen. Netbeheerder Stedin is druk met het verhelpen van de storing in de straatverlichting. Op veel plekken verspreid door Zeeland deden de lantaarnpalen het niet. Medewerkers van Stedin zijn de hele nacht bezig geweest lantaarnpalen handmatig aan te zetten. Er is een storing in het systeem dat de lantaarnpalen aanstuurt. De stremming bij de Noordzeesluizen is verder ingekort. De Nieuwe Sluis en de Oostsluis zijn nu nog maar 2 uur gestremd rond laag water op de Westerschelde. Het is de 2e keer in een week tijd dat de stremmingen worden ingekort. En dat komt omdat het kanaalpeil door de regen van de afgelopen dagen licht is gestegen. Met een fietstocht vanavond vraagt de actiegroep Dolle Mina's Zeeland opnieuw aandacht voor onveilige plekken. Sinds de moord op Lisa uit Apkoude vorig jaar is er meer aandacht voor hoe vrouwen zich voelen op straat. Maar volgens de Dolle Mina's is er nog steeds weinig veranderd. Mary Kemp.
3: Wat eigenlijk toen heel mooi was, is die verontwaardiging die we allemaal zo voelden als de samenleving. En dat we allemaal ons zo ervoor uitspraken. Alleen het is altijd jammer dat die verontwaardiging maar heel kort blijft.
2: De fietstocht begint om 9:30 vanavond op de markt in Middelburg. Het weer. Vanmiddag vallen eerst nog enkele buien met kans op onweer. In de loop van de middag wordt het droger en komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het is een koele dag met maximaal 20 à 21 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover. Meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: En dan heb ik nog verkeersinformatie. De ANWB meldt een file op de A58 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Capelle en de afrit Kruiningen staat 8 kilometer file. Het komt door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En je hebt daar op dit moment een 30 minuten vertraging.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Chef Special en C'est la vie. Wij spelen de finale van Check de Plek. Ons spelletje wat we elke dag rond 11:30 spelen. Geen vier winnaars, nee. We hebben er maar drie. Op maandag was het Co die won. Co, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En als ik het goed heb, heb ik je zwager ook aan de lijn. Tenminste, Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe zit dat precies? Hoe ben jij familie van Co?
2: Lisa, hallo Peter. Als je zwagers van elkaar bent, wat ben je dan?
0: Maar is Co dan getrouwd met een zus van jou?
3: Nee.
2: Nee, van mijn vrouw. En niet getrouwd.
0: Oh, het is bij jou van de koude kant. Ja.
2: Dan moet je niet getrouwd ook.
3: Nee, daarom.
0: Jongens, het wordt te ingewikkeld. Op woensdag hadden we Theo uit de neuzen. Theo, goedemorgen.
4: Goedemorgen allemaal.
0: En op donderdag was de opgave zo moeilijk dat er geen winnaar kwam. Maar dat betekent dus, mannen, voor jullie drie meer kans om te winnen. Ik heb één vraag. En degene die er het dichtste bij zit met zijn antwoord, die wint. Maar je moet even goed opletten. Hoe oud werd de oudste Zeeuw gerekend vanaf 1850... Dus ik hoef geen naam te weten, maar ik wil weten dus hoe oud werd die oudste Zeeuw in jaren? En ik wil er ook nog dagen bij horen, want ja, vanaf een bepaalde leeftijd gaan ze ook de dagen nog meetellen. Dus Co, wat denk je?
2: 107 en 2 weken.
0: 107 en 14 dagen dus. Ja? Peter, wat denk jij?
2: Ik denk 109 en... Ja, doe maar wat. 21 dagen.
0: 21 dagen, ja. En Theo, wat denk jij?
4: 106 en 100 dagen.
0: 106 en 100 dagen. Nee. Jullie zitten er best nog wel een eindje vandaan. Want Anne Bras later werd maar liefst 114 jaar en 48 dagen oud. Dat is de moeite, hè? Ze overleed op 2 september 2020. Ze was op dat moment de oudste inwoner van Nederland. Maar ze is niet de oudste, want nee, ze is de op 2 na oudste ooit. Dus ja, dat is nog een eindje te gaan, hè?
2: Ja,
4: zeker.
0: Maar dat betekent dat Peter er in elk geval het dichtst bij zit. En dat die dus wint. Peter, dat betekent toch geen herrie in de familie nou, hè?
2: Peter, gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Hij zit niet te tanden knarsen, dus het valt nogal mee. Nee, Peter, blijf even aan de lijn. En mannen, voor jullie allemaal goed weekend. En,
2: oh, dat kan nog een vrede houden.
0: Oh, wacht, maar blijf maar even hangen dan.
2: Ja.
0: En voor allemaal in elk geval goed weekend. En maandag mogen ze weer meedoen

0: Laat me nooit meer los.
1: Rozan, en geef me tijd.
2: Hey, goed bezig, joh.
1: Goed bezig.
2: Goed bezig.
1: Hey, goed bezig, joh.
2: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
1: Marcel is een man van de natuur.

0: cultuur. En dat leert hij zijn kinderen ook. Want Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb jij gedaan samen met je dochter en je zoon?
1: We hebben rupsen opgekweekt van een nachtvlinder, de wolfsmelkpijlstaart. Om het hele proces is te kunnen volgen.
0: Ik had nog nooit van de wolfsmelkpijlstaart gehoord. Maar het is wel een prachtig dier om te zien, hè? Vooral zijn kleuren.
1: Ja, klopt. De vlinder is prachtig om te zien, maar de rups is eigenlijk nog mooier.
0: En hoezo? Hoe ziet die rups eruit?
1: Ja, die rups die begint geel-groen met allerlei stipjes en een mooie punt aan zijn staart. En later kleurt hij steeds donkerder en dan wordt hij bijna zwart met rode en gele kringen erop. Het is echt een schitterende rups. Ook erg groot hoor, wel 8 of 10 centimeter groot kunnen ze worden.
0: En die heb je gewoon in je eigen tuin gevonden?
1: Nee. Die heb ik echt in de zeereep gevonden. Want ze zit alleen op wolfsmelk. En dat is een plant die in de zeereep. Zeewolfsmelk, die groeit eigenlijk alleen in de zeereep.
0: En jij dacht, die neem ik mee en dan gaan we eens kijken of dat lukt.
1: Ja, precies. Ik heb er zaten heel veel rupsen. Dus ik heb er zomaar 4 meegenomen. En wel eerst goed onderzoek gedaan naar hoe je die beesten op moet kweken. Want dat is nog niet makkelijk.
0: Nee, want wat eten ze? Ja, die planten dus.
1: Die plant. Dus dat was op zich makkelijk. Maar goed, je moet wel zorgen dat de bak waar ze in zitten bijvoorbeeld schoon blijft. Hè. Dus je moet uitwerpselen. Elke dag hebben die kinderen er netjes uitgehaald met pincetten. En je moet zorgen dat de temperatuur goed is. Allemaal dat soort dingen natuurlijk. Dat die rupsen geen infecties krijgen. En dat ze ruimte hebben te kunnen verpoppen. Ja, dat was wel prachtig om te zien hoor.
0: Ja, want dan zie je dus echt dat ze eerst vervellen. En dat ze dan zo'n cocon gaan maken. En dan komen ze als een kuiken uit het ei. Of hoe gaat dat?
1: Ja, precies. Ja, ze graven zich in het zand in op een gegeven moment. Als ze volgevreten hebben. En dan maken ze een beetje een zijdeachtig spulletje. Een soort cocon. En dan binnen een paar dagen verschrompelen ze echt naar een laatste vervelling. En dan wordt het gewoon echt een harde pop, zeg maar. En dat duurt dan ongeveer 2 weken. En dan ineens zit er een vlinder in je bak. Want dat gebeurt altijd als je net niet kijkt. Dus,
0: het moment zelf heb je niet gezien.
1: Bij eentje heb ik wel gezien dat hij inderdaad er al uit was, maar dat zijn vleugels nog niet helemaal opgepompt waren. Dus dan hebben we wel het proces kunnen zien dat hij zijn vleugels nog aan het oppompen was.
0: Ah ja, je had er eigenlijk een camera bij moeten hangen.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, zeker. Ja. Een soort livestream.
0: Hey, en dan kun je die loslaten, maar dan moet je ze misschien toch ook weer eerst naar het gebied brengen waar je ze gevonden hebt.
1: Ik heb een paar inderdaad in de zeereep losgelaten en een paar in de tuin. Want ze kunnen in principe op allerlei soorten wolfsmelk kunnen ze voor planten. Dus ook soorten die gewoon in de steden staan. En het zijn hele goede vliegers. Dus waarschijnlijk zijn ze binnen no time gewoon weer terug waar ze moeten zijn.
0: Oh ja. En zeg nou eens eerlijk, wie vond dit het leukst? Jouw kinderen of jijzelf?
1: Ik denk toch al de kinderen.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, die vonden dat, die genieten daar zo van. Die zijn er helemaal mee bezig. En als de vriendjes en vriendinnetjes kwamen, dan moesten ze het ook allemaal zien. Dus dat was echt heel gaaf, ja.
0: Oh ja. Ja, nou zei jij van tevoren tegen mij, ja, dit moet niet iedereen gaan doen. Maar ik denk, dit is zoveel werk, dat gaat ook niet iedereen doen, hè?
1: Nee. Nou ja, goed, dit is ook gewoon een zeldzame nachtvlindersoort. Dus daar moet je het inderdaad niet mee doen. Maar kijk, met koolwitjes is het, die je vindt in een bloemkool of in een broccoli die je koopt. Dan kan je het natuurlijk wel prima thuis mee doen, hè?
0: Ja, maar goed, dan moet je wel geduld hebben, hè?
1: Moet je wel geduld hebben, ja, klopt. Ja, zeker.
0: Okay. Nou, ik vond het al leuk dat jij er nu over vertelde. En dat is voor mij eerlijk gezegd al genoeg.
1: Nou, prima.
0: Marcel kweekte dus met zijn dochter en zoon van 3 4 rupsen op thuis. Nu over vertelde. En dat is voor mij eerlijk gezegd al genoeg.
1: Nou, prima.
0: Marcel kweekte dus met zijn dochter en zoon van 3 4 rupsen op thuis.

0: Train met Hey Soul Sister. Het is 3 minuten voor 12. Maak er een mooi weekend van wat mij betreft. Maar blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Want zometeen dan is Floris Janders.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussies in het oosten van het land ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw, en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Twee meldingen van de ANWB gaat over een ongeluk dat eerder is gebeurd op de A58. Je hebt nog wat vertraging in de richting van Berg op Zoom. Tussen Capelle en de afrit Ierseke. 3 kilometer file, nog 2 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. En net daarna tussen Capelle en Rilland 10 minuten vertraging. Daar staat 7 kilometer file.
16: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
20: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
21: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
22: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
23: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Hey, Remon!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Mensenrelatie, Radboud Visser.
28: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
27: Jazeker.
29: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
30: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
31: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
29: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
32: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
32: Omroep Zeeland.
15: Sombere cijfers zo op de vrijdagmiddag. Zeeuwse ondernemers zijn onzeker over hun toekomst. Ze hebben maar weinig vertrouwen in de economie. Het is 12:05 en dit heb ik verder voor je. De regenbuien ten spijt, veel voetbalvelden liggen er waardeloos bij. Bij de start van het nieuwe voetbalseizoen. Wat te doen? En even 12:30, een terugblik op het nieuws van de afgelopen week. Wat was voor jou het belangrijkste nieuws? Laat dat in ieder geval nu alvast weten door een appje te sturen naar de studio 0118-499999. En misschien bespreken we het zometeen wel in Zeeuwsdiep. Een heel goedemiddag en wat leuk dat je luistert naar Zeeland Nu. We gaan het hebben over ondernemersvertrouwen. Want het vertrouwen in de economie is bij Zeeuwse ondernemers het laagst van het hele land. Blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Twee belangrijke sectoren voor Zeeland, de landbouw en de horeca, scoren namelijk slecht. Voor Joris Baken van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO komt het lage vertrouwen van de landbouw niet als een verrassing.
33: Nee, dat verbaast me helaas niet. Boeren en tuinders zijn normaal gezien wel optimistisch en die kijken lange termijn vooruit. Maar het is nu wel ingewikkeld en uitdagend en daardoor snap ik deze lage cijfers wel.
34: Nou, wat natuurlijk meespeelt is de droogte. Hoe is dat van invloed?
33: Ja, we zijn hier in dit deel, zuidwesten van Nederland, eigenlijk weer minder bedeeld Heel droog is het, extreem droog, aanhoudende droogte die echt zijn tol eist voor de gewassen. Daar waar zoet water beschikbaar is, wordt er hard gewerkt, dag en nacht. En, ja, en dan kan het nog lukken om de gewassen gezond te houden, enigszins fris. Maar je ziet ze aftakelen. Waar geen zoet water is, daar is het echt dorre boel.
34: Dan speelt Den Haag mee, hè, de stikstofproblematiek. Er ligt nu een plan om dat aan te gaan pakken. Maar ja, voor veel mensen is dat toch niet toereikend en is het zelfs slecht.
33: Het is nog heel onduidelijk. Net voor het reces van de politiek is er een plan over de schutting gegooid. Wij weten nog niet precies wat voor effect dat zal hebben. De impact op bedrijfsniveau, op regioniveau. Daarnaast liggen ook nog plannen voor gewasbescherming. Ook die zijn nog niet tot in detail uitgewerkt. Dus wij zitten nog met heel veel vragen. En ja, dat hebben onze leden natuurlijk ook. Dus dat vergroot eigenlijk ook het lage vertrouwen.
34: In hoeverre spelen internationale ontwikkelingen mee, de oorlog in het Midden-Oosten?
33: Ja, die zorgt eigenlijk voor hoge kosten. Hè? Zowel brandstof als kunstmest. Maar ook omdat er zeg maar logistiek beperkt wordt over de wereld, is dat ook weer nadelig voor de producten die we willen exporteren. Dus het verhoogt de kosten en het zet druk op onze afzetmarkten.
34: Als je nu al die problemen bij elkaar neemt, dan is er eigenlijk weinig aan te doen door jullie zelf, hè?
33: Nee, ja, het weer kunnen we niet veranderen. Wat wel zou kunnen veranderen is dat we nog beter het zoete water dat we beschikbaar hebben in de gebieden laten gaan, zeg maar, zodat dat echt voor beschikbaarheid op bedrijfsniveau geldt. Dus daar doen we een oproep voor richting onze Zeeuwse politiek. De Haagse politiek die vragen we om snel duidelijkheid, maar ook om maatwerk voor boeren en tuinders als het gaat om reduceren van stikstof, maar ook als het gaat om nieuwe beleid voor gewasbeschermingsmiddelen. Dus wij kunnen wel degelijk iets doen en dat is onze oproep richting de politiek.
34: En die internationale spanningen en die oorlog in het Midden-Oosten, ja, daar kun je hier als landbouwer in Zeeland natuurlijk weinig aan doen.
33: Nee, wij hopen dat die onrusten daar stoppen. En dat er weer de prijzen voor bijvoorbeeld brandstof en kunstmest, dat die normaliseren. Want nu is er niks te verdienen voor boeren en tuinders.
15: Dat zei Joris Baken van...

0: Wat er nog aan gedaan kan worden, hij liep over het hoofdveld met voorzitter Nando Pfaff.
1: Wat gaat er door je heen eigenlijk, sportvraag, als je hier loopt?
2: Ja, ja, nou ja, tranen schieten bijna in je ogen natuurlijk. Het is niet alleen leuk dat het warm is voor de strandgangers en toeristen. Maar het seizoen staat op punt van beginnen. En als je ziet achter mij, het veld is dramatisch. En dat, ja, de droogte kunnen we niks aan doen. We controleren het weer helaas niet, maar dit is pijnlijk. Ja.
1: Want dit was één groene grasmat 2 maanden geleden.
2: Ja, naast deze hebben we nog 2 grasvelden. En die zijn op dit moment net zo slecht eigenlijk. Het hoofdveld was al een beetje een zorgenkindje vanwege de vlakheid en andere zaken. Maar ja, dit is maar de vraag hoe lang we hier op moeten wachten.
1: Want het is niet in jullie eigen onderhoud.
2: Nee, wij huren van de gemeente Vlissingen. En op zich doen die uiteraard hun best om de velden in goede staat te houden. Het zal nooit zo strak en vlak zijn als een kunstgrasveld. Maar dat is wel waar wij graag naartoe willen. Ja, een tweede kunstgrasveld. Om onder andere deze toestanden weer te voorkomen.
1: Ja, want dit gaat vaker gebeuren.
2: Ik denk dat de periodes van droogte intensiever worden. Dat ze dus langer ook gaan duren. En ja, dan moet je het seizoen inkorten of een ander veld neerleggen.
1: Ja, want jullie hebben 3 gewone velden, 1 kunstgrasveld, grote vereniging. Ja, die passen natuurlijk niet allemaal op zaterdag of op de trainingsavonden op dat kunstgrasveld.
2: Nee, absoluut. Betekent ook voor onze wedstrijdsecretariaat en de personen die de veldindelingen maken een hoop gepuzzel. Welke wedstrijden speel je wel, welke wedstrijden speel je niet? Uiteraard, prestatieve teams in bepaalde klasses moeten spelen. Dus dat betekent dat andere teams daarvan de dupe worden, doordat die of niet, of op hele bizarre tijden misschien, moeten spelen. Dus het wordt stuivertje wisselen en puzzelen.
1: Heb je enig idee tot wanneer deze velden eruit liggen?
2: We hebben wat mensen gesproken van de gemeente ondertussen. En uiteraard, we zijn geen weermannen of meer weervrouwen. Maar dit kan wel eens tot begin oktober duren voordat je weer een fatsoenlijk bespeelbaar veld hebt.
1: Ja, ja, is dat het probleem waar we een beetje dus, mee moeten leren leven als voetbalcompetitie, als voetballers?
2: Tenzij we kunnen investeren in kunstgras. Dan gaat het voetbal uiteraard gewoon door. Maar ik denk wel dat natuurgras, dat heeft wel zijn uitdagingen. En zeker als het zo warm en droog blijft. En zal dat in de toekomst nog wel vaker gebeuren. Ja.
1: Maar iedereen houdt ook van dat gewone gras. Hè? Wil daar graag op voetballen.
2: Ja, ja, als je het mij persoonlijk vraagt, dan ga ik liever op het natuurgras inderdaad met die bal. Maar ja, weet je, het moet ook realistisch zijn. En kijk, als wij dit gras kunnen inruilen, het hoofdveld voor een kunstgrasveld, dan hebben we 2 kunstgrasvelden en 2 natuurvelden. Dan heb je al 2 keer zoveel marge. En dan zouden we al veel beter uit de voeten kunnen komen. Maar ik begrijp heel goed dat het voor de gemeente een behoorlijke investering is. Want het is niet alleen de grasmat, maar ook de verlichting. En uiteraard heeft de kunstgras ook gewoon onderhoud nodig. Dus het is niet simpelweg een voordeel om kunstgras neer te leggen. Maar je kunt dan eigenlijk wel altijd voetballen.
0: Overigens zitten niet alle Zeeuwse clubs in de problemen deze dagen. Collega Roeland is ook nog langs geweest in Capelle bijvoorbeeld. En daar is door een zekere vindingrijkheid het hoofdveld wel gewoon groen. Hoe ze dat hebben gedaan hoor je later vandaag hier. Wat je nu al hoort is Phil Collins.

0: Phil Collins met You Can't Hurry Love. Het is zo'n 16 minuten over 12. De weersverwachting die wordt vandaag verzorgd door Steven van der Grijze. Steven, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: En hoe zien de komende uren en dagen eruit?
1: Nou, de meeste buien lijken we voor vandaag wel eventjes gehad te hebben. Er schuiven er nog een paar naar het zuidoosten weg. Boven de Noordzee zit nog wel wat. Maar dat gaat toch wel allemaal een beetje oplossen. We krijgen te maken met wat meer zon. Temperaturen, ja, niet al te hoog voor de tijd van het jaar 20. Hooguit 21 graden. En er staat een matige noordwestenwind. Nou, vanavond is het op de meeste plaatsen eventjes droog. Maar later vanavond en vannacht komen vanaf de Noordzee weer nieuwe buien Zeeland binnen. Kunnen weer stevige buien zijn met kans op onweer. Temperatuur daalt naar zo'n 12 tot 16 graden. En morgen, ja, een beetje een kopie als vandaag. In de ochtend een aantal buien, misschien wel met onweer. Maar morgenmiddag wordt het steeds vaker droog met meer ruimte voor de zon. En nog steeds diezelfde temperatuur rond de 20 of 21 graden.
0: En zondag dan?
1: Zondag, dat wordt de beste dag van het weekend. Dan blijft het overal droog, periode met zon. Weinig wind die dag, het is echt rustig weer, 21 graden. Maandag en dinsdag gaat die temperatuur zelfs verder oplopen. 22 graden op maandag, 23 graden op dinsdag. Periode met zon overal droog. En dan krijgen we na dinsdag eventjes een warmere fase. Op woensdag en donderdag gaan de temperaturen stijgen naar zomerse waarde van 25 graden. Met een zuidelijke wind wordt het weer eventjes broeierig en benauwd. Maar het blijft helaas niet droog, want we krijgen wel te maken met een aantal regen- en onweersbuien.
0: Stefan, dankjewel. Naar de situatie op de weg dan. Op de A58 in de richting van Bergen op Zoom heb je file tussen de afrit Capelle en Rilland. 6 kilometer file, 5 minuten vertraging. Op de A4 in de richting van Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen de afrit Tolen en Bergen op Zoom in de richting van Antwerpen heb je ook 5 kilometer file, 6 minuten vertraging daar. Tot besluit op de A29 in de richting van Bergen op Zoom. Tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 6 minuten vertraging. Daar staat 4 kilometer file.

0: Jimmy Cliff en de Reggae Night. Een bijzonder vliegtuig is eindelijk weer terug bij het Aviodroom in Lelystad. Ja, waarom het eigenlijk eindelijk weer terug is en waarom ze er zo lang op moesten wachten, hoor je zo. Eerst ander nieuws van vandaag. In Zeeland hoeven we ons geen zorgen te maken, maar het KNMI heeft code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Volgens het Weerinstituut kunnen in die provincies felle buien voorkomen met onweer, hagel en ook veel regen. Er kan in korte tijd tot wel 30 mm vallen. KNMI waarschuwt dat het verkeer en buitenactiviteiten hinder van de buien kunnen ondervinden. Vanavond verdwijnen de meeste buien weer naar het zuidoosten. De politie is vannacht binnengevallen in een woonwagenkamp in Waalre. En wat ze daar deden, dat is nog maar heel erg onduidelijk. Er waren zwaar bewapende arrestatieteams die daar binnenvielen. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs, vertelt de politie.
1: Naar aanleiding van een drugsonderzoek gisteravond zijn we daar naar binnen gegaan rond 11 uur. Dat heeft geleid dat we in een aantal schuren en loodsen daar op het terrein drugsgerelateerde goederen hebben aangetroffen. Die zijn allemaal in beslag genomen en dat wordt deze ochtend allemaal nog afgerond. En er zijn geen aanhoudingen verricht.
0: Agenten doen uit voorzorg maar gasmaskers op bij de inval. Stichting HALT is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van de stichting die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen. Vertellen ze bij HALT.
2: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
0: En de Dakota, die werd gebruikt in de musical Soldaat van Oranje, is weer terug bij het Aviodroom in Lelystad. Het Luchtvaartmuseum leende het historische vliegtuig uit, maar ja, wist van tevoren natuurlijk niet dat dat voor bijna 16 jaar zou zijn. In de theaterhangar bij Katwijk. Daar stond dat toestel, had een prominente rol in het decor. Vorige maand stopte de musical na 4000 voorstellingen definitief en kon het vliegtuig dus terugkeren naar zijn oude plek. De romp van het toestel werd afgelopen nacht naar Lelystad vervoerd. Omroep Flevoland schrijft erover. De vleugels en de motor zijn op aparte opleggers vervoerd. De Dakota is een Amerikaans passagiers- en transportvliegtuig dat vanaf de jaren 30 werd gebouwd. En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het veel gebruikt voor het vervoeren van militairen en materieel. En daarom speelde het natuurlijk ook een belangrijke rol in de musical Soldaat van Oranje. Het is bijna 5 minuten voor 12:30. Je luistert naar Zeeland Nu op Omroep Zeeland. Eventjes naar Level 42 nu met hun Love Games.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: En kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, Emline en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Het is bijna 12:30 en dat betekent dat we weer eens even bijgepraat worden over het laatste nieuws in de provincie. Door Mirjam van Wouwen, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Het vertrouwen in de economie is bij Zeeuwse ondernemers het laagst van het hele land. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 84% is het afgelopen jaar onzeker geweest over de economie. Twee belangrijke sectoren voor Zeeland, de landbouw en de horeca, scoren met name slecht. Agrariërs zijn pessimistisch door onder meer de droogte. In de horeca merken ondernemers dat consumenten minder geld uitgeven. Een Zeeuws bedrijf wordt verdacht van het inkopen en doorverkopen van illegaal gevangen tapijtschelpen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Tijdens een doorzoeking werd 100 kilo tapijtschelpen gevonden, vermoedelijk gekocht van stropers. Omdat het ging om levende schelpdieren, zijn ze weer uitgezet. Er mag gewoon vuurwerk worden afgestoken bij de havendagen in Zierikzee. Dat heeft de Raad van State besloten in een zitting van morgen. Een aantal omwonenden was bang dat bosjes of houten geveldelen in brand zouden vliegen en maakte bezwaar tegen de vergunning. Maar de rechter oordeelde dat er genoeg maatregelen zijn genomen om de vuurwerkshow morgenavond veilig te laten verlopen. De stremming bij de Noordzeesluizen is nog verder ingekort. De Nieuwe Sluis en de Oostsluis zijn nu nog maar 2 uur gestremd rond laagwater op de Westerschelde. Het is de tweede keer in de week tijd dat de stremmingen worden ingekort. En dat komt omdat het kanaalpeil door de regen van de afgelopen dagen licht is gestegen. Het weer. Vanmiddag vallen eerst nog enkele buien met kans op onweer. In de loop van de middag wordt het droger en komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het is een koele dag met maximaal 20 à 21 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland verkeersinformatie met 3 meldingen van de ANWB. Allereerst op de A58 in de richting van Berg op Zoom. Tussen de afrit Kruiningen en knooppunt Markiezaat een kwartier vertraging. Daar staat 9 kilometer file. Op de A4 in de richting van Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Hogerheide 6 kilometer file. Ook daar 10 minuten vertraging. En op de A4 in de richting van Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide 7 minuten vertraging. Daar 4 kilometer aan file.
0: Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Bente met 3, 2, 1. Het is vrijdagmiddag, lunchtijd. Het moment om eens even de afgelopen week door te nemen en van commentaar te voorzien. En dat doen we vandaag met Charles Linsen, fotograaf en oud-wethouder van de gemeente Goes. En Patrick Vader is hier ook, de manager bij Sport Zeeland. Heren, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemiddag.
0: Patrick, kon jij wel tijd voor ons maken? Zo'n spannende dag van vandaag. Morgen begint je zo'n tenslotte aan de Vuelta.
1: Ja.
0: En dan kon je toch gewoon even tijd inruimen om hier te verschijnen?
1: Zeker, want ik ga pas dinsdag richting Spanje.
0: Oh, de eerste dagen moet iets zonder jou aanmoedigen.
1: Nee hoor, ik zal hem zeker aanmoedigen. 'S Morgens en 's avonds even een appje van succes vandaag. En hoe is het geweest vandaag? Hij rijdt nu in Monaco. Waar ze vertrekken, dan gaan ze naar Andorra. En dan zakken ze pas af naar waar wij regelmatig verblijven in Spanje. In Milan zijn trainingsregio. Dus dan gaan we daar kijken naar 2 of 3 etappes.
0: Leuk, ja, toch? Ja, geweldig. Ik bedoel, vorig jaar de Giro, nu de Vuelta.
1: Ja.
0: Dat zijn toch mooie momenten, denk ik.
1: Oh. Het zou leuk zijn als er nog een tour bij komt. Dan heb je ze alle 3 gehad.
0: Precies.
1: Dan zeggen ze dat je iets betekent in het wielrennen.
0: Is hij er zelf een beetje zenuwachtig?
1: Nee, ik denk dat hij redelijk kan relativeren. Heeft ook dit voorjaar, stond ook in het artikel, hè, heeft hij een aanrijding gehad. Heeft natuurlijk al eerder eens een keer een ongeluk gehad.
2: Ja.
1: Het is genieten van de dag, veel trainen, hopen dat je een keer de kans krijgt. En zenuwen gaan niet bijdragen aan een goede voorbereiding op een wedstrijd.
0: Nee, en lukt dat jou dan ook om die zenuwen niet te hebben?
1: Zeker.
0: Jullie zijn helemaal niet zenuwachtig aangelegd met z'n allen.
1: Nou, ik geniet er gewoon van. Ja. Kijk, destijds was het niet leuk met dat ongeluk. Hij is terug op de fiets gegaan en heeft toen ook nog een aantal redelijke resultaten neergezet. Weet je dat hij het leuk vindt. Dit is zijn passie, zijn vak. Dit doet hij graag. Ja, dan hoef je daar niet zenuwachtig voor te zijn. Er zijn wel momenten. Mijn vrouw heeft het heel erg bij een sprint. We zien natuurlijk ook redelijk veel valpartijen. Als er bijvoorbeeld zoals gisteren bij de Renewi Tour was dat geloof ik heel veel regent.
0: Ja.
1: Dan denk je, jeetje, ik hoop niet dat ze vallen. Maar dat is eigenlijk meer. Dat is eigenlijk geen zenuwen, dat is meer de hoop dat het gewoon goed gaat.
0: Ja, nou, dat hebben we allemaal natuurlijk.
2: Het is ook dichtbij, hè?
1: Absoluut, zeker. Ja.
0: Nou, heren, hartelijk welkom. De strijd van de vrijwilligers van de brandweer Cadzand tegen de veiligheidsregio Zeeland bereikte deze week toch wel een kookpunt, zou je kunnen zeggen. De vrijwilligers zijn ervan overtuigd dat hun post open moet blijven en ze zijn het niet eens met het idee dat die dicht moet. Ze denken dat de veiligheid van inwoners, ondernemers en ook de bezoekers van Cadzand in gevaar komt. Ze verwijten de veiligheidsregio bovendien dat ze te weinig hebben gedaan de afgelopen jaren om te zorgen dat de post open kan blijven. De rechtbank boog zich daarover. Deze week moet nog uitspraak doen. Patrick, begrijp jij de zorgen van die brandweerlieden?
1: Jazeker. Zeker als het over de veiligheid gaat. We zien allerlei klimaatveranderingen. We hebben de afgelopen week natuurlijk alleen maar gehoord bosbranden en overal gevaar. Dat volgens mij ook gaat over dat er enorme stroom aan toerisme ook in Cadzand en in die regio is. Dus daar waar er meer mensen zijn, lijkt mij de kans groter dat er dus brand zou kunnen ontstaan. Ja, en daar wil je snel ter plaatse zijn. Het gaat soms om je eigen familie, als je al zei het net ook. Als het dichtbij komt, dan worden we vaak heel erg nerveus. Dus ik snap het wel. Ja, ja. Zeker.
0: Nou, waarom?
2: Ja, maar ik snap het hele spanningsveld. Ik denk dat de veiligheidsregio liever anders zou willen. Die zou heel graag een professioneel team hebben zitten in Cadzand. Maar die zitten met de verantwoordelijkheid van, is onze organisatie nog professioneel? Kunnen ze op tijd zijn? Zijn er voldoende? Dat is ook een verantwoordelijkheid. Dus ze willen best wel anders. Maar de emotie, een vrijwillige brandweerkorps staat altijd met 2 poten midden in de samenleving. Zeker in plattelandsgebieden. Dus dat belang is ook heel groot. En ik ben meer bang als je het eenmaal kwijt bent, dat het helemaal niet meer terugkomt.
0: Nee.
2: Dat vind ik jammer. Dus ik snap de zorg van zeker de mensen die bij het brandweer actief zijn, maar van de lokale samenleving. Maar het is de schaalvergroting tegenwoordig.
1: Ja. Moet je dat niet professionaliseren? Want zoals je zegt, we willen garant staan voor kwaliteit. Dat snap je vanuit de veiligheidsregio. En tegelijkertijd zeggen we, als we dit nou weten en we zien in toenemende mate zien we dingen op ons afkomen die invloed hebben waar de brandweer bij betrokken moet zijn. Zou je het dan niet kunnen professionaliseren?
2: Ja, maar dat zou betekenen meer beroepskrachten.
1: Ja?
2: Maar zo'n kleine regio, de mensen werken ergens anders.
1: Ja.
2: Dus is het financieel is dat haalbaar om in elke kern.
1: Ja, maar dat lijkt me goed om te onderzoeken. Er zijn ook bedrijven die dat soort specialisten, heb ik volgens mij ook al een keer bij een item bij jullie gehoord, bedrijven die brandweerlieden of brandweerspecialisten zeg maar in dienst hebben zitten. Kun je nou de regio bedienen met elkaar? Want ik kan mij voorstellen als er vandaag geen brand is, dan zou je veronderstellen dat je niks te doen hebt. Maar er zijn andere activiteiten, ongelukken die op straat gebeuren, met auto-ongelukken waar de brandweer bij nodig is. Dus kun je niet met elkaar eens kijken, wat heeft Zeeland nu nodig? wat voor calamiteiten zien we nou de afgelopen periode en wat zou dan de capaciteit aan professionele brandweer moeten zijn? Dat we op die manier gaan kijken naar oplossingen.
2: Een verschil is wel ook de afstanden tussen de kleine kernen. We hebben in Goes in die zin het voordeel dat de dorpen vrij dicht bij elkaar liggen. Dus je kan bij de andere korpsen eerder hulp inschakelen. Het grootste probleem wat ik in mijn bestuursperiode mee heb gemaakt is dat te veel mensen op heel andere plekken werkten. Dus eer die, als het ware, actief waren. Dus komt het steeds op een klein team van mensen neer.
0: Ja, en tegelijkertijd, Patrick, zegt de veiligheidsregio, de brandweerposten in de regio, die zijn prima nog op tijd in Cadzand als er brand is. Dus we hebben de post ook helemaal niet per se nodig om het veilig te houden voor iedereen.
1: Dat zegt de veiligheidsregio.
2: Ja.
1: Dus daar zit zin in passen.
0: Ja, dus daarvan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, als dat feitelijk zo is, ja, dan kan die post ook gewoon inderdaad weg.
1: Ja, dat is altijd als we op basis van norm denken. Dan zeggen we dat we gelijk hebben en dan voldoen we aan de norm. Op het moment dat er calamiteiten zijn en er is een overvraag nodig, dan zeggen we met elkaar, hadden we het maar anders ingeregeld.
0: Dus is het te makkelijk?
1: Ja, als nu mensen vrijwillig zeggen, ik zou het graag willen blijven doen, dan kun je ook een construct bedenken waarin zij in een vrijwillige situatie dat in kunnen vullen. En dan moet je gaan kijken welke alternatieven zijn er dan. Ja. Ik zou echt ook op zoek gaan naar mensen die bij het bedrijfsleven zitten. Ik bedoel, Teneuzen, Douw. Nou, je kunt een aantal van die bedrijven denk ik wel opzoeken.
2: En die hebben professionele mensen in huis.
1: Kijk of je daar een combinatie mee
0: hebt. Die hebben een bedrijfsbrandweer natuurlijk. Ja. Douw heeft een bedrijfsbrandweer.
1: Ja, precies. Ja.
0: Iets anders dan, waar we het over moeten hebben, zijn de personeelstekorten in een hele andere tak, namelijk die van de zorg. Steeds pijnlijker wordt nu ook zichtbaar en voelbaar voor onze inwoners wat dat betekent in de praktijk. Als er minder mensen werken, een huisartsenpraktijk die gewoon digitaal verder moet omdat er helemaal geen huisarts gevonden kan worden. En de pijnpoli van ziekenhuis ADZ bijvoorbeeld, die plotsklaps van de een op de andere dag gewoon weken moest sluiten vanwege vakantie, ziekte en dat soort zaken. Charles, jij zei, nou, hier gaan we het vast over hebben in deze uitzending. Hoe bezie jij die ontwikkelingen?
2: We hadden het er net over, het komt zo dichtbij.
0: Het is niet de bedoeling dat jullie al zo voor de uitzending met elkaar bespreken en dan de hele tijd gaan zeggen, we hadden het er al over.
1: We zaten direct op de bank.
0: Ja, maar vooruit dan maar. Maar goed, wat wou je zeggen?
2: We zijn zo serieus met ons werk bezig.
0: Maar goed.
2: Dit komt ook zo dichtbij, want het speelt al langer, al waren wij er niet zelf dichtbij mee geconfronteerd.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik denk dat wij alle drie elke dag wel iets horen van iemand, ik heb geen huisarts. Of ik mag niet komen. Of ja, ik werd tegengehouden door de assistenten van de... En ik wilde naar mijn dokter toe. Mm-hmm. Het komt zo dichtbij. Maar jullie hadden... Omroep Zeeland had ook van de week een uitgebreid item. En als je dat goed op je in laat werken, dan is het hartstikke zorgelijk. Hartstikke zorgelijk in deze zogenaamde welvaartsmaatschappij.
0: Mm-hmm.
2: Als ik niet meer mijn huisarts ken, maar via een computer, via een telefoon of via een computer moet communiceren over mijn lijf en mijn denken. En dat is toch triest? Mm-hmm. Dat is toch erg in deze welvaartsmaatschappij?
0: Ja.
2: Dus het is nog zorgelijker dan alleen maar zakelijk vaststellen dat we te weinig tandarts hebben en dat er zoveel Spaans sprekende tandartsen zijn. Wat kan mij het schelen of ze Spaans spreken? Als het vakmensen zijn, mm-hmm. Welkom. Hoeveel mensen in mijn generatie, ja, ik ben helaas nu...
1: 81 zei je net, hè?
2: Oh, 81 zei je. Maar de ellende die ik om me heen hoor, over als mensen wat overkomt en er is geen plaats meer in hun omgeving.
0: Mm-hmm.
2: Lieve mensen uit mijn omgeving, uit Goes, die hulp nodig hebben, zijn noodgedwongen op 30, 40 kilometer afstand tijdelijk ondergebracht, omdat er geen plek in de buurt is in een verpleeghuis of wat dan ook. Is dit dan de welvaartsmaatschappij waar we zo hard aan gewerkt hebben?
0: Nou, Patrick, wat mij ook opviel, het ging er ook over in, zegt u maar deze week, en we constateerden ook, een huisarts was vroeger iemand die 24 uur per dag, 7 dagen in de week huisarts was. En die dus was ook altijd aan het werk. Het was je roeping en je was dus ook altijd beschikbaar. Tegenwoordig willen natuurlijk ook mensen in de zorg 4 dagen in de week werken, op vakantie. Dan heb je dus ook veel meer mensen nodig om hetzelfde werk te doen natuurlijk. Dus die is ook misschien een beetje onze eigen schuld in dat opzicht.
1: Zeker. Nou, ik ben het er ook helemaal mee eens. En je begon met te zeggen vroeger. Ja, vroeger was alles anders, dat klopt.
0: Ja.
1: En de wereld om ons heen verandert. En dan zullen we mee moeten veranderen. Ik denk dat daar de grootste bottleneck zit.
0: Mm-hmm.
1: Als mens, wij hadden het er net, mag ik niet zeggen.
0: Nee, dat mag ik niet meer zeggen.
1: Nee, sorry, nu niet meer.
0: Nu niet meer.
1: Wij zijn heel slecht in veranderen. En in mee te gaan met die verandering.
0: Als
1: ik bij jou de vraag zou stellen, of je hebt geen digitale ondersteuning
0: ja.
1: en ook geen dokter. Ja. Waar zou je dan voor kiezen?
0: Ja, maar de digitale ondersteuning. Als de pijnpoli gewoon dicht is, is hij dicht.
1: Dan is hij dicht en dan moet je 40 kilometer verder rijden.
0: Ja, maar dat is toch niet de bedoeling?
1: Ik denk dat niet de bedoeling is.
0: Is dat gewoon de huidige tijd?
1: Dat is de huidige tijd. Ik heb het al eerder volgens mij in een van deze uitzendingen ook genoemd. Op het moment dat wij kanker hebben als ziekte. En de beste specialist zit in Leiden of in Amsterdam. Dan zijn wij echt bereid om naar Leiden te rijden.
0: Ja.
1: Ja. Voor basale dingen, denk ik, die snel afgehandeld kunnen worden, daar is misschien ook nog wel personeel voor. En ik vind met name dat je dat zou moeten analyseren. Uh-huh. En er zijn natuurlijk heel veel aandoeningen en ziektes, et cetera. Maar kijk nou eens hoe je dat in gaat richten en dat het op een redelijke afstand te organiseren is met elkaar. Die intentie vanuit de 3 ziekenhuizen die we hebben, of de 3 of 4 locaties, om daarin samen op te trekken en kijken welke specialisten kunnen we binnen Zeeland houden. Uh-huh. Dat zou een eerste vereiste zijn wat mij betreft, als je naar oplossingen gaat kijken.
0: Maar goed, er was een luisteraar uit Vlissingen en die was aan het voeteren omdat hij voor een medische keuring moest voor zijn rijbewijs. Die moest daarvoor naar Terneuzen. Die zei, ja, ik vind het belachelijk dat ik vanuit Vlissingen naar Terneuzen moet voor de keuring, voor een medische keuring voor mijn rijbewijs. Ja. En als ik jou zo hoor, dan zeg je, ja, voor dingen moet je een stukje rijden. Dat hoort erbij.
1: Het is inderdaad zo, als je een sportkeuring wil, we zitten dan in de sport, daar zijn wij dan een beetje verantwoordelijk voor. En er is geen plek in het ADZ, dan moet je naar de Bos toe. Nou, dat weet je. En op het moment dat je gedreven bent en je wil er iets van maken, dan ga je er ook voor.
0: Nou, Charles, jij zei net, is dit nou de huidige tijd? Nou, dit is het en we moeten niet piepen, hoor ik net.
1: Ja,
2: we moeten wel piepen, want we moeten met elkaar proberen wat kunnen we wel, wel beter doen. Uh-huh. Maar het is toch in en in triest dat er een paar duizend mensen in de regio de Beverlanden zijn die geen huisarts hebben.
0: Ja.
2: Die gewoon niet weten, waar moet ik naartoe? Mijn gezin is gezegend met al jarenlang gelukkig fantastische huisartsen. Maar die gaan ook met pensioen. Maar als ik dan van hun hoor hoeveel uren ze administratie aan het doen zijn, hokjes aan het invullen zijn, verslaglegging moeten doen, terwijl zo'n huisarts zegt, ik wil mijn patiënt zien en voelen en beter maken. Elke huisarts die wil mensen beter maken en die wil niet achter een computer zitten. Mm. Ook daar zijn we in doorgeschoten, in al dat administratieve gedoe.
0: Ja, en dat zou natuurlijk ook veel meer tijd voor dus meer patiënten opleveren als we daar wat aan zouden doen.
2: Absoluut.
1: Vorige week ook een landelijk item geweest over de praktijkondersteuner van de huisarts die huisbezoeken deed. En daar hoor ik een huisarts over zeggen. Ik zou dat ook liever zelf doen, maar dat is goedkoper om het te laten doen. De tandarts die vorige week in beeld kwam, die digitaal die afspraken maakte, geloof ik of zo, die zei ook, ja, dit is voor mij een goedkopere variant en met het personeelstekort is dit wel een oplossing. Dus ik denk dat wij moeten gaan wennen aan andere digitale oplossingen. Ik ben het helemaal met je eens. Het zou mooi zijn dat je voor bepaalde aandoeningen fysiek die huisarts kan treffen. En dat er ook voldoende zijn. Maar we zullen ook mee moeten met die verandering. Als er personeelstekort is, moet je het op een andere manier oplossen.
0: Het wordt allemaal niet leuker op. Dat hoor ik dan al wel. Iets waar we het ook over moeten hebben is het aantal fietsongelukken in de provincie. Vorig jaar gestegen met 7,5%. En dat stijgt al langer. Onderzoek van Independer deze week. Totaal vorig jaar 369 fietsongelukken in onze provincie geregistreerd. Gevaarlijkste plek, Rotonde Poelplein in Goes. Patrick, jij wilde dit aansnijden.
1: Ja. Nou, vooral vanwege het feit dat we dus toenemend aantal ongevallen hebben op de weg. Eén heeft te maken met, als je het voorbeeld Goes noemt, met de infrastructuur, hoe richten we het in? Mm-hmm. Maar kennelijk is dat dus niet goed geweest. Mm-hmm. Een collega die woont tegenover de rotonde en die zei daar vanmorgen nog iets over. Elke dag hoor ik bijna die brandweer of de ambulance gaan of de politie omdat er iets gebeurt. Nou, dat betekent dus dat we dat niet goed hebben voorbereid. Maar ik vind het gewoon zorgwekkend omdat ook het gedrag op de weg anders wordt. We hebben veel meer verschillende soorten snelheden. Dat zorgt ervoor dat er veel dynamischer op die fietspaden en ook op de weg gereden wordt. Mm-hmm. Dat je donders alert moet zijn. Nou, bij de auto zeggen we nu al, je mag je mobiel niet meer gebruiken. En op de fiets zien we nog schering en inslag als het gaat over oortjes in, mobiel in de hand. En dat zal deels ook de ongelukken veroorzaken. Ja, mm-hmm. De verschillende snelheden ten opzichte van elkaar. Dus ik denk dat er aandacht voor moet komen. En dat zit hem niet alleen in die hardware en die infrastructuur, maar tegelijkertijd ook in het veranderen en aandacht vragen voor gedrag.
0: Ja.
1: Dat het een item is.
0: Toch even, ik dacht wel, we moeten de cijfers ook wel enigszins in perspectief plaatsen. De meeste ongelukken dus Rotonde Poelplein. Van 2021 tot 2025, 12 meldingen. Dat is dus 5 jaar. Dat is 2,4 ongeluk per jaar.
1: Ja, meldingen. Ja. Het zegt nog niks over het aantal ongevallen wat er is zonder melding.
0: Nee.
1: Daar hebben we er ook heel veel van. Mm-hmm. Want het loopt soms ook met een sisser af en dan wordt er niks gemeld.
0: Nee.
1: En ik denk dat dat met name dat is een beetje dat verborgen waar we het net ook over hadden. Wat verborgen is, wat achter de deur is of wat niet zichtbaar is. Mm-hmm. Ik denk dat met z'n allen kunnen vaststellen dat het enorm toeneemt.
0: Ja.
1: En er zijn ook redenen voor. Alleen dan moet je kijken hoe je daar mee omgaat. En dan moet je in ieder geval programma's tegenover zetten waaruit in ieder geval kinderen op jonge leeftijd. En ik zag dat in Zuid-Holland ook al zo'n programma in gang gezet werd. En Veilig Verkeer Nederland, volgens mij vandaag ook in de PZC, die daar iets over schreef. Wij moeten ze veel bewuster maken van het gedrag in het verkeer. Maar op jonge leeftijd.
3: Charles, gaan jongeren daar naar luisteren? Naar iemand die zegt, let op, doe maar niet, want het is niet zo wijs.
2: En niet alleen jongeren. Want kijk maar naar het fietsen in voetgangersgebieden. Dat zijn meer volwassen mensen dan kinderen, hoor. Deze problematiek, ik heb het 12 jaar mijn best mogen doen, ook vanuit mijn rol in de stad en in het buitengebied, om te zorgen voor veilige situaties. Ik mocht me bezighouden met de gedragsbeïnvloeding in het verkeer. Dat vond ik net zo belangrijk dan de goede borden op de goede plek neerzetten. Dan is er het spanningsveld van centjes en infrastructuur. Wat is het ideale plaatje voor een rotonde of voor een oplossing op een kruispunt? En welke ruimte hebben we fysiek beschikbaar? Dan heb je het probleem, de ontwikkelingen van in het vrachtverkeer bijvoorbeeld. Ik hoor van vrachtwagenchauffeurs problematiek van de dode hoeken.
3: Ja.
2: En dat de fietspaden op de rotondes veel te dicht bij hun auto zitten. Waardoor ze zeggen van, ik doe mijn uiterste best. Ik heb allerlei spiegels en zelfs op mijn dashboard, over afleiding gesproken. Allemaal toeters en bellen. Maar, en wij als wegverantwoordelijke gemeente of provincie willen het veilig doen. Maar ik ben ervan overtuigd, als wij ons met z'n allen wat fatsoenlijker gedragen, een paar seconden meer tijd nemen, wel opletten. Want ik weet dat die aantal meldingen veel lager zijn op de rotondes dan wij op verjaardagsfeestjes horen. Daar ben ik van overtuigd. Maar we zullen ons anders moeten gaan gedragen ook, hoor. Ik denk dat dat net zo belangrijk is. En kunnen we het natuurlijk over die verschrikkelijk irritante kanonfietsen hebben. Die het leven van veel mensen onmogelijk maken.
3: Is dit het Charles-synoniem van een fatbike? Begrijp ik dat?
2: Ik was de naam kwijt.
3: Ja, nee, dat geeft niet.
2: Maar het is verschrikkelijk hoe we ons gedragen. En al die vaders die trots zijn dat hun zoon ook op een fatbike rijden, die zouden eens anders moeten. Maar ik zal wel weer oud zijn. Ik zal wel weer bij de ouderen horen. Hier tussen de oortjes is belangrijker dan de kleur van de strepen.
3: Maar ook het allermoeilijkste om wat aan te doen.
2: En
1: ja, maar dat was je vraag, hè? Van, gaat dat passen? Gaan we luisteren naar dit soort dingen? Dat is als het heel dichtbij komt.
2: Ja,
1: dus op het moment dat het jou weer raakt. Hè? Dus voor mij is dat een beetje de rode draad van deze uitzending.
2: Ja.
1: Maar ik denk, als je ze heel vroeg meeneemt, vanuit de basisschool al, en daar ook beleid op maakt. Hè? Want we hebben een situatie. We zijn nu met een programma bezig met het ROVZ, met de provincie, met de CIO-schoes, om te kijken of een aantal pilotscholen kunnen meenemen in hoe kun je op een andere wijze dan dat we tot nu toe hebben gedaan, kinderen nu meenemen in deze gevaarlijke situaties. De verkeersexamens die zijn al best wel oudbollig, die we op dit moment organiseren. Zou je daar een nieuwe variant van kunnen bedenken? We kunnen heel veel met VR-brillen doen. We kunnen levensechte situaties rondom scholen kunnen we in beeld brengen. We kunnen ouders, wat ze volgens mij ook al bij een aantal provincies of gemeenten doen, leren om met de auto naar school te komen. 30% geloof ik in het artikel las ik, wordt met de auto naar school gebracht.
2: Over asociaal gedrag gesproken van mensen die op de gekste manier hun kind uit de auto laten stappen of uit de auto gooien.
3: En natuurlijk het gebrek aan ervaring dat je als kind op jonge leeftijd opdoet met het verkeer.
1: Zeker.
3: Als je alleen maar gebracht wordt.
1: Daar zit volgens mij dus een educatieve kans in. Als we met elkaar dat anders aan de zo vroeg mogelijk introduceren, dan heb je kans dat het mogelijk beklijft. Moet je daar wel een aantal jaar mee doorgaan? Moet je dat wel, want we hadden het net over de jongeren, maar ook over volwassenen en ook over senioren, want die hebben tegenwoordig ook allemaal een e-bike, die voor sommigen echt veel te snel gaat.
2: Ja, tuurlijk,
1: wat ook voor ongelukken veroorzaakt. Dus we zijn het eigenlijk allemaal.
3: Ja.
1: Alleen we moeten beter op elkaar afstemmen.
3: Ja. We hebben nog maar 2 minuutjes, maar toch nog even, wel namelijk in het verlengde hiervan, als het gaat over veiligheid op de weg, alle nieuwe veiligheidssystemen in auto's, Charles. Word jij daar enthousiast van of niet?
2: Nou, ik werd enthousiast door een item van jullie van de week, waarin Rob Strating, de wandelende encyclopedie op het gebied van automobielen,
3: die eigenlijk gewoon zei, fuck alle systemen.
2: Oh. En het is toch verschrikkelijk. Kijk, afgezien dat de auto's tegenwoordig allemaal lelijk zijn. Hè? Want echt auto's hadden we een aantal jaren geleden natuurlijk. Het zijn allemaal lelijke dingen. Maar als je toch ziet dat je de verantwoordelijkheid van de chauffeur, die tasten we toch aan. Als ik zelf niet meer moet opletten.
3: Ja?
2: Als ik door een piepje moet weten dat ik te dicht rechts of links rijd.
3: Ja?
2: Dat ik via een piepje moet horen dat er een camera aankomt.
3: Mm-hmm.
2: Dat maakt ons toch lui.
3: Maar ja, blijkbaar zijn we niet in staat om zelf goed op te letten. We veroorzaken steeds meer ongelukken, ook met de auto.
2: Ja.
3: Dan is het toch juist fijn dat een computer dan maar voor ons gaat opletten. Want blijkbaar kunnen we het zelf niet meer. Wordt alleen maar erger.
2: Ik kreeg toen straks een piepje in de auto op weg hier naartoe.
3: Mm-hmm.
2: Dat Florijan Sietsema vandaag onze gastheer was. Dus hou er rekening mee. Over waar gaan we naartoe?
3: Yeah.
2: Met computer. Let op, pas op.
3: Ja,
2: nee, ik moet opletten. Ik moet weten waar hoe ik me gedraag op de weg.
3: Mm.
2: En als je die schermpjes ziet, hè, van TomTom, zulke dingetjes.
3: Zijn nu zo
2: als je
3: groot,
2: sommige auto's ziet, er zit een A4 of een A3 scherm voor. Over afleiding gesproken.
3: Patrick?
2: Stoppen
3: piepjes
2: jongens.
3: In de auto, een zegen of vind je het ook helemaal niks?
1: Ik kan er op zich wel aan wennen. Ik vind sommige ook irritant, maar je kunt ze niet allemaal uitzetten.
3: Nee.
1: Maar het hoort een beetje bij deze tijd ook. Ik ben denk wel van een andere generatie. Ik vind deze sommige auto's ook nog wel leuk.
2: Ja, zo.
1: Dus ja, weet je, het is waar we echt naartoe gaan. En het zal waarschijnlijk nog veel erger worden met ondersteuningsmaterialen. Waarvan wij denken dat we een oplossing bieden. Maar ik ben het ook deels met Charles eens. Op het moment dat we alles maar digitaliseren, dan worden we ook makkelijker en luier en dan gaan we achterover zitten. Dus er zit een soort middenweg in.
3: Ja, dan ga ik op mijn telefoon kijken, want dan denk ik, weet je, er wordt toch wel voor me opgelet.
1: Ja, ja maar ik vond het heel prettig om te weten dat we met jou in gesprek komen. Toen hoorde ik net van Charles dat daar even een piepje voor kwam.
2: Ja.
1: Maar dan kun je ook voorbereiden op wat voor soort gesprek gaat het worden.
2: Ja, oké. Okay, daar ga ik eigenlijk naartoe.
1: Nou, precies.
3: Ja, dat scheelt weer. Heren, we lopen uit de tijd. Ik wil jullie hartelijk danken voor deze bijdrage weer aan Zeeuws Diep. Volgende keer niet meer alles voorbespreken graag, want doen we het gewoon wel alleen hier op de radio. Charles Lintzen, fotograaf en oud-wethouder van de gemeente Goes en Patrick. Vader, manager bij Sport Zeeland. Hartelijk dank. En nog een heel fijne vrijdag en een goed weekend gewenst.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
7: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
8: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
9: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
8: Ja, verder dan dat kan ik ook niet.
9: Dus je wilt naar Albanië?
8: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
9: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië?
8: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
9: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
8: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Hey Remo!
17: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Hey Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Omroep Zeeland.
21: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
20: Omroep Zeeland.
22: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal.
0: Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
22: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
23: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
24: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
25: Dag Jaap.
26: Hi.
25: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
26: Ja, we hebben echt veel nodig.
25: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
26: Klopt.
27: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
28: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
27: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
29: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
30: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
29: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
31: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
32: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
31: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
33: Omroep Zeeland.
21: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Beast of Burden is oorspronkelijk een liedje van de Rolling Stones van hun album Some Girls. En 6 jaar later werd het op de plaat gezet en uitgebracht door Bette Midler. En in de videoclip, en dat is wel grappig, is Mick Jagger van de Rolling Stones ook te zien. Dan doen ze samen een dansje. En voordat de muziek begint hebben ze ook nog een klein gesprekje. Moet je maar eens opzoeken, is hartstikke leuk. Hey, goedemiddag, vrijdagmiddag.

George Ezra en zijn Shotgun. En dat was een mooie hit in de zomer van 2018. Straks bij Omroep Zeeland een kort fragmentje van een liedje dat je sowieso voor tweeën gaat horen in deze show. Maar ja, om welke plaat gaat het? Dat is elke dag weer de vraag. Nel Horan en Dinner Party.

De Beatles, 59 jaar geleden en 2 maanden zat dit in de live-uitzending Our World. En dat werd door heel veel mensen bekeken. All You Need Is Love bij Omroep Zeeland. Herken jij deze hit? Dat is nu eventjes de vraag. Welke song is dit en wie voert het uit?

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Het vertrouwen in de economie is bij Zeeuwse ondernemers het laagst van het hele land. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 84% van de ondernemers is het afgelopen jaar onzeker geweest over de economie. Twee belangrijke sectoren voor Zeeland, de landbouw en de horeca, scoren met name slecht. Agrariërs zijn pessimistisch door onder meer de droogte. In de horeca merken ondernemers dat consumenten minder geld uitgeven. Een Zeeuws bedrijf wordt verdacht van het inkopen en doorverkopen van illegaal gevangen tapijtschelpen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Tijdens een doorzoeking werd 100 kilo tapijtschelpen gevonden. Vermoedelijk gekocht van stropers. De schelpdieren leefden nog, dus ze zijn weer uitgezet. Je mag wel vissen op tapijtschelpen, maar alleen als je een vergunning hebt. Zeeuwse voetbalclubs maken zich zorgen over de staat van de voetbalvelden de week voordat de bekercompetitie begint. Door de droogte van de afgelopen maanden zijn de velden die niet gesproeid zijn dor en keihard. Deze week heeft het wel geregend, maar dat zorgt niet meteen voor betere velden. Dat zegt onder meer de voorzitter van RCS in Oost-Soeberg, Nando Pfaff.
5: Tranen schieten bijna in je ogen natuurlijk. Het seizoen staat op punt van beginnen. En als je ziet achter mij, het veld is dramatisch. En dat, ja, de droogte kunnen we niks aan doen. We controleren het weer helaas niet, maar dit is pijnlijk.
4: Alle straatverlichting die het gisteravond en vannacht niet deed is handmatig aangezet door medewerkers van netbeheerder Stedin. Op veel plekken, verspreid door de hele provincie, deden de lantaarnpalen het niet. Er was een storing in de aansturing ervan. Nu blijven de lantaarnpalen aan totdat de storing is opgelost. Het weer. Vanmiddag vallen eerst nog enkele buien met kans op onweer. In de loop van de middag wordt het droger en komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het is nu 19 à 20 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. Het was haar derde studioalbum dat ze toen heeft uitgebracht. En daarop stond dus deze hit, het titelsong. En een andere hit was deze.

All the Men That I Need. En het was ook in tal van landen was dit een nummer 1 hit. Herken deze hit. Ik kan in ieder geval verklappen dat het een classic is uit het einde van de jaren 70. Maar ja, wie is het? En hoe heet het liedje?

Ik weet nog dat dit voor het eerst werd gedraaid op de radio toen. En een van de DJ's zei, dit wordt een nummer 1 hit, dat beloof ik. En dat werd het ook uiteindelijk. Tina Turner en David Bowie met Tonight. Welke hit is dit, was mijn vraag aan jou. En daarvoor gaan we terug naar de zomer van 1979. Beïnvloed door de disco toentertijd, de band Roxy Music en Angel Eyes.

0: zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar
12: uit.
11: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Kom je ook?
6: ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
16: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
17: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
19: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
20: Reis weer met Golden eSIM.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
22: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
23: Reis met Golden eSIM.
24: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, eet smakelijk voor straks.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
24: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
4: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
26: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Robert Plant en Big Lock, zanger van Led Zeppelin. Als soloartiest had hij deze hit. En we gaan voor hem zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: En niet alleen voor hem, maar ook voor iedereen die vandaag jarig is. Robert Plant is vandaag 78 geworden. En als jij je verjaardag viert, van harte gefeliciteerd. Ook John Hyatt van die geweldige hit Have a Little Faith in Me. Hij is vandaag 74 jaar geworden. En geboren op deze dag, Isaac Hayes. Hij is overleden in 2008. Vooral bekend van The Theme from Shaft uit 1971.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Damn Mavericks. Helaas is de zanger Raoul Malo veel te jonge leeftijd en nog niet zo lang geleden overleden. Dance the Night Away. Het is vandaag 21 augustus en op deze datum, 57 jaar geleden in 1969, werkten de Beatles voor het laatst samen aan hun legendarische album Abbey Road. Ze waren bezig met de volgorde van de nummers en de montage van het album. Het was echt de laatste keer dat Lennon, McCartney, Harrison en Ringo Starr gezamenlijk in de studio zaten. En kort daarna zou de band uit elkaar vallen. En David Bowie bracht zijn laatste single onder zijn geboortenaam uit in 1965. You've Got a Habit of Leaving, Davy Jones en The Lower Third. Dat was de act waaronder hij speelde toen de tijd. En hij was natuurlijk geboren als Davy Jones. En daarna zou hij dus zijn naam veranderen in David Bowie.

Michael Bublé, de Canadese crooner, met It's a Beautiful Day. In 1966 reisde Graham Nash door Marokko. En het was een indrukwekkende reis richting Marrakesh. En daarover schreef hij een liedje voor zijn band Crosby, Stills en Nash. Uit 1969 is dit de Marrakesh Express. Okay.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. De lantaarnpalen die het gisteravond en vannacht niet deden, blijven nu 24 uur per dag aan. In ieder geval de komende dagen nog. Op veel plekken, verspreid door de hele provincie, deed de straatverlichting het niet. Er blijkt een fout te zitten in de software die de lantaarnpalen aanstuurt. Nu is door medewerkers alles handmatig aangezet. Volgens Stedin kan de storing nog tot eind volgende week duren. En al die tijd blijft alles dus aan. Tegen een 29-jarige man uit Halsteren is 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk geëist, voor verkrachting en aanranding. Dat zou hij bij een goede vriendin hebben gedaan tijdens een weekendje constatatie. De twee hadden wel eens vaker seks, maar nu wilde de vrouw niet en de man wordt ervan verdacht gewoon door te zijn gegaan. Een Zeeuws bedrijf wordt verdacht van het inkopen en doorverkopen van illegaal gevangen tapijtschelpen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Tijdens een doorzoeking werd 100 kilo tapijtschelpen gevonden, vermoedelijk gekocht van stropers. De schelpdieren leefden nog, dus zijn ze weer uitgezet. Je mag wel vissen op tapijtschelpen, maar alleen als je een vergunning hebt. Zeeuwse voetbalclubs maken zich zorgen over de staat van de velden de week voordat de bekercompetitie begint. Door de droogte van de afgelopen maanden zijn de velden die niet gesproeid zijn dor en keihard. Deze week heeft het wel geregend, maar dat zorgt niet meteen voor betere voetbalvelden. Dat zegt onder meer de voorzitter van RCS in Oost-Soeberg, Nando Pfaff.
2: Tranen schieten bijna in je ogen natuurlijk. Het seizoen staat op punt van beginnen. En als je ziet achter mij, het veld is dramatisch. En dat, ja, de droogte kunnen we niks aan doen. We controleren het weer helaas niet, maar dit is pijnlijk.
1: En dan het weer. In de loop van de middag wordt het droger met af en toe zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 20 graden. Later vanavond en vannacht trekken vanaf zee opnieuw buien over met mogelijk onweer. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen vallen nog enkele buien. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Het is al een tijd geleden dat de band is gestopt. Dat was in 2022, december. En dat had deels te maken met de gezondheidsproblemen van zanger Huub van der Lubbe. Hij heeft te maken met gehoorschade, tinnitus. En daarom heeft hij toch besloten dat rustiger aan te gaan doen. En met als gevolg dat de dijk dus uit elkaar ging. Mag het licht uit? Toen ging het licht uit in 2022. Hear the clock ticking on the wall.

James Blunt, hij schreef het samen met een van de heren van One Republic. Bonnie Tyler is ons ontvallen vorige maand. En zij is eigenlijk veel te jong gestorven. 75 jaar geworden. In een ziekenhuis van Faro overleden. Bekend van Total Eclipse of the Heart. En deze zit.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak.
3: ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
14: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
21: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
22: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

De Traveling Wilburys. Het idee voor deze band ontstond in de studio op Malibu, de studio van Bob Dylan. En het was eigenlijk gewoon bedoeld voor George Harrison om eventjes een liedje op te nemen. Maar daar kwamen allemaal mensen bij. Hele beroemde mensen, zoals Bob Dylan zelf dus. Maar Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lynne. Ja, dat werd een mooie samenwerking met dit Handle With Care en het eerste album. Toen overleed Roy Orbison plotseling en toen hadden ze bedacht dat Del Shannon dan Roy Orbison zou kunnen opvolgen. Maar Del Shannon overleed ook nog eens een keer. Dus tragedie op tragedie.

0: Hier is het allemaal mee begonnen. En het blijft nog steeds staan als een huis. Listen to the music, the Doobie Brothers.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, dat is weer heel iets anders. Want we zijn zeer gevarieerd in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Een zomerse disco-single van de elektronische popband uit Zeeland. Pop Trash Inc. Mi Corazón.

Die Counting Crows die weten Zeeland toch goed te vinden, hè? Bevriend met Bluff en daarom ook op de Brouwersdam tijdens concertetie. En dit liedje hadden zij een keer uitgebracht met Vanessa Carlton. Big Yellow Taxi, oorspronkelijk een liedje van Joni Mitchell. Straks het Zeeuwse nieuws op jouw radio, maar is een fenomenale cover van een liedje van Harold Melvin en de Blue Notes, uitgevoerd door Simply Red in 1989. En dat heet

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. De lantaarnpalen die het gisteravond en vannacht niet deden, blijven nu 24 uur per dag aan, in ieder geval de komende dagen nog. Op veel plekken, verspreid door de hele provincie, deed de straatverlichting het niet. Er blijkt een fout te zitten in de software die de lantaarnpalen aanstuurt. Nu is door medewerkers alles handmatig aangezet. Volgens Steding kan de storing nog tot eind volgende week duren, en al die tijd blijft alles dus aan. Er is 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, geëist tegen een 29-jarige man uit Halsteren voor verkrachting en aanranding. Dat zou hij bij een goede vriendin hebben gedaan tijdens een weekendje concertatie. De twee hadden wel eens vaker seks, maar nu wilde de vrouw niet en de man wordt ervan verdacht gewoon door te zijn gegaan. Een 84-jarige vrouw in Middelburg is gistermiddag bestolen na een telefoontje van iemand die zich voordeed als rechercheur. Nadat ze gebeld was met een waarschuwing voor inbrekers, kwam er een jonge vrouw aan de deur die haar waardevolle spullen zogenaamd veilig zou houden. Het ging om geld en sieraden. Carl Vergouwen gaat de komende weken als interimtrainer aan de slag bij eerste klasser SWOD 22 uit Oostkapelle. Harro Hazelaar, de hoofdtrainer van de fusieclub van Oostkapelle en Domburg, moet een operatie ondergaan en kan zijn ploeg daardoor niet trainen. Voor Vergouwen wordt het zijn derde periode als trainer in Oostkapelle. Het weer in de provincie. Later vandaag wordt het droger met wellicht af en toe zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 à 19 graden. Later vanavond en vannacht trekken vanaf de zee opnieuw buien over met mogelijk onweer. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen vallen nog enkele buien. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Ik zat laatst nog wat videoclips te bekijken van Ace of Base. Ja, die sound die herken je uit duizenden. Maar die videoclips die zijn toch wel een beetje door de tijd ingehaald. Maar toch ook wel weer heel erg leuk retro. Suzanne Freek met Halverwege en daarna De Core.

Bruno Mars, de grootste soul-artiest van dit moment. On My Soul. En ook nog de koers daarvoor. What Can I Do? Na vieren, Zeeland komt thuis bij Omroep Zeeland. Het laatste Zeeuwse nieuws, de weerberichten. Een belletje met een Zeeuw die helaas naar het buitenland is verhuisd. En natuurlijk ook weer zegt de paan, omdat het vrijdag is. Mag je zelf bepalen waarvoor je belt. 011 8 4 5 keer 9.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Oorlog. Onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroep Zeeland verkeersinformatie met een melding van het Vlaams Verkeerscentrum. Er staat een defecte vrachtwagen op de A12 ter hoogte van Antwerpen Haven in de richting van Antwerpen. En dat zorgt voor 2 versperde rijstroken en dus file. Dan op de A4 in de richting van Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide een kwartier vertraging, 7 kilometer file. Op de A58 in de richting van Bergen op Zoom tussen Rilland en knooppunt Markiezaat, 4 kilometer file, 5 minuten vertraging heb je daar. Op de Deltaweg tussen Goes de Poel en de afrit Wolfarsdijk, 3 kilometer file, 6 minuten vertraging. En de N57 in de richting van Zeeland tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis, 5 kilometer file en kleine 10 minuten extra reistijd.
14: Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
19: Hey Remo!
20: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
22: Ik mag graag tuinieren.
23: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
24: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
25: Ik niet.
21: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
26: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
21: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
27: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
28: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
29: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
28: Oké, we gaan.
30: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
31: Omroep Zeeland.
32: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
13: Gisteravond was het plots aardedonker op veel plekken op Walcheren en ook trouwens in Zeeuws-Vlaanderen. En niet door een eclips, maar door het uitblijven van de straatverlichting. Het probleem is nog niet helemaal opgelost. Het is bijna 4:06. Dit heb ik verder voor je in het komend half uur. Justitieminister David van Weel wil dat er één landelijke lijn komt over hoe er moet worden omgegaan met trekkers op de snelweg. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland. En over 10 minuten dan praat weerman Steven van der Gijzen hierbij over de weersverwachting. Heb je een vraag aan Stefan of is er iets anders in deze uitzending waarop je graag wil reageren? Stuur dan even een appje naar 0118-499999. Een heel goedemiddag en wat leuk dat je luistert. Naar Zeeland komt

0: mag zijn.
1: Emma Heesters met Levenslang. 4:09. Gisteravond was het plots aardedonker op veel plekken in de provincie. De straatverlichting klapte eruit en het is nog niet opgelost. Ondertussen is de verlichting nu overdag juist aan. Koen de Lange is van netbeheerder Stedin. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wat is er aan de hand?
2: Ja, gisteravond is het niet gelukt om de straatverlichting automatisch aan te krijgen. Dat gaat doorgaans via een automatisch signaal. Dat werkte niet goed. En daarna hebben we snel heel veel monteurs op pad gestuurd om in ieder geval in de vele plaatsen de straatverlichting handmatig aan te zetten. Want ja, als de straatverlichting het niet doet, dan is het wel heel donker op straat.
1: En waar allemaal is het gebeurd in de provincie?
2: Ja, het gaat om meerdere plaatsen. Tholen, Rijmerswaal, Goes, Middelburg, Vlissingen en Katzand. En dat wil niet zeggen dat de hele plaats zonder zit. Soms zitten er delen en soms wat meer. Mm-hmm. We zijn er. Dus gisteravond lag vooral de aandacht even bij het zorgen dat de straatverlichting in ieder geval weer deed. Mm-hmm. En vanochtend hebben we gekeken van wat is nou precies de oorzaak van het probleem en hoe kunnen we dat verhelpen?
1: Ja, ik weet niet of u een antwoord op kan geven dat niet al te technisch is, maar hoe zit Tholen dan verknoopt met Katzand, zeg maar, in één systeem?
2: Ja, dus in iedere plaats heeft zo'n beetje zijn eigen verdeelstation. Mm-hmm. En vanuit die wat grotere verdeelstations wordt een signaal gestuurd naar alle transformatorhuisjes die in de wijken staan. En die transformatorhuisjes die zetten dan de straatverlichting zeg maar aan. Mm-hmm. Ja, en daarmee, dus in die verbinding is iets fout gegaan. Waardoor op die verschillende plekken dus dat signaal niet bij de transformatorhuisjes terecht is gekomen. En ja, dan gaat ook de verlichting dus niet aan.
1: Nee, dus is het dan één groot probleem of zijn het dan meerdere kleinere problemen?
2: Ja, het zijn eigenlijk meerdere kleine problemen, maar ze hebben allemaal wel een beetje dezelfde oorzaak. Dat heeft te maken met een softwareprobleem. Dat kunnen wij helaas niet à la minuut verhelpen. Dus dat lukt niet meer voor het weekend. Dat gaat pas in de loop van volgende week hersteld worden. En om te zorgen dat dan in ieder geval het wel 's avonds licht is op straat, laten we de openbare verlichting, dus de straatverlichting, laten we eigenlijk permanent branden.
1: De afdeling software die werkt niet in het weekend.
2: Ja, die werkt zeker wel in het weekend. Maar we zijn hiervoor afhankelijk van een externe leverancier. Mm. En dat moet even goed uitgezocht worden. Want we willen het gewoon in één keer goed doen. Ja. En dat het in één keer ook goed werkt. Want we willen dit liever niet te vaak hebben.
1: Nee, maar in de loop van volgende week. Dus dan hebben we het over woensdag of zo bijvoorbeeld.
2: Ja, dat zou kunnen. Dat is even afhankelijk hoe het werk vlot natuurlijk. Mm. Maar dat betekent wel inderdaad dat tot die tijd de verlichting op die plekken waar de storing nog is permanent brand, dus ook overdag. Ja, dat is helaas niet zo duurzaam. Maar we vinden het vooral belangrijk dat mensen 's avonds en 's nachts erop kunnen rekenen dat er dan wel straatverlichting is.
1: Ja, is dat dan ook meteen een enorme kostenpost eigenlijk als er allerlei straatlantaarns

0: zou ik niet weten. Nee,
1: nee, nou goed, er is ook weinig over te vinden op internet. Dus dat is misschien nog eens iets leuks om eens op jullie website te zetten.
0: Ja, maar goed. Kunnen we nog eens uitzoeken.
1: Ja, daarom. Maar goed, in ieder geval, dus, dit gaat gewoon even een tijd duren. En tot die tijd brandt dus extra de verlichting om te zorgen dat we 's avonds niet met gevaarlijke situaties te maken hebben. En ja, bijkomend nadeel is dan dus dat overdag dan maar gewoon de verlichting even brandt.
0: Precies.
1: Hartelijk dank, Koen de Lange, voor de uitleg.
0: Graag gedaan.

0: I knew it, I knew you. Van Taylor Swift. 16 minuten over 4 is het. Het weer, daarover heeft Stefan van der Gijzen vandaag de details. Dag Stefan.
1: Jazeker, een hele goede dag.
0: Vertel.
1: Ja, na een ochtend met vrij veel buien werd het vanmiddag allemaal wat droger vanuit het noordwesten. Met soms ook mooie opklaringen met de zon erbij. Toch is het niet heel warm geworden in die koele lucht. Met temperaturen slechts rond de 20 graden. Op Wilhelminadorp zag ik zojuist nog 21 graden. Nou, vanavond is het op een laatste bui na op de meeste plaatsen droog in de nacht. Dan krijgen we vanuit het noordwesten te maken met nieuwe buien. Lokaal weer gepaardgaand met onweer. Nou, in het oosten van de provincie koelt het af naar 12 of 13 graden, maar dichtbij de warme Noordzee wordt het een graad of 16. Nou, morgenochtend vallen net als vandaag nog een aantal buien. In de middag wordt het droog, breekt ook de zon weer vaker door. Vergelijkbare temperaturen met vandaag zo'n 20 tot 21 graden. En waait morgenmiddag een matige noordwestenwind.
0: En dan zondag.
1: Nou, dat wordt toch wel duidelijk de beste dag van het weekend. Het is dan rustig weer, nauwelijks wind, vrijwel overal droog. Meer ruimte voor de zon, maar nog wel steeds die temperaturen rond de 20 graden. Nou, na het weekend krijgen we te maken met een naar het noordoosten draaiende wind. Het blijft dan op maandag en dinsdag droog, redelijk veel zonneschijn ook. En aangename temperaturen van zo'n 22 of 23 graden. En woensdag en donderdag dan draait de wind door naar het zuiden. Ja, en dan wordt de aangevoerde lucht in deze tijd van het jaar een heel stuk warmer. Maar tegelijkertijd ook een heel stuk vochtiger. Het wordt dan weer een beetje drukkend warm buiten. 25 of 26 graden, maar dan wel een aantal regen- en onweersbuien.
0: Het is toch ook nooit saai, hè, die weersverwachting?

0: Nou, gelukkig niet, moet ik je zeggen.
1: Stefan, dank je wel.
2: Hoi.
3: De situatie op de weg dan in onze provincie. Het is druk. Allereerst een file in Zeeland op de A58 in de richting van Bergen op Zoom. Tussen Rilland en knooppunt Markiezaat. 6 minuten vertraging. Daar staat 4 kilometer file. Op de Deltaweg tussen Goestepoel en de afrit Wolfarsdijk. 3 kilometer file. 6 minuten vertraging heb je daar. Op de N57 net buiten Middelburg in noordelijke richting. 4 kilometer file. 5 minuten vertraging. En dan buiten onze provincie nog op de N57 in de richting van Zeeland. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. 6 minuten vertraging, 4 kilometer file. Op de A4 in de richting van Antwerpen tussen Tolen en Bergen op Zoom. 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. En de langste file in onze regio staat op de A4... vanaf de Belgische grens in de richting van Hogerheide. 8 kilometer file, een kwartier extra reistijd.

0: Richard Marx en Right Here Waiting. Het is bijna 7 minuten voor 16:30. Nieuws uit binnen- en buitenland. Producten met de teksten extra vezels of een bron van vezels. Volgens de Consumentenbond misbruiken fabrikanten dat soort teksten. Hoe ze dat doen, dat hoor je zo meteen. Eerst naar ander nieuws van vandaag. Justitieminister David van Weel wil dat er 1 landelijke lijn komt hoe er omgegaan moet worden met trekkers op de snelweg. Dat zei hij voorafgaand aan de ministerraad vandaag. Nu mogen de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie lokaal bepalen of en hoe zij daartegen optreden. Maar Van Weel erkent dat dat niet altijd werkt als het gaat om boeren die met trekkers op de snelweg rijden. Het Openbaar Ministerie had al aangekondigd boeren met trekkers op snelwegen strafrechtelijk te gaan vervolgen. Volgens Van Weel is dat bericht een eerste aanzet tot een landelijke aanpak. Het is nog niet bekend hoeveel schade er is na de aardbeving in het dorp Zandeweer vanmorgen. Er had een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Een huis van deze mensen bijvoorbeeld was net gerepareerd nadat er bij de vorige beving ook al schade was ontstaan.
1: Wij laten alles elke keer weer netjes herstellen. En dit is echt net hersteld en nu gewoon weer echt, nou je kan het zien, enorme vannacht weer beschadigd geraakt. Ja, al dat voegwerk is weer dwars doormidden en dit is een knipvoeg. Dat is echt ook heel lastig te herstellen. En je ziet ook al die oude bakstenen zijn doormidden, dus die moeten er straks ook weer uit.
0: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart. Oekraïne kan zich niet meer goed verdedigen tegen Russische raketaanvallen. Ze hebben bijna geen afweerraketten meer. Dagelijks vallen er doden. En dat gebrek aan afweergeschut begint ook gevolgen te krijgen voor de voedselvoorziening, vertelt deze verslaggever.
2: In Kiev zijn er bij verschillende supermarktketens nu problemen met de bevoorrading van groenten, vlees en zuivel. Maar ook met de aanvoer van allerlei basispeulvruchten bijvoorbeeld. Gapende gaten in schappen zijn het resultaat. Vernietigd door de Russen, staat het te lezen hier en daar.
0: Vannacht zijn Russische drones neergekomen bij een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië. Er is nog niks bekend over de gewonden of de schade bij die aanval. En je ziet het steeds vaker in de supermarkt. Producten met teksten als extra vezels, een bron van vezels. Het is ook een nieuwe trend, fibermaxing. Maar volgens de Consumentenbond misbruiken fabrikanten dat soort claims om hun producten gezonder te laten lijken dan ze zijn.
3: Sommige producten bevatten volgens de wettelijke regels wel genoeg vezels voor een claim. Maar die producten eet je in zo'n kleine portie dat het helemaal geen zoden aan de dijk zet. Bij andere producten is de hoeveelheid vezels een stuk lager als je het klaar hebt gemaakt. En er zijn ook producten die wel genoeg vezels hebben voor een claim, maar er zit bijvoorbeeld ook heel veel suiker in. Dus dan is het sowieso niet zo heel gezond.
0: Van 100 producten zegt de Consumentenbond dat een te rooskleurig beeld wordt gegeven van hoe vezelrijk ze eigenlijk zijn. Dus let goed op dat je er niet intrapt in de supermarkt, in die nieuwe trend van fibermaxing, waarbij je heel veel vezels moet eten. Paul Simon, Code.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Ja, hier is de zomervakantie natuurlijk alweer bijna voorbij. Maar hoe is dat eigenlijk aan de andere kant van de wereld als het eigenlijk nu winter is? Dat gaan we zomaar eens even vragen aan onze Zeeuw in het buitenland. Maar eerst het Zeeuwse nieuws van 4:30. Meer van Wouwen, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Zeeuwse politici willen dat duidelijk wordt in welke woningen het omstreden UF-isolatieschuim zit en dat bewoners daarover worden geïnformeerd. Over de vraag wie vervolgens in actie moet komen, lopen de meningen uiteen. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Zeeland langs gemeenteraadsleden en statenleden. Zeker 2000 Zeeuwse woningen zijn geïsoleerd met UF-schuim, maar vermoedelijk veel meer. Het schuim kan kankerverwekkend zijn en gezondheidsklachten veroorzaken. Een fietser is gewond geraakt na een ongeluk op een rotonde in Zierikzee. Dat gebeurde vanmiddag om 2:30 op de laan van Sint-Hilaire. De fietser botste met een andere fietser. Die bleek onder invloed van alcohol en drugs te zijn en heeft een rijverbod gekregen van 24 uur. Tegen een 61-jarige Middelburger is vandaag een gevangenisstraf van 5 jaar geëist voor het misbruiken van een vriendinnetje van zijn dochter. Het misbruik vond plaats in het bijzijn van die dochter. En juist haar verklaring leidde ertoe dat de man jaren later alsnog wordt vervolgd. Volgens het slachtoffer is ze misbruikt van haar 8e tot haar 10e. Het gebeurde tijdens logeerpartijtjes. Een 84-jarige vrouw in Middelburg is gistermiddag bestolen na een telefoontje van iemand die zich voordeed als rechercheur. Nadat ze gebeld was met een waarschuwing voor inbrekers, kwam er een jonge vrouw aan de deur die haar waardevolle spullen zogenaamd veilig zou houden. Het ging om geld en sieraden. Het weer, de zon laat zich af en toe zien. Het is op dit moment 19 graden bij een matige noordwestenwind. Later vanavond en vannacht trekken vanaf zee opnieuw buien over met mogelijk onweer. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen vallen nog enkele buien. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Het is druk nog altijd in onze provincie. Allereerst op de A58 tussen Rilland en knooppunt Markiezaat. 10 minuten vertraging, 6 kilometer file. Natuurlijk de file op de Deltaweg. Dat is vaak zo rond dit tijdstip tussen Goestepoel en de afrit Wolfarsdijk. 8 minuten vertraging, 3 kilometer aan file. Op de N57 net buiten Middelburg in noordelijke richting. 10 minuten vertraging, daar staat 3 kilometer file. Op de N59 tussen Ouwerkerk en Sirooskerke op Schouwen-Duiveland. 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot besluit tussen de Belgische grens en Hogerheide op de A4 een file. Die is lang. 8 kilometer en een kwartier extra mee onderweg.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Ze komt uit Illinois, is 24 jaar, heet Stella Lefkowski. Maar dat vond ze iets te ingewikkeld als artiestennaam. Dus het is Stella Lefty geworden. En dit is het nummer Boston. Het is 6:06. Wat heb ik verder voor je in dit half uur? Nou, hoe kijkt de winnaar van het Zeeuws kampioenschap ringrijden een dag later terug op zijn prestaties? Dat hoor je even voor 5:00. Daarvoor gaan we ons nog één keertje deze week ergeren aan die piepjes in de auto. Maar eerst gaan we naar Australië toe. Zeeland. Tijd voor ons belletje naar het buitenland. En op de vrijdag gaan we altijd helemaal naar de andere kant van de wereld, naar Solange de Koster.
1: Goedemiddag.
0: Nou gaan de scholen hier bijna weer beginnen. Het is zo'n beetje de laatste vakantiedag voor veel kinderen. Ik vroeg me af, ja, sowieso zitten jullie natuurlijk met heel andere seizoenen. Dus een zomervakantie, is die dan in de winter? En hoe is dat allemaal geregeld?
1: Ja, dat klopt. Het is hier natuurlijk winter nu. Dus ja, de kids gaan gewoon naar school. Ze hebben, het is nu augustus, dus ja, volgende maand in september hebben ze weer 2 weken vrij. Ze hebben zo om de 2,5 maand, geloof ik, is het ongeveer, hebben ze 2 weken vrij. En dan half december hebben ze grote vakantie, zoals dat in Nederland heet.
0: Oh ja, dus het is echt gewoon precies helemaal contra aan zoals dat bij ons is eigenlijk, ja. Zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja. Ja, ja, dan moeten we zelf ook af en toe nog wel even aan wennen, hoor. Ja. Dat klopt.
0: Maar
1: ja,
0: de gekke is dan natuurlijk, bij ons is het in die zin handig geregeld dat je hebt natuurlijk de grote vakantie dan met het lekkere weer in de zomer. En dan heb je natuurlijk een half jaar later een, nou ja, iets wat minder, maar toch een beetje grote vakantie zo rondom de feestdagen. Maar dat zit dan natuurlijk bij jullie een beetje allemaal op elkaar gepropt.
1: Ja, ze hebben gewoon de feestdagen zitten gewoon in de zomervakantie.
0: Ja, precies. Maar dus dan kan je dus niet, zogezegd, 3 weken op vakantie naar het buitenland, want dan mis je net kerst.
1: Ja, dat wordt vaak daarna gedaan. Ah, ja. Vaak zijn ze daar wel thuis, of bij familie. En vaak na de kerst worden de vakanties wel gepland. Ook bij oud en nieuw wel in het buitenland. Mm. Maar januari is echt de vakantiemaand hier zo.
0: Ja, grappig hè. En dan is dit natuurlijk ook altijd de periode hier dat je van die spandoeken ziet van de scholen zijn weer begonnen. Pas op voor de kinderen op de fiets en zo. Gaan kinderen bij jullie daar op de fiets naar school?
1: Nee, nauwelijks. Hier wordt eigenlijk alles bij de auto gedaan. De afstanden zijn sowieso veel groter. Je kinderen die in de buurt wonen, zie je nog wel eens op een zo'n elektrisch stepje gaan. Of wat grotere kinderen te voet. Mm. Maar voornamelijk met de auto's of met de schoolbus. Schoolbus is hier heel gewoon.
0: Oh ja, en hoe werkt dat dan precies?
1: Iedere school die heeft zo zijn eigen schoolbus. Een aantal scholen die dan zeg maar van de gemeente zijn, die zijn dan wel. Die rijden samen, zeg maar, als ze dicht bij elkaar zijn. Mm. En dan worden de kinderen op school opgehaald. En die worden zo weggebracht, zo verdeeld over de wijken van Mackay.
0: Oh ja, en stopt de schoolbus dan zeg maar voor je huis? Of is er dan wel een soort halte in de buurt waar kinderen naartoe moeten lopen?
1: Ja, het is wel een soort halte, maar wel heel veel, zeg maar. Dus het is niet dat ze 3 of 4 straten verderop moeten. Nee, dan is het zeg maar aan het eind van een blok is daar dan de halte, zeg maar. Nee, het is echt wel heel goed geregeld. En ja, in het begin waren we daar ook best wel verbaasd over dat er dan zoveel schoolbussen zijn.
0: En vind je het dan niet jammer dat kinderen niet op de fiets naar school kunnen? Het heeft ook wel iets, sowieso is het natuurlijk gezond. Het is ook wel lekker even in de buitenlucht eventjes je energie kwijt na een lange schooldag, dat soort dingen.
1: Ja, hier wordt er wel echt enorm veel gesport na school. Er zijn heel veel sportclubs. En ja, vooral in Mackay valt me dat altijd op dat het echt een sportstad is. Dus ja, en kids zie je eigenlijk altijd buiten spelen. Ik denk dat ze wel aan hun energie komen. En misschien met het verkeer is het ook wel. Ze zijn niet zo gewend hier om fietsers op straat te hebben. Er worden wel gefietst in de parken, dus misschien is het veiliger.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja. En zeg, nou, dankjewel dat we weer even wat konden bijpraten, Solange. Doe iedereen daar bij jou de hartelijke groeten. En tot de volgende keer weer.
1: Ja, tot volgende week weer.

0: Fleetwood Mac en Save Me. In Zeeland komt thuis. Het nieuws bij ons van de afgelopen week dat veel reacties losmaakte was toch wel dat over alle piepjes, camera's en alarmsystemen die verplicht zijn in nieuwe auto's vanaf deze zomer. Het wekt veel ergernis. Ook bij Zeeuws Diep panellid Sharon Linssen.
1: Het is toch verschrikkelijk. Kijk, afgezien dat de auto's tegenwoordig allemaal lelijk zijn. Hè? Want okay. Echt auto's hadden we een aantal jaren geleden natuurlijk. Het zijn allemaal lelijke dingen. Mm-hmm. Maar als je toch ziet dat je de verantwoordelijkheid van de chauffeur... Mm-hmm. Die tasten we toch aan. Als ik zelf niet mee moet opletten.
0: Ja?
1: Als ik door een piepje moet weten dat ik te dicht rechts of links rijd.
0: Ja?
1: Dat ik via een piepje moet horen dat er een camera aankomt.
0: Mm-hmm.
1: Dat maakt ons toch lui.
0: Maar ja, blijkbaar zijn we niet in staat om zelf goed op te letten. We veroorzaken steeds meer ongelukken, ook met de auto.
1: Ja.
0: Dan is het toch juist fijn dat een computer dan maar voor ons gaat opletten. Want blijkbaar kunnen we het zelf niet meer. Het wordt alleen maar erger. Nee,
1: ik kreeg toen straks een piepje in de auto op weg hier naartoe. Mm-hmm. Dat Florijan Sietsema vandaag onze gastheer was. Dus hou er rekening mee. Over waar gaan we naartoe?
0: Yeah.
1: Met computer. Let op, pas op. Nee, ik moet opletten. Ik moet weten hoe ik me gedraag op de weg.
0: Hmm.
1: En als je die schermpjes ziet, hè, van TomTom, met zulke dingetjes.
0: Zijn nu zo
1: als je
0: groot,
1: sommige auto's ziet, er zit een A4 of een A3 scherm voor. Over afleiding gesproken.
0: Patrick?
1: Stoppen
0: piepjes
1: jongens.
0: In de auto, een zegen of vind je het ook helemaal niks?
2: Ik kan er op zich wel aan wennen. Ik vind sommige ook irritant, maar je kunt ze niet allemaal uitzetten.
0: Nee.
2: Maar het hoort een beetje bij deze tijd ook. Ik ben denk wel van een andere generatie. Ik vind deze sommige auto's ook nog wel leuk.
1: Ja, zo.
2: Dus ja, weet je, het is waar we echt naartoe gaan. En het zal waarschijnlijk nog veel erger worden met ondersteuningsmaterialen. Waarvan wij denken dat we een oplossing bieden. Maar ik ben het ook deels met Charles eens. Op het moment dat we alles maar digitaliseren, dan worden we ook makkelijker en luier. En dan gaan we achterover zitten. Dus er zit een soort middenweg in.
0: Ja, dan ga ik op mijn telefoon kijken. Want dan denk ik, weet je, er wordt toch wel voor me opgelet.
2: Ja, ja maar ik vond het heel prettig om te weten dat we met jou in gesprek komen. Toen hoorde ik net van Charles dat daar even een piepje voor kwam.
1: Ja.
2: Maar dan kun je ook voorbereiden wat voor soort gesprek gaat het worden.
1: Ja, ja, oké, okay, waar ga ik eigenlijk naartoe?
2: Nou, precies.
1: Ja.
0: Patrick Vader, de manager van Sport Zeeland was dat. En hij was in Zeeuws Diep vanmiddag te gast. Samen met Charles Linssen, fotograaf en oud-wethouder van Goes. Van de auto dan maar naar het openbaar vervoer. Wat dacht je daarvan? Dan krijg je ook geen piepjes. Tenminste alleen als je moet inchecken met je OV-chipkaart. Waarom zeg ik dat nou? Dat is 50 Ways to Say Goodbye van de band Train.

0: De elektrische gitaar van 50 Ways to Say Goodbye van Train. Het is bijna 9 minuten voor 5. Een dag na zijn eerste Zeeuwse titel ringrijden leeft Martijn Minderhout nog altijd op een roze wolk. Na een korte nacht stond hij vanochtend om 7 uur alweer gewoon op zijn werk, waar zijn collega's hem wel snel naar huis stuurden om van zijn overwinning te gaan genieten. Nou, naar huis ging hij niet, hij ging naar de stal samen met zijn paard Bea.
1: Ja, Martijn, de day after. Ja. Hoe voelt dat?
2: Ja, geweldig.
1: En gewoon weer bezig.
2: Ja, joh. Je loopt gewoon op een roze wolk, hè, noemen ze dat. Kost geen moeite vandaag. Weinig slapen, maar het is fantastisch.
1: En waar is Bea?
2: Bea is even bij de hoesmet. Ik krijg nieuwe schoentjes.
1: Is dat belangrijk na zo'n wedstrijd?
2: Ja, zeker. Ja, Jacob is onze vaste hoesmet en die zou eigenlijk woensdag komen. Maar die heeft zijn planning toch wel omgegooid. Want hij zei, mocht ze er een beetje last van hebben donderdag, dan wil ik ze... Hey, na het beslaan heeft ze meestal een beetje last. Dus dan kom ik wel op vrijdag. Dus ja, dat is super. Nu kan ze er weer tegenaan. Voor een tijdje.
1: De day after, maar je stond gewoon vanochtend om 7 uur in Zierikzee.
2: Ik denk dat ik om 3 uur, half 4 sliep. Ja, vandaag de plicht weer roept om te werken, zeg maar. En dan ben ik naar Zierikzee gereden vanochtend om de jongens op te starten. En ik was er om 7 uur en lekker opgestart. Een bakje koffie erbij en de jongens gingen lekker op pad. En dat zijn monteurs die thuis batterijen zetten en zonnepanelen plaatsen. Dus die jongens die gingen op pad. En ik vertelde dan ook dat ik hier nu... dat jullie dan zouden komen. Ja, dat vonden we natuurlijk allemaal prachtig. En die zei ook van, ja, wat doe je nu? En ga lekker je ding doen.
1: Je werd dus eigenlijk een beetje voor gek verklaard.
2: Ja, nou ja, voor gek verklaard. Ik denk dat dat ook wel een beetje bij me past, zeg maar. Hè. Gewoon...
1: En wat raakt je nu zo?
2: Het raakt je dat je gewoon... Ga maar gewoon, het is gewoon weer vrijdag. Gewoon weer door. Klinkt misschien gek waar je voor betaald wordt.
0: En dan maar.
2: Het is gewoon mooi dat er heel veel mensen dan ook op je werk gewoon zeggen van, in het moment waar je van moet genieten. En dat moet je doen. En ik denk dat me raakt.
0: Nou, zelfs de haan was er emotioneel van. Dat was een verslag van Katie van Essen bij de emotioneel Zeeuws kampioen ringrijden van 2026, Martijn Minderhout. Dit zijn Ed Sheeran en Martin Garrix.

0: vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
10: Ik mag graag tuinieren.
11: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
12: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
13: Ik niet.
9: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het dan nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroep Zeeland, verkeersinformatie. Twee meldingen van de ANWB. Te beginnen op de Deltaweg tussen Goestepoe en de afrit Wolfaarsdijk. 10 minuten vertraging, daar staat 3 kilometer file. En je hebt ook 10 minuten vertraging op de A4 tussen de Belgische grens en Hogerheide. Er is daar een kapotte vrachtauto, de rechterrijstrook is dicht. Er staat daar 6 kilometer file.
18: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
19: Dag Jaap.
20: Hi.
19: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
20: Ja, we hebben echt veel nodig.
19: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
20: Klopt.
21: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
11: Omroep Zeeland.
13: Scheuren in de kapel van Hoge Landen. Het historische bouwwerkje is aan het verzakken en de beheerder maakt zich zorgen. Het is 5:05 en dit heb ik verder voor je in het komend half uur. Zeeuwse ondernemers zijn onzeker over hun toekomst. Ze hebben maar weinig vertrouwen in de economie. En de illegale handel in tapijtschelpen. De NVWA heeft gisteren 100 kilo onderschept in Zeeland. De vraag is hoe ze zo op het spoor zijn gekomen en wat er met al die tapijtschelpen is gebeurd. Heb je een vraag aan onze weerman of iets anders in deze uitzending waarop je iets wil zeggen of weten, dan kun je natuurlijk altijd een appje sturen. Hè? Dat doe je naar 0118-49-9999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Er zijn zorgen over de kapel van Hoge Landen tussen Middelburg en Grijpskerke. De kapel uit de 12e eeuw staat op veengrond en vanwege de droogte is hij aan het verzakken. Verslaggever Daya Unland die stapte de kapel binnen bij de beheerder, Angel Rijken.
14: Kom verder. Oh ja. Ja, dit is de kapel. En je ziet dat hier. Hier zijn de scheuren. Het is dus door. De muur is 70 centimeter dik. Dus je ziet dat, dat er ook hier binnen wat gebeurt. Dat het niet alleen van buiten is.
15: Ja, want het is nu opgesteld voor een soort bruiloftsetting. Ja. Met een kleed in het midden. En aan de wanden aan de rechterkant van de kapel. Ja, daar zitten wel echt hele grote scheuren.
14: Ja, en inderdaad, je ziet op een gegeven moment in de loop. Eerst zijn het haarscheuren. En in de loop van de tijd zie je ze steeds groter worden. Ja.
15: En zien we het ook nog aan de buitenkant?
14: Jazeker. Ja, aan de buitenkant zitten er ook scheuren. En de deurpost hangt die begint omlaag te buigen. En, dat zie je,
15: kunnen we daar eens naartoe lopen?
14: Ja, zeker.
15: Ja, want op zich, als ik er zo voor sta. We staan hier nu aan de voorkant.
14: Het is een huis, hè?
15: Ja, hij ziet er hartstikke goed uit aan de buitenkant.
14: Ja.
15: Oh ja, maar nu zie ik hier.
14: Maar kijk, hier kan je al zien dat het hier. Hier begint het al. Het is flink. Dat is al een tijdje aan de gang geweest. En het is dicht.
15: Ja, want we zien tussen. Even voor de mensen die aan het luisteren zijn. Ja. We zien hier tussen de bakstenen door eigenlijk. Daar is al een keer opnieuw gevoegd. Kan dat?
14: Ja, zeker.
15: En daar zitten dus nu allemaal scheuren tussen.
14: Daar zitten nu inmiddels weer nieuwe scheuren in. Dus dat is weer, het gaat weer verder zakken. Dat is eigenlijk wat het is. De laatste 2 jaar is dat eigenlijk heel behoorlijk aan het gebeuren.
15: En die deur staat een beetje scheef.
14: Ja, maar goed, ja, dat is inderdaad, dat is al heel lang. Maar de laatste tijd is het wel, de laatste 2 maanden is het echt wel een dingetje geweest. Enfin, we hebben hem ook weer afgeschaafd, zo je ziet. En, dus, want anders gaat hij niet meer open.
15: Wat zijn nu de stappen dan voor nu?
14: Er zijn mensen geweest die hebben ernaar gekeken. Die hebben gezegd, nou, omdat het via de voeg loopt, is het eigenlijk niet echt heel spectaculair. Als het echt dwars door de stenen heen gaat, wordt het een ander systeem. We zijn er volop mee bezig. Er wordt op een gegeven moment grondwerk gedaan. Dat er gekeken wordt naar de fundering. Want daar zit het en daar moet ook wat aan gedaan worden.
15: Dus ze gaan bodemonderzoek doen?
14: Ja, nou ja, bodemonderzoek is inderdaad. Maar daar aan de fundering, daar gaat het echt, ja.
15: En dat mag wat kosten waarschijnlijk.
14: Nou, dat is natuurlijk tegenwoordig helemaal wat. Er hangt een behoorlijk kostenplaatje aan. Daar krijg je wel subsidie voor. Maar 50% is de subsidie en de andere 50% moet je zelf betalen. Dus dat is echt een ding waar we gewoon geen geld voor hebben. Zo simpel is het.
15: En hoe gaan jullie dat doen?
14: Nou ja, daar moeten het voor fondsen moeten daar ook weer voor aangeschreven worden en dat soort zaken. En we hopen ook dat mensen gewoon toch willen doneren. En dat de kapel van Hoge Landen aan het hart gaat van de mensen van Walcheren eigenlijk. Want er zijn hier heel veel mensen die komen en altijd even tot rust komen. En het is een hele fijne plek. En wat dat betreft, iedereen voelt dat. Die zeggen dat ook. Het voelt hier goed. Dus hopen we dat daar iets van komt.
13: Op instorten staat de kapel gelukkig zeker nog niet. En hij kan voorlopig dus ook nog gewoon gebruikt worden voor begrafenissen en bruiloften.

0: Door de oorlogen en de spanningen in de wereld heeft 78% van de Nederlandse ondernemers het afgelopen jaar te maken gehad met economische onzekerheid, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En hier in Zeeland zijn de ondernemers zelfs nog ietsje somberder. Maar liefst 84% van hen is de afgelopen jaar onzeker geweest over die economie. De horeca in Zeeland heeft na de landbouw het minste vertrouwen. En volgens Robert Lieversen, de voorzitter van de afdeling Zeeland van de Koninklijke Horeca Nederland, heeft dat meerdere oorzaken.
1: We hebben een mix aan geopolitieke spanningen. We hebben ook de btw-verhoging van 9% naar 21% voor de overnachtingen is ingegaan. Ja, de mensen, de consument heeft het wat minder en trekt die broekriem dan wat eerder aan.
2: En is wat prijsbewuster en boekt wat later?
1: Ja, de consument is zeker prijsbewust. Je ziet heel erg op dit moment dat de consument last minute boekt. Ik moet zeggen, de prijs hoef je niet last minute aan te passen. Maar de consument kijkt echt rond zich heen. Wanneer ga ik en wat ga ik dan doen? Je ziet wel ontzettend verschil dat mensen als ze komen, dat ze wat meer boodschappen doen. Dus ik denk dat de supermarkten iets meer plussen dit jaar dan anders. Omdat ze bewuste keuzes moeten maken.
2: Die btw-verhoging noemde u al van 9 naar 21%. Ja, die is ingevoerd op 1 januari. Dat blijft een zware dobber.
1: De btw-verhoging blijft een zware dobber voor ons als ondernemers. En daar moeten we echt actie op ondernemen. Daar hebben we de overheid ook bij nodig. Ja, die btw-verhoging is er nu. We voeren daar nog steeds vanuit KHN landelijk ook actie voor. En we overleggen heel goed met de staatssecretaris en met de minister.
2: Om het toch weer omlaag te krijgen.
1: Om het toch te proberen weer omlaag te krijgen. We zien nu de eerste cijfers dat het toch echt minder is qua boekingen. En daar moeten we iets mee. En het helpt dan niet. De gemeenteraden zijn allemaal nieuw gekozen, de nieuwe coalities zijn gevormd. En ik zie dan toch in vele gemeenten toch in de toekomst wellicht weer bijvoorbeeld verhoging van onroerendzaakbelasting of verhoging van toeristenbelasting. Ja, alles bij elkaar. Het moet ergens doorbetaald worden. En wij moeten dat doorrekenen als ondernemer. Maar kunnen dat niet allemaal doorrekenen aan de consument. Dus het zou fijn zijn als we daar goed over in overleg kunnen.
2: Ja, u bent niet alleen actief voor de Koninklijke Horeca Nederland, ook nog als ondernemer hier. En u bent Eerste Kamerlid, dus u kent mensen in Den Haag. Maakt dat nog een kans van slagen om dat naar beneden te drukken, naar die 21%?
1: Ik heb meerdere posities en dat is vaak zo. Ook als senator, dat is één dag in de week, is het heel gebruikelijk dat je brancheorganisaties ook bijstaat, zoals deze. Het is niet mijn portefeuille binnen mijn fractie. Maar goed, de lijnen zijn kort, maar het zijn harde noten die gekraakt moeten worden.
2: Wat kun je nu als Koninklijke Horeca Nederland doen om dat vertrouwen toch weer, ja, wat omhoog te krijgen?
1: Als sector overleggen wij ontzettend veel met de lokale overheden, maar ook met de provincie. En in Zeeland willen we dat vertrouwen natuurlijk bij de ondernemers ook weer opkrikken. Daar hebben we de overheid voor nodig. Ik moet ook zeggen, de gesprekken met bestuurders gaan altijd ontzettend goed.
2: Wat zou een overheid nou concreet kunnen doen om ondernemers een beetje tegemoet te komen?
1: Ja, overheden kunnen altijd stimuleringssubsidies inzetten om ondernemers tegemoet te komen. Dat gebeurt ook heel veel met heel veel regelingen. Bijvoorbeeld voor verduurzaming. Maar dat zou ook goed zijn voor slecht weervoorzieningen. En wat is dat?

0: Alex Warren en The Fever Dream. Het is 16 minuten over 5. De weersverwachting die krijgen we van Stefan van der Gijzen. Dag Stefan.
1: Hele goede dag. Nou ja, na een ochtend met vrij veel buien werd het vanmiddag allemaal wat droger vanuit het noordwesten. Met soms ook mooie opklaringen met de zon erbij. Toch is het niet heel warm geworden in die koele lucht. Met temperaturen slechts rond de 20 graden. Op Wilhelminadorp zag ik zojuist nog 21 graden. Nou, vanavond is het op een laatste bui na op de meeste plaatsen droog in de nacht. Dan krijgen we vanuit het noordwesten te maken met nieuwe buien. Lokaal weer gepaard gaan met onweer. Nou, in het oosten van de provincie koelt het af naar 12 of 13 graden, maar dichtbij de warme Noordzee wordt het een graad of 16. Nou, morgenochtend vallen net als vandaag nog een aantal buien. In de middag wordt het droog, breekt ook de zon weer vaker door. Vergelijkbare temperaturen met vandaag zo'n 20 tot 21 graden en waait morgenmiddag een matige noordwestenwind.
0: En dan zondag.
1: Nou, dat wordt toch wel duidelijk de beste dag van het weekend. Het is dan rustig weer, nauwelijks wind, vrijwel overal droog. Meer ruimte voor de zon, maar nog wel steeds die temperaturen rond de 20 graden. Nou, na het weekend krijgen we te maken met een naar het noordoosten draaiende wind. Het blijft dan op maandag en dinsdag droog, redelijk veel zonneschijn ook. En aangename temperaturen van zo'n 22 of 23 graden. En woensdag en donderdag dan draait de wind door naar het zuiden. Ja, en dan wordt de aangevoerde lucht in deze tijd van het jaar een heel stuk warmer. Maar tegelijkertijd ook een heel stuk vochtiger. Het wordt dan weer een beetje drukkend warm buiten. 25 of 26 graden, maar dan wel een aantal regen- en onweersbuien.
0: Meer over het weer vind je natuurlijk ook altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Stefan, dank je wel. Naar de situatie op de weg dan nog twee files in onze regio. De langste file, 10 minuten vertraging, heb je op de Deltaweg tussen Goestepoel en de afrit Wolfarsdijk, 3 kilometer file. En op de A4 tussen de Belgische grens en Hogerheide nog altijd die kapotte vrachtauto, een dichte rechte rijstrook, 5 kilometer file, 6 minuten vertraging. Het onderzoek van Omroep Zeeland naar het schadelijke UF-schuim dat als isolatiemateriaal in zeker 2000 Zeeuwse woningen is gebruikt, en vermoedelijk zelfs in veel meer, zorgde ervoor dat bewoners zich met klachten bij ons hebben gemeld de afgelopen weken. En ook bleek dat het verwijderen van het materiaal problemen kan opleveren. Omroep Zeeland heeft daarom raadsleden en ook statenleden in de hele provincie gevraagd of zij daar eigenlijk een taak voor de politiek in zien om deze kwestie aan te kaarten dan wel op te lossen. Verslaggever Pim van den Bergen heeft de reacties op een rijtje gegeven.

0: zit, Pim? Wat valt er eigenlijk op?
1: Nou, dat vrijwel iedereen die ons teruggeschreven heeft wakker geschud is. En dat ze vinden dat er meer duidelijkheid moet komen. Maar vervolgens zie je dan verschillen ontstaan over de vraag over wie dat moet regelen. De gemeente, de provincie, de woningcorporaties of toch het Rijk.
0: Zijn er dan ook politici die echt dan actie gaan ondernemen?
1: Ja, die actie die bestaat dan uit schriftelijke vragen stellen aan de colleges. Dat doen bijvoorbeeld pro-Middelburg en pro-Goes. D66 in Hulst. De Partij voor Zeeland in de Staten. Pro-Goes die gaat behoorlijk concrete werk. Die wil bijvoorbeeld dat Beveland Wonen, een van de wooncorporaties, bij renovaties of klachten metingen naar formaldehyde, de gevaarlijke stof die in dat UF-schuim zit en daaruit kan komen, wil laten uitvoeren. En ook willen de fractie weten of dat UF-schuim in gemeentelijke gebouwen zit en of inwoners beter hadden moeten worden geïnformeerd over dat UF-schuim.
0: Wat willen die partij dan vooral weten?
1: Nou, de grote gemene deler is eigenlijk, waar zit dat schuim precies? Het blijkt dat wooncorporaties daar geen compleet beeld van hebben. Dat hebben wij uitgezocht. Dus verschillende partijen willen eerst een inventarisatie. Niet meteen alle huizen openbreken, maar wel weten welke woningen zijn hier nou mee geïsoleerd. Of bewoners al klachten hebben en of mensen weten waar ze, als ze klachten hebben, terecht kunnen of met vragen. Pro-Middelburg zegt bijvoorbeeld dat het niet meteen om een grootschalige sanering gaat. Geen paniek, zeggen ze. Eerst wel de feiten op tafel.
0: Vindt iedereen eigenlijk hetzelfde?
1: Dat nou, ja. De Partij voor Zeeland in de Staten bijvoorbeeld, die wil dat de provincie het voortouw neemt. En die kijkt zelfs naar een landelijke aanpak. Maar aan de andere kant zegt de VVD Zeeland in de Staten, ja, dit is eigenlijk iets voor de gemeente, waarom schrijf je ons aan? PvdA GroenLinks in de Staten zit daar weer een beetje tussenin. Voor onderzoek naar de veiligheid van het materiaal ligt de eerste verantwoordelijkheid volgens hen bij het Rijk. Maar de provincie moet wel inwoners informeren die via een Zeeuwse subsidieregeling dat schuim hebben laten aanbrengen. Maar zowel de inspectie voor de gezondheidszorg en de inspectie voor de leefomgeving en transport, die zeggen ook dan weer, UF-schuim valt niet onder ons.
0: Dit zijn allemaal reacties van partijen dus inderdaad die meteen ermee aan de slag willen. Zijn er ook nog partijen die gewoon afwachten?
1: Ja, kat uit de boomkijkers, de SGP in Vieren bijvoorbeeld, die heeft gezegd van het college is nu hiermee bezig en gaat in overleg met Wooncorporatie Zeeland. Dat wachten we even af. Ook de VVD op Schouwen-Duiveland vindt extra politieke maatregelen nu nog te vroeg. Daar zijn wel 196 woningen van Zeeland bekend waar dat UF-schuim in is. Maar hun standpunt is, de eigenaar of de verhuurder, dus dan Zeeland, is in eerste instantie verantwoordelijk voor onderzoek, communicatie of eventuele maatregelen.
0: Goed, we hebben nu heel veel verschillende dingen zo gehoord. Wat is eigenlijk nou, als je al die reacties bij elkaar optelt, wat je daarover kan zeggen?
1: Nou, er is opvallend veel overeenstemming over het probleem, maar eigenlijk nog weinig overeenstemming over de regie. En iedereen wil weten waar het UF-schuim in zit en de bewoners duidelijkheid geven. Maar als je dan vraagt van wie moet dat organiseren en wie is uiteindelijk verantwoordelijk, ja, dan lopen de antwoorden behoorlijk uiteen.
0: Ja, zoals gezegd, dit gaat vooral dan om vragen. Hopelijk komt er meer duidelijkheid als die gemeente en de provincie die vragen ook gaan beantwoorden. En dan horen we ongetwijfeld daar weer meer over. Pim, dank je wel.

0: Dat ook zomaar een plaat van bluff kunnen zijn wat mij betreft. App en vloed van Cloud. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een inval bij een Zeeuws bedrijf 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen. Het bedrijf wordt ervan verdacht illegaal gevangen tapijtschelpen in te hebben gekocht en weer te hebben doorverkocht. Ik praat erover verder met een woordvoerder van de NVWA, Lex Bente. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe zijn jullie dat bedrijf eigenlijk op het spoor gekomen?
1: Nou, wij hadden informatie dat dit bedrijf inderdaad tapijtschelpen zou inkopen van stropers om ze vervolgens weer door te verkopen. Dat was voor ons reden om een strafrechtelijk onderzoek te starten.
0: Ja, er was zogezegd een tip binnengekomen, moet ik dat zo zien dan?
1: Nou, kijk, het onderzoek loopt nog. Dus een heleboel details kan ik op dit moment gewoon simpelweg nog niet vertellen, omdat die nog van belang zijn in het onderzoek.
0: Ja, wat voor soort bedrijf gaat het eigenlijk waar we het over hebben?
1: Nou, het gaat om een bedrijf dat handelt in schaal- en schelpdieren, zoals dat heet. En dus ook tapijtschelpen verkoopt.
0: En waarom mag dat eigenlijk niet? Wat is er mis met de verkoop van tapijtschelpen?
1: Nou, als het allemaal in orde is, is daar natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar waar het hier om gaat, is dat stropers het water op gaan om daar illegaal eigenlijk die schelpen op te vissen en ze vervolgens te verkopen. Mm-hmm. Nou, en omdat handelaren bereid zijn om die buit te kopen, heeft het voor die stropers weer zin om het water op te gaan, want daar verdienen ze geld mee. En op deze manier blijft dan die stroperij in stand. En dat wil je natuurlijk helemaal niet, want stropers die brengen de schade natuur toe. Maar ja, ze vissen iets op wat uiteindelijk opgegeten moet worden en er is geen enkele vorm van controle op. En daarnaast, ja, als het illegaal is, dan weet je op een gegeven moment ook niet meer waar is het nou precies vandaan gekomen. En ook waar is het gebleven. En dat is wel van belang. Als er iets mis mee is, dan moet je dat terug kunnen halen en moet je helemaal kunnen nagaan waar is dit allemaal gebleven. En dat kan niet bij illegaal gevangen tapijtschelpen.
0: Nee, want er mag dus wel degelijk op tapijtschelpen in principe gevist worden, maar niet op deze manier.
1: Nou, je zou ook kunnen denken dat je tapijtschelpen inkoopt uit het buitenland bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het kan zijn dat het als bijvangst bij legale visserij naar boven komt. En zolang je dat goed registreert, dus kan aantonen, kijk, toen en toen hebben we zoveel gevangen, dan is dat allemaal te volgen. Maar ja, je zult begrijpen dat een stroper niet netjes een briefje erbij doet van toen heb ik zoveel kilo stiekem uit het water gehaald.
0: Nee, het gaat dus om heel veel verschillende zaken. Het gaat om schade aan de natuur, maar het gaat dus ook om voedselveiligheid eigenlijk, die op deze manier in het geding is.
1: Ja, zeker. En daarnaast is het ook nog eens oneerlijke concurrentie. Want handelaren die zich wel netjes aan de regels houden, ja, die hebben hier natuurlijk last van. Die doen alles zoals het hoort. En ja, handelaren die illegaal gevangen, in dit geval schelpen, maar of het kan ook vis zijn, kopen. Ja, die benadelen natuurlijk daarmee hun collega's.
0: Het gaat om 100 kilo tapijtschelpen. Hoe werden die aangetroffen? Waren die nog te redden op een of andere manier?
1: Ja, die tapijtschelpen die worden levend verkocht. Dus een handelaar die doet er ook alles aan om ze levend te houden. Die bewaart ze dan ook gewoon in water. Deze mochten niet verkocht worden, maar het zijn levende dieren en daarom hebben we ze teruggezet in het water, zodat ze daar gewoon verder kunnen leven.
0: Ja, dus de tapijtschelpen zijn weer terug waar ze moeten zijn. Tenminste, ja, jullie weten waarschijnlijk dus ook niet precies waar ze vandaan kwamen.
1: Nou, kijk, wij gaan natuurlijk niet over één nacht ijs. En het onderzoek liep natuurlijk al een tijdje, dus we hebben best een goed idee waar ze vandaan zijn gekomen. En weten ook dat waar ze nu zijn, dat een prima plek is voor ze.
0: Wat gaat er nu eigenlijk verder gebeuren? Want die tapijtschelpen die hebben het dus zogezegd overleefd. Maar wat gaat er nu met dat bedrijf gebeuren?
1: Nou, dat onderzoek dat loopt nog. Hè. We hebben bijvoorbeeld bedrijfsadministratie in beslag genomen. Die gaan we eens goed bekijken. En uiteindelijk maken wij een procesverbaal op. Dat sturen we naar de officier van justitie. En die bepaalt dan hoe de zaak verder gaat.
0: Nou, wat voor opties zijn er? Kan zo'n bedrijf dan een boete krijgen of gesloten worden? Wat zou er kunnen gebeuren?
1: Ja, dat is echt wel een beetje voor de muziek uitlopen. En uiteindelijk bepaalt natuurlijk de officier van justitie dat. Maar je zou kunnen denken aan een boete. Het kan ook zijn dat de zaak voor de rechter komt en dat die nog een andere straf oplegt. Dat kan zelfs een gevangenisstraf zijn.
0: Gebeurt dit nou wel vaker dat er tapijtschelpen ergens op een illegale manier verhandeld worden?
1: Nou ja, helaas is het natuurlijk niet de eerste keer dat we te maken hebben met de illegale handel in tapijtschelpen. Er zijn de afgelopen jaren ook al best wat stropers aangehouden door ons, door de politie, door de regionale uitvoeringsdienst Zeeland. En we hebben ook wel eerder opgetreden tegen handelaren. Maar ja, zolang handelaren die schelpen, die stropers opvissen, blijven kopen, Daarom blijft de stroperij in stand. En daarom treden we dus ook op tegen handelaren.
0: Hartelijk dank voor het verhaal, Lex Bente van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
2: Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
6: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
7: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
0: Speciaal voor de mopperkonten die het niet leuk vonden dat er in Zegt u het maar elke keer een stelling was, mag je vandaag gewoon bellen over wat je wil. Zoals elke vrijdag eigenlijk. Maar eerst een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Gelezen door Mirjam van Wouwen. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Zeeuwse politici willen dat duidelijk wordt in welke woningen het omstreden UF-isolatieschuim zit. En dat bewoners daarover worden geïnformeerd. Over de vraag wie vervolgens in actie moet komen, lopen de meningen uiteen. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Zeeland langs gemeenteraadsleden en statenleden. Zeker 2000 Zeeuwse woningen zijn geïsoleerd met UF-schuim, maar vermoedelijk veel meer. Het schuim kan kankerverwekkend zijn en gezondheidsklachten veroorzaken. Een 37-jarige man uit Breskens is tot 4 jaar cel veroordeeld, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor het verkrachten van zijn vriendin van destijds 17 jaar. 3 vrienden van hem stonden ook terecht voor het deelnemen aan die verkrachtingen. Zij werden vrijgesproken omdat er te weinig bewijs is. De man bood hen aan om seks met haar te hebben, volgens het Openbaar Ministerie. Een fietser is gewond geraakt na een ongeluk op een rotonde in Zierikzee. Dat gebeurde vanmiddag om 2:30 op de laan van Sint-Hilaire. De fietser botste met een andere fietser, die bleek onder invloed van alcohol en drugs te zijn en heeft een rijverbod gekregen van 24 uur. Het OM eist 5 jaar cel tegen een 61-jarige Middelburger voor het misbruiken van een vriendinnetje van zijn dochter. Het misbruik vond plaats toen het meisje tussen de 8 en 10 jaar was en zij daar logeerde. De zaak werd eerst geseponeerd, maar de dochter van de man besloot alsnog te getuigen. Daarop bekende hij. De man werd in 2018 ook al veroordeeld voor misbruik van een ander vriendinnetje. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later vanavond en vannacht trekken buien over met mogelijk onweer. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgenochtend vallen nog enkele buien. In de middag wordt het droger, met ook af en toe zon, en het wordt morgen 20 graden. Tot zover. Meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland, verkeersinformatie met nog altijd de melding uit Goes. Tussen Goes de Poel en de afrit Wolfaarsdijk, 10 minuten vertraging, 3 kilometer file. En tussen de Belgische grens en Hogerheide, vanwege dat eerdere ongeluk met de vrachtwagen, 5 kilometer file. Je hebt daar 6 minuten vertraging.
9: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
2: Omroep Zeeland.
4: Het is 17:04 op vrijdag. En dat betekent dat het komend half uur weer helemaal van jou is. Je kunt zelf bedenken waarover je het wil hebben hier op de radio. En heel Zeeland mee laten luisteren met wat je te vertellen hebt. Je belt naar 0118-499999. En dan word je doorverbonden. En dan is er 2 minuten de tijd voor jou zo ongeveer om je verhaal te doen. Het kan natuurlijk gaan over het nieuws van de afgelopen week. Iets dat je bij ons hebt gehoord, bij onze conculega's zogezegd. Iets uit het nationale of het internationale nieuws. Of gewoon iets dat je hebt meegemaakt de afgelopen dagen, waarvan je vindt dat verdient wel wat aandacht. Kan trouwens ook zijn dat er een evenement plaatsvindt, vandaag nog of komend weekend, waarvoor je wat extra aandacht wil hebben. Bel en laat het ons weten met een positieve bijdrage. Je mag ook best even klagen zo op de vrijdag, als we het met z'n allen maar een beetje betamelijk houden. En voor de eerste beller gaan we naar Oosterhout, naar Leo van der Elshout. Goedemiddag, zegt u maar.
5: Ja, goedemiddag, met Leo van der Elshout. Ik wil eens wat aankaarten.
4: Vertel.
5: Sinds een tijdje zijn we dus, genoodzaakt om een noodpakketje in huis te hebben, waaronder ook een radio, noodradio. Maar tegenwoordig zijn de huizen allemaal zo geïsoleerd. Bij mij zijn in het voorjaar de ramen vervangen door betere HR-plus ramen. Dus, en ja, wat dan als er geen ontvangst meer in huis is? Wat heb je dan weer aan een noodradio? Dat is eigenlijk mijn vraag.
4: Ah, want u heeft dan ook bij het raam geen goede ontvangst?
5: Ik heb helemaal geen ontvangst meer bij het raam, bijna meer, nee. Gewoon slecht.
4: Ja, en dan hebben we het gewoon over een FM-radiootje.
5: Ik heb het over DHB Plus Radio.
4: Ah, ja.
5: En ja, en FM is sowieso... Ja, ik ben hier in Oostland wel genoodzaakt natuurlijk om op Brabant te luisteren.
4: Mm-hmm.
5: Maar die is er in binnenshuis ook niet goed te ontvangen via de FM.
4: Mm.
5: Dus ja, wat moet je dan straks met de noodradio? Dat is hetgene wat ik me eigenlijk afvraag. En ik vraag me eigenlijk af, hebben meer mensen die problemen? Ik denk het wel.
4: Ja, ik vraag me af of mensen ooit daar al over na hebben gedacht. Maar het is een hele goede vraag, Leo.
5: Ik denk dat ze er niet over nagedacht is. Daar geloof ik niet naar.
4: Nee. En een oplossing heb je dus ook nog niet echt gevonden?
5: Nee, want jullie waren hier ook altijd perfect ontvangen, ook hier in het midden van de woonkamer. Ja, dat lukt dus ook niet meer.
4: Nee, ja. Nou, mooi is dat. Dank voor het opwerpen van...
5: Ja, internet, dat is het probleem.
4: Nee, maar, precies. Maar goed, als dat uitvalt in een noodsituatie, dan...
5: Ja, maar dan heb je ook niks meer, dat bedoel ik ermee te zeggen. Ja. Ja.
4: Interessant. Ik hoop dat
5: we de hogere er eens een keer naar gaan kijken, precies, wat we daar aan kunnen doen eventueel. Want...
4: Ja, nou. Dank voor de bijdrage, Leo.
5: Ja, gedaan. Fijne avond.
4: Een goed weekend.
5: Zouden.
4: Dag. Naar Middelburg gaan we naar Sjoerd Seinstra. Goedemiddag, zegt u het maar.
6: Ik had een vraag om de straatverlichting.
4: Ja.
6: Je hebt misschien wel gemerkt, maar de hele dag vandaag was de straatverlichting aan in Douwendaal, in Soeburg.
4: Ja.
6: Ik denk, waar is dat goed voor? Wij mogen een wasmachine niet eens aanzetten.
4: Ja, nee, maar dan is het dus altijd een goed idee om of naar Omroep Zeeland te luisteren, of te kijken of onze website even in de gaten te houden. Want daar staat wat er aan de hand is, Sjoerd. Maar dat geeft niet, ik praat je even bij. Je bent vast niet de enige. Er is vannacht een storing geweest in heel veel delen van de provincie. Van Tholen tot aan Katzand. En ook in Middelburg. Waardoor er op heel veel plekken storing is met de straatverlichting. En toen was het dus vannacht aardedonker op heel veel plekken in de provincie.
6: Oh, toen sliep ik, dat heb ik niet gemerkt.
4: Nee, dat snap ik. Dat is dan maar beter ook, heel goed. En het automatisch aan- en uitzetten van de straatverlichting, dat werkt dus niet meer. Dus nu hebben ze vanmorgen alle straatverlichting handmatig aangezet. Omdat het is dus eigenlijk kiezen. Het is of 24 uur aan of 24 uur uit. En dan is het natuurlijk maar veiliger om te zorgen dat je 's nachts straatverlichting hebt. En dan dus overdag ook. Daar komt het dan op neer.
6: Ja, dat is duidelijk, dat snap ik.
4: Gelukkig maar. Je was je al aan het opwinden over alle milieumaatregelen die hierbij overbodig waren.
6: Ik dacht, waarom moet het de hele dag branden?
4: Nou ja, dat is de reden. Het enige probleem is wel, Sjoerd, dat het misschien pas in de loop van volgende week een keer is opgelost.
6: Oh, nou, hier ging het dan 4:45 allemaal weer uit.
4: Oh, nou, hou ons dan even op de hoogte of het dan vanavond wel weer aangaat.
6: Ja, ik zal heel de nacht blijven kijken.
4: Ja, graag, ja. Dat hebben we graag, ja.
6: Goed. Ik heb nog een tip voor de volgende week. Hè. Mm-hmm. Dan heb je weer stellingen nodig en onderwerpen.
4: Mm-hmm.
6: De stelling is formeren van hoe denkt de ziel over het feit dat wij, zegt hij het maar, helemaal veranderd hebben. Hè?
4: Oh, maar ik heb de indruk dat op een of andere manier die mening gewoon toch doorcijpelt tijdens onze uitzendingen al.
6: Ja, dat weet ik niet.
4: Nou, je hoort toch vast ook wel, net als ik bijvoorbeeld vorige week vrijdag heeft er iemand op gereageerd. Trouwens afgelopen maandag of dinsdag ook nog. Maar goed, jij zegt van dat is een prima idee om het daar eens over te gaan hebben.
6: Ja, gewoon speciaal dat onderwerp.
4: Ja, precies.
6: Ik weet puilen hoeveel procent van de luisteraars graag wil dat het weer wordt zoals vroeger.
4: Of dat ze blij zijn met de nieuwe opzet.
6: Ja, precies.
4: Hoe denk jij daarover, Sjoerd?
6: Ik vond het andere mooier eigenlijk. En dan moet je steeds wachten op het onderwerp. Maar daar is niks van, het interesseert me niet.
4: Mm-hmm.
6: Maar ja. Bij vrijdags kun je tenminste bellen wat je wilt.
4: Ja, ik denk wel, want ik denk dat het een goed idee is om dat even te bespreken als de vaste presentator natuurlijk weer terug is. Want ik ben natuurlijk ook gewoon zomaar de invaller zonder verantwoordelijkheid. Dat is ook heerlijk trouwens. Ja. Maar ik ga het in ieder geval even doorgeven aan de vaste ploeg, zeg maar. En dan moeten die daar eens even een ei over leggen.
6: Ja, dat is goed.
4: Dank voor het doorgeven.
6: Wacht af, en een goed weekend.
4: En jij ook, hè.
6: Dag.
4: 0118-499999. Dat is ons nummer dat je kan bellen als je wilt reageren. Daan laat weten, hier in Heikersand branden de straatlantaarns ook al de hele dag. Ja, dat kan dus heel goed kloppen, Daan, want dat is op heel veel plekken het geval. Dan, eens even zien, wat hebben we nog meer? Jan die zegt, in de media las ik positief nieuws. Er mag ter afsluiting van de visserijdagen in Zierikzee een vuurwerkshow. En het Pride-schip mag binnenvaren in Zierikzee. Ja. Dat laatste wel met een kanttekening, Jan, want dat gebeurt op een geheim moment voor de officiële festiviteiten, omdat ze bang zijn dat het anders toch nog voor gedoe zou zorgen. Dus het Pride-schip vaart inderdaad, maar wel niet als onderdeel van de festiviteiten daar in de havendagen. Als je ook iets wil laten weten, stuur even een appje, maar leuker nog, bel gewoon even naar 0118-499.

0: Je luistert naar Zegt U Maar op de vrijdag, de 21ste augustus. En op vrijdag is het altijd vrijbellen. En bepaal je zelf het onderwerp van je bijdrage. We gaan naar Oosterland. Narien, goedemiddag, Zegt U Maar.
1: Goedemiddag, Narien Wolle, ja. Ik vind dat Zegt U Maar van tegenwoordig de lustre meneer, nooit meer nee.
0: Oh.
1: Nee, echt waar, maar nou, misschien wel 20 jaar, zo lang het bestaat, gaan we daarna luisteren. En dat vond ik prachtig.
0: Ja.
1: Maar nee, de laatste tijd, dan luisteren we niet meer. En alleen vrijdag staat nog wel eens aan.
0: Ja.
1: Dat vind ik eigenlijk wel jammer.
0: Ja.
1: Maar weet je, toch eigenlijk is die presentator die had, dan aan het woord is, die heeft zijn mening. Die heeft een mening dan over iets. Maar dan komt de hem zijn mening. En dat vind ik goed.
0: Maar en dan hebben we het nu, want er zijn natuurlijk een heleboel presentatoren. Ik weet niet wie u nou precies bedoelt of hoe u dat precies bedoelt.
1: Ja, ik wil zijn naam niet noemen, maar die had altijd doet.
0: Nee, oké, okay, nou goed, dan gaan we dan nog verder niet doen, helder. Maar even, dus u zegt eigenlijk, ik luister alleen op vrijdag, omdat dat de manier, die, dat vind ik leuker, zegt u, maar leuker, waar je zelf mag bellen.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja,
1: en die onderwerpen die had dan aan bod komen, ja, dat interesseert me niet.
0: Nee.
1: En dan met dat iedereen kan bouwen, zit er veel meer variatie in.
0: Nou,
1: ik ga er maar over praten.
0: Ja, ik ga er echt niet over, dat spijt me zeer. Dat heb je als invallen, maar ik zal het inderdaad doorgeven dat dit ook door u is opgebracht. Dus ja, dat zal ik beloven. Ik geef door, net als van Sjoerd.
1: Dat hoort ik, ja.
0: Ja, nou, helder.
1: Dacht ik ook, hé.
0: En verder nog plannen voor het weekend?
1: Ja, rustig aan. Ja, zeker. Ja, de visserijdagen zie ik zeer.
0: Ja, oh ja.
1: Of hij wil er echt niet naartoe.
0: Nee?
1: Nee, daar hebben we dingen die had er niet in ons principe binnen. Dus dat wil ik even nog zeggen, ja. Nee, dat is niet meer wat dat vroeger was.
0: Maar,
1: aan
0: de visserijdagen is toch niks veranderd, behalve vuurwerk, geloof ik?
1: Ja, vuurwerk. En dan komt er nog een schip verder mee. Nou, mijn vrouw wil, hou ik niet van.
0: Dan boycott u daarom het evenement?
1: Ja, daar weet ik niks van zie. Dat interesseert me niet. Nee. Sorry, hoor maar. Ik zit anders in elkaar. Ja.
0: Ja, nou ja.
1: Dat mag toch?
0: Nou, daar ga ik in ieder geval niet over. Dat is het in ieder geval.
1: Nee.
0: Ik ga er niet over. Maar om het nou een hoop flauwekul te noemen, dat vind ik toch eigenlijk wel een beetje niet helemaal netjes.
1: Ja, maar dan zou ik toch even wat zeggen. Kijk, dat die mensen zo binnen. Oké. Maar ze hoeven niet dreigen niet zo te profileren.
0: Nou, maar
1: wat is dat voor neer? Ja, Bender bent het. Wij zijn het. En ons bent het. En lusten naar ons. Dat is niet nodig. Als je zo bent, dan ben je zo. En leef gewoon zoals je leeft.
0: Ja.
1: En niet die, wat ooit tegenwoordig van mij meemaakt, dat per se moet.
0: Maar ze organiseren een vaartochtje.
1: Ja, een vaartochtje, maar dan komt die pruitboot, komt er weer natuurlijk. En dat is wat anders.
0: Nee, maar ik bedoel meer, u zegt van, als je zo bent, dan mag dat, maar dat moet je niet laten zien. Maar ze mogen niet, dus je mag toch wel een vaartochtje organiseren dan met elkaar?
1: Ja, natuurlijk, maar doet het dan nog op de hoogste schaal dat er een maas kijkt.
0: U wil ze niet hebben in Zierikzee? Nou, dat is dan ook wel niet heel erg sympathiek, toch?
1: Nou, ik ben best wel sympathiek, hoor. Ik begrijp die mazen goed, maar ze moet dreigen niet zo profileren.
0: Oké. En u vindt een vaartochtje vindt u al te veel eigenlijk?
1: Ja, om er daartussen te zitten varen en dreigen zo naar voren te brengen, dat vind ik niet nodig.
0: Maar ze varen er dus niet tussen. Het is een uur of een paar uur eerder. Dus het heeft niks mee te maken in dat opzicht. Maar goed.
1: Nee, maar goed. Ik had goed begrepen, ben niet eens met me gehoord. Maar goed, dat geeft niet, dat mag.
0: Dat geloof ik ook, ja. Ik wens u een heel goed weekend en rustig aan, zo gezegd.
1: Ja, dat doen we zeker.
0: Goed zo.
1: Ook een goed weekend doen.
0: En een fijne avond. Dag. Dan gaan we naar Borselen toe. Meneer uit Borselen, denk ik. Goedemiddag, zegt u het maar.
2: Ja, van Tatenhoven. Je kent me nog wel.
0: Van Tatenhoven, ja, hallo.
2: Goeiedag.
0: Wat kan ik voor u doen?
2: Ik wou het eens over de Chinese bus hebben. Want meneer van der Maas is in China geweest. En die was daar bijzonder onder de indruk van de kwaliteit van de bussen. Ik weet niet of dat hij ook verstand heeft van bussen.
0: Nou, hoezo eigenlijk?
2: Nou, we hebben wel eens een zootje van die figuren naar de Vira gestuurd, toch ook in Italië. Ja, maar ook helemaal onder de indruk van de kwaliteit.
0: Ja, maar meneer Van Taathoven, ik hoop toch dat meneer Van der Maas niet over alles hoeft te weten, toch, als provinciebestuurder?
2: Nou, als je in Nederland zulke goede busbouwers hebt, wat ga je dan in China zoeken?
0: Ik weet niet of ze ook goede elektrische bussen maken hier.
2: Tuurlijk. Die kun je bij VDL zo kopen. VDL heeft ook nog Van Hol overgenomen. Dat is een van de beste busbouwers die we in Europa gehad hebben. Maar het is natuurlijk leuk zo'n reisje. Maar ja, ik denk, is die man dus weet hij een beetje van de praktijk? Weet hij ook hoeveel van die BYD-bussen er nu al stilstaan te wachten op onderdelen?
0: Ja, maar denkt u dat het hem te doen is om een reisje naar China?
2: Nou, dat is toch leuk. Die snoepreisjes, die krijgen toch zoveel van die snoepreisjes. Nou, hij zal toch wel business class gevlogen hebben.
0: Dat weet ik niet. U vult nu wel heel veel dingen in, meneer Van Taathoven.
2: Omdat ik van de praktijk ook het een en ander af weet. Hè?
0: Ah, u kent meneer Van der Maas van dichtbij?
2: Nee, Van der Maas ken ik niet. Maar nee, ik weet niet wat zijn opleiding is. Want ik weet wel van de ministers die we hebben zitten momenteel in Den Haag. Mooi eens kijken wat hun opleiding is en wat ze weten van hetgene waarvoor ze zitten. Daar weten wij dat van, hè.
0: Maar want dan denken wij daar anders over. Ik denk dan, die hebben heel veel ambtenaren en het enige wat je als minister moet doen of als provinciebestuurder is zorgen dat je ambtenaren het goede werk doen en met de goede informatie komen en dat je daar een beetje goed leiding aan kan geven. Toch?
2: Denk je daar maar zoveel mensen dat allemaal lang gaan sturen?
0: Dat weet ik niet.
2: Je moet mensen uit de praktijk hebben. Mm. Waarom hebben we geen mensen zitten met praktijkervaring?
0: Dat zou een hoop schelen wat u betreft.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
2: Daar moet je geen professor voor zijn. Maar als je weet wat het nu in de praktijk is en hoe het met die Chinese bussen is, vraag ik mij af, waarom moeten we dat geld weer gaan storten naar China?
0: Ja.
2: Wat we nooit meer terugzien.
0: Ja.
2: Wat we hier in Nederland heel goed kunnen gebruiken.
0: Ja, helder. Ik denk overigens wel dat niet de provincie die bussen bestelt, maar EBS. En dat wij een afspraak met EBS hebben gemaakt en dat zij kiezen waar ze die bussen bestellen. Maar het punt is helemaal helder, meneer Van Taathoven. Dank daarvoor.
2: Prima.
0: En een goed weekend gewenst, hè?
2: Goed weekend.
0: Tot dag.
2: Ja, dag.
0: Je luistert naar Zegt u het maar, waarin jij bepaalt waarover we het gaan hebben. En dan mag het ook, daar ga ik natuurlijk niet over. Het mag ook over Zegt u het maar zelf gaan, meneer Jaspersen vanuit Vlissingen. Goedemiddag, Zegt u het maar.
3: Ja, goedemiddag. Ik hoorde net een paar sprekers ook van die ook niet meer luisteren. Nou, ik ben de laatste tijd, sinds het veranderd is, heel af en toe luister ik nog eens.
0: Mm-hmm.
3: Maar als ik op straat vraag, dan vragen ze wel eens van, ik hoor je niet meer. En dan kom je gesprek en er staan anderen bij en dan hoor je van velen van ik luister nooit meer.
0: Mm-hmm.
3: En dat vind ik een beetje erg, want het begin van het dat we met dat programma zijn begonnen, dat was prachtig. En langzamerhand is het toch veranderd naar wat er nu is.
0: Ja.
3: Dus het is niet zegt u het maar reageert u maar.
0: Ja, en dat vindt u niks?
3: Nee. Nee. Velen met mij.
0: Nee, en we hebben dus eigenlijk mazzel dat u toevallig vandaag luisterde.
3: Voor vrijdag dan over het algemeen dan luisteren.
0: Maakt u een uitzondering, ja. Ik begrijp het. Ja. Ja,
3: er zijn er velen nog die zo reageren.
0: Ja, nee, dat is mij inmiddels duidelijk. En ja, ik kan eigenlijk tegen u natuurlijk nogmaals, ik ga er niet over. Ik kan het alleen maar doorgeven.
3: Dat weet ik, maar we mogen het wel openbaren.
0: Natuurlijk. Altijd, zeker weten. Dat mag zeker. Dus hartelijk dank daarvoor. Ik ga.
3: Ja, en ik hoop dat het terug naar de oude stijl gaat.
0: Ik ga het doorgeven.
3: Oké,
0: dank voor het bellen. Dag.
3: Ja.
0: Ik geloof dat meneer De Bakker het er ook over wil hebben. Goedemiddag, zegt u het maar.
4: Ja, dat klopt zo'n beetje. Nee. Ik bel best al heel lang naar zegt u het maar.
0: Absoluut.
4: Want al vandaag valt er mij een onderwerp in. Denk, daar moet ik het eens over aan.
0: Ja.
4: Alleen ja, de laatste jaren mag dat niet meer. Want dan moet je het over een onderwerp hebben. Dat ik bij mijn eigen denk, ja, hoe kun je dat een gods onderwerp maken van zegt u het maar. En als je dan alles iemand op wil bellen. En dat is niet alleen bij ouderen, maar Rijks wat er staat op bellen. Vroeger kreeg een ingenieur in Middelburg. Maar ja, daar zitten ze niet meer. Hè. Ze zitten in West-Troven. En dan krijg je iemand om de lijn en die zegt, wie bent u? Oh ja, Terneuzen, zegt u. Waar ligt Terneuzen?
0: Mm.
4: Dan denk ik al een beetje zo van een kok af. En dan ging het eigenlijk een beetje over alle voorlichting die aan over het kanaal gaat naar Terneuzen geven zijn. De oevers zijn instabiel als het water nog verder zakt. Het water is fors gedaald. Nou, vier keer iedere dag over in en weer, het water stond 28 centimeter onder normaal. 28 centimeter. Mm-hmm. Als dan de oevers instabiel worden, dan moet het kanaal wegsluiten voor alles en dan mag er geen koning meer over.
0: Ja.
4: Maar wat hebben we nou? De theorie mensen, ik weet niet waar ze zitten, waar ze voor geleerd hebben. Ik weet wel dat de praktijk mensen, ik heb al 40 jaar of al langer praktijk op het kanaal Genterneuzen. Ik weet wat begonnen is, wat uitgebreid is, hoe de nieuwe sluizen eruit zien. Ik weet het allemaal. En dan hoor ik zoveel onzin vertellen. En dan denk ik, noem de feiten eens op. Het stond 28 centimeter onder de pijl. Had er een schip van 60.000 ton deur gehad, die had een zuiging van meer een meter. Daar hoorde nooit iemand over. Dus ik zou best wel eens willen dat de theorie en de praktijk een beetje meer bij elkaar gingen zitten. Mm. En vroeger was dat ook zo. Dan zaten we in het gemeenschappelijk nautisch overleg met praktijkmensen.
0: Ja.
4: Wie aan de nauwe zitten, ik zou het niet weten, maar de theorie vier hoogtij.
0: Mm.
4: En ik heb dat ook een beetje naar je ministers hoor. Dan denk ik, waar zitten die adviseurs, jong? Hebben ze die niet meer of zo? En dat waren mijn zorgen. Net zoveel zorgen als dat ik heb over dat ik niet iedere dag eventjes kan zeggen bij je zegt ik maar wat aan ons bezighoudt. Nee, ik moet verplicht luisteren naar een onderwerp waar ik niks om heeft. Dus ik steun iedereen die het afvertel.
0: Ja, nou, meneer De Bakker, heel helder. En ik denk inmiddels, als ik dit allemaal zo hoor, dat het een goed idee is dat de mensen aan wie ik het wou gaan doorgeven gewoon de uitzending van vandaag even gaan terugluisteren. Dat kan tenslotte via onze website. Dan scheelt dat dan ook. Precies. Meneer De Bakker, hartelijk dank voor de bijdrage.
4: Joei.
0: En tot de volgende keer. We gaan naar Sjaak Jansen vanuit Koudekerken. Goedemiddag, zegt u het maar.
5: Goedemiddag. Ik zou naast alle gemopper en gezeur Omroep Zeeland graag een compliment willen geven voor de live-uitzending gisteren van het ringrijden.
0: Nou, dat is heel aardig. Dankjewel, Sjaak.
5: Er is heel veel werk in gestoken. Ik zat zelf in de organisatie van het ringrijden.
0: Mm-hmm.
5: Ik heb het vanmiddag terug zitten kijken. Ik heb er erg van genoten.
0: Fijn. Niet meer spannend voor je, want je vindt de afloop al.
5: Ja, maar dan is het toch leuk om het nog een keer te zien.
0: Oké, gelukkig.
5: Maar het was echt. Ik heb er echt van genoten. En heel veel mensen die ik vandaag gesproken heb. Ook mensen die eigenlijk niet meer er naartoe kunnen. Die hebben heel veel plezier gehad aan de live-uitzending van Omroep Zeeland.
0: Ja, nou, wij hebben natuurlijk ook heel erg genoten van jullie allemaal. En wat voor een prachtig spektakel het allemaal was op het Molenwater.
5: Nou, we hebben natuurlijk getroffen met het prachtige weer, want we dachten dat het heel wat zou regenen.
0: Ja,
5: dus laten we niet alleen maar klagen, laten we vrolijk het weekend ingaan. Nogmaals, Omroep Zeeland, bedankt voor het uitzenden van het ringrijden.
0: Jacques, hartelijk dank voor je bijdrage en een heel goed weekend gewenst.
5: Dankjewel.
0: We gaan naar Arie van Iersel. Goedemiddag, zegt u.
6: Ja, goedemiddag. Ja, die meneer is mij voor geweest met haar ringrijden. Ik vond het fantastisch. Maar ik let ook meer op de kleding die ze dragen.
0: Mm.
6: Dat zit in mijn vorige beroep.
0: Ja.
6: Maar vanmiddag was ik niet bij de radio. Want ik heb in de tuin gestaan. Het was een wonder. Heel veel zwaluwen. En ik heb daar gestaan en ze vlogen langs mijn hoofd. Ik was heel gelukkig. Ik denk, hoe kan het? Het is gewoon een wonder. Wat ben je zo overkomen vandaag? Met die zwaluwen.
0: Mm-hmm.
6: En dan denk ik, en ze vliegen nergens tegenaan. En ik ga midden in de tuin staan, want ik was niet bij de radio even.
0: Ja.
6: Maar ik ben dag en nacht bij de radio.
0: Mm-hmm.
6: En hoe jullie het organiseren en proberen het de mensen naar de zin te maken,
0: mm-hmm,
6: daar heb ik toch bewondering voor, hoor.
0: Nou, dat is goed om te horen.
6: Ja, ik heb niks te brommen.
0: Gelukkig maar, dat is altijd fijn. Dan weten we dat ook weer.
6: Ik vanmiddag heb meegemaakt met die zwaluwen.
0: Ja.
6: Is toch een mirakel?
0: Nou, om nooit te vergeten.
6: Ja, nooit te vergeten.
0: Dat dacht ik. Zeg, Adi, hartelijk dank voor je bijdrage.
6: Ze vlogen langs mijn hoofd.
0: Mm.
6: Ik ben in de tuin gestaan. En ik ben herstellende van een hartverbetering.
0: Mm.
6: Dus ik moet mijn eigenlijk koest houden. Maar ik kijk en ik luister. En ik bekijk die kleding, ook de kleding die jullie dragen. En zelfs de kleding van de ambulancebroeders die mij hebben vervoerd.
0: Ja. Ja, het is allemaal anders. Het heeft allemaal kleuren.
6: Ja.
0: En er waren er ook nog de zwaluwen.
6: Ik heb van genoten zelfs. Ja.
0: Nou, dank voor de bijdrage, Addy, aan deze editie.
6: De zwaluwen. Ja.
0: Nou, dankjewel.
6: Het was toch fantastisch.
0: Hartelijk dank.
6: Dankjewel voor en een prettig weekend, toch?
0: Ja, nou, jij ook, hè.
6: Je doet het heel goed. Je bent helemaal geen inval. Je bent een vakman.
0: Nou, kijk. Met die woorden gaan we afsluiten. Addy, dankjewel.
6: Ja.
7: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
8: Dag Jaap.
9: Hi.
8: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
9: Ja, we hebben echt veel nodig.
8: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
9: Klopt.
10: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
11: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
13: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Hey, Remon!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Nu bij Dirk. Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
19: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
20: Goed, het is gelukt.
19: Wat is er gelukt?
20: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
19: Fluitje van een cent dus?
20: Nou, het was wel wat meer dan dat.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Omroep Zeeland.
23: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
22: Omroep Zeeland.
24: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het toch zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud gehad. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Pas je eindelijk

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
2: Zeeland. De regenbuien ten spijt, veel voetbalvelden liggen er waardeloos bij de start van het nieuwe voetbalseizoen. Tenminste, sommige velden zijn juist wel prachtig groen en verzorgd. Hoe dat komt, hoor je zo meteen. Het is bijna 6:06 en dit heb ik verder voor je in het komend half uur. Natuurlijk het laatste nieuws uit binnen- en buitenland en onze eigen provincie. En over 1:10 dan praat weerman Steven van der Gijzen hierbij over de weersverwachting van komend weekend. Heb je een vraag over je reageren op deze uitzending? Nou, dan had je net nog even naar Zichtuurpaar kunnen bellen. Daarvoor moet je weer even geduld hebben. Maar een appje sturen kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week, naar 0118-499999. Hoewel ik moet toegeven dat om 3:00 s'nachts de appjes net ietsje minder goed gelezen worden. Een heel goedenavond en wat fijn dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe. Bij veel voetbalclubs zitten ze met grote zorgen, omdat het al maanden heel erg weinig heeft geregend, terwijl de kurk droog waren, het gras zo goed als is verdwenen en dan nu door een hoosbui alles is veranderd in een grote modderpoel. Maar er zijn ook verenigingen waar ze wel kunnen trainen en waarschijnlijk bij de start van de bekercompetitie van volgende week wel gewoon kunnen spelen. Sportverslaggever Roeland van Vliet was bij Capelle en sprak daar met bestuurslid Tom van der Meer, die beschikking heeft over een hele grote ton.
1: Wij hebben al jaren voor de beregening van de velden hebben we een ton van 90 kubieke meter. En die wordt gevuld door het landbouwwater, door de leiding die uit de Biesbos komt. En daar hebben wij ook een aansluiting op. Alleen ja, tot onze teleurstelling en ook van alle fruittelers zit er te weinig druk op. Dus ja, daar komt geen water uit.
2: En die ton, hè, die is daar destijds neergezet. Is dat geluk voor jullie vereniging? Of heeft de gemeente dat geregeld?
1: Dat heeft de gemeente geregeld, ja. De gemeente, wij huren de velden van de gemeente. En de gemeente heeft geregeld dat er ook water is.
2: Ja, dan krijg je dus water, normaal gesproken.
1: Ja.
2: Maar ja, loop even mee, want staat er wat in?
1: Ja, dat hoop ik nu wel, maar we hebben iets bedacht. Je ziet hier drie slangen lopen. Want het Biesboswater, dat is maar een heel klein beetje. Want er zit zodra de drukte niet meer is, dan vult hij hem niet. Dus vorige week maandag dacht ik, ja, gaan we met vrachtwagens vullen. Want anders zijn alle velden zijn kapot. Ja, dat wil je ook niet. Dus toen hebben we gezegd... toen dacht ik, ja, als 36 man kan douchen tegelijk, dan moeten we toch ook het water kunnen gebruiken. Dus in plaats van het douchen hebben we nu drie slangen hier liggen. En vullen we het met water waar normaal mee gedoucht wordt. En zo hopen we de velden groen te houden. Want ja, groen te houden totdat het echt regent. Je komt niet verder dan groen houden. Maar ja, we zijn al heel blij dat kan.
2: Ja, want eigenlijk ziet het er best goed uit, het hoofdveld.
1: Ja, ik snap het. Jullie zijn al bij verenigingen geweest waar helemaal geen water is. Dan ziet het er al goed uit. Wij doen ons best. We hebben twee fantastische vrijwilligers. René Flikwit en Jan van Overloop. Die zijn hier. Ja, zijn ze er hier niet mee bezig, dan zijn ze er in hun hoofd wel mee bezig. En die doen het werk. En als het nodig is, dan spring ik bij. En ik verzin eens wat een ander niet verzint. En zo proberen we het groen te houden en hoop ik dat wij hier kunnen zeggen, 1 september draaien we gewoon, gaan we voetballen.
2: Ja, want dat is eigenlijk de hamvraag, hè? Kan je straks voetballen?
1: Ja, wij kunnen voetballen.
2: Ja, is dat jullie eerder na? Om het niet
1: bij mij in ieder geval. Ja, ik kan niks half. Dus dat moet. Ik heb als fruitteler boomgaarden en ik weet hoe het met fruittelers is. Als je geen water hebt en het is je inkomen, dat is een ramp. En ik weet hoe dat voelt. En dat hebben veel Zeeuwse agrariërs op het moment. Dat je geen water hebt. Ja, en ik heb hier een beetje, dat zit een beetje in mijn mentaliteit. Dan zal hier die paar veldjes, dat moet dan ook lukken.
2: Nou is het zo dat eigenlijk de overheid een beetje oproept van ja, beperkt douchen, niet je zwembadje vullen, hè, met regen, met gewoon leidingwater.
1: Ja, daar heb ik over nagedacht. We praten over drinkwater, maar we drinken 5% van dat water op. En toen dacht ik, als nou iedereen zijn wc doorspoelt en doucht met drinkwater, moet ik me dan bezwaard voelen dat ik met datzelfde water die twee velden voor die 600 mensen groen hou. En hoefde ik niet lang over te denken. Ik voel me niet bezwaard.
0: Het eerste elftal van Capelle speelt dus volgende week dinsdag de eerste thuiswedstrijd van het seizoen op een groen veld.

0: Portugal, The Man and Feel It Still. 16 minuten over 6 is het. Het weer, daarover weet Steven van der Gijzen dan wel weer alles. Dus fijn om eens even van hem te horen wat we dit weekend kunnen gaan verwachten. Dag Stefan.
1: Een hele goede dag. Nou ja, na een ochtend met vrij veel buien werd het vanmiddag allemaal wat droger vanuit het noordwesten. Met soms ook mooie opklaringen met de zon erbij. Toch is het niet heel warm geworden in die koele lucht. Met temperaturen slechts rond de 20 graden. Op Wilhelminadorp zag ik zojuist nog 21 graden. Nou, vanavond is het op een laatste bui na op de meeste plaatsen droog in de nacht. Dan krijgen we vanuit het noordwesten te maken met nieuwe buien. Lokaal weer gepaardgaand met onweer. Nou, in het oosten van de provincie koelt het af naar 12 of 13 graden. Maar dichtbij de warme Noordzee wordt het een graad of 16. Nou, morgenochtend vallen net als vandaag nog een aantal buien. In de middag wordt het droog, breekt ook de zon weer vaker door. Vergelijkbare temperaturen met vandaag zo'n 20 tot 21 graden. En waait de morgenmiddag een matige noordwestenwind.
0: En dan zondag.
1: Nou, dat wordt toch wel duidelijk de beste dag van het weekend. Het is dan rustig weer, nauwelijks wind, vrijwel overal droog. Meer ruimte voor de zon, maar nog wel steeds die temperaturen rond de 20 graden. Nou, na het weekend krijgen we te maken met een naar het noordoosten draaiende wind. Het blijft dan op maandag en dinsdag droog, redelijk veel zonneschijn ook. En aangename temperaturen van zo'n 22 of 23 graden. En woensdag en donderdag dan draait de wind door naar het zuiden. Ja, en dan wordt de aangevoerde lucht in deze tijd van het jaar een heel stuk warmer. Maar tegelijkertijd ook een heel stuk vochtiger. Het wordt dan weer een beetje drukkend warm buiten. 25 of 26 graden, maar dan wel een aantal regen- en onweersbuien.
0: Het is toch ook nooit saai, hè, die weersverwachting?
1: Nou, gelukkig niet, moet ik je zeggen.
0: Steven van der Gijzen, dank je wel. En meer over het weer natuurlijk altijd te vinden in onze app en op omroepzeeland.nl/weer.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Ed Sheeran met Photograph. De 35e editie van het Huntenpop Festival in Ulft dit weekend heeft zoiets bijzonders dat festivalorganisatoren uit 15 landen er naartoe zijn gekomen. Wat het is, hoor je zo meteen. Eerst ander nieuws van vandaag. Het kabinet denkt er nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt financieel minister Eelco Heijne.
2: Dit gaat stap voor stap en ik heb het idee dat we steeds dichterbij komen en dat partijen ook helemaal niet zoveel verschillen. Dus als ik het allemaal zo bezie, dan denk ik echt dat het bij elkaar te brengen is. En ik vond eigenlijk dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie het mooi zei. Laten we nou stoppen met het links en rechts en proberen vanuit het belang, het landsbelang, te kijken of we aan oplossingen kunnen werken. En dat zou toch moeten lukken, zou je zeggen.
1: Pro, ja, 21 en de SGP herhaalden gisteren nog maar weer eens dat het kabinet zou moeten kiezen wat hem betreft tussen steun van linker- of rechterzijde in de Tweede Kamer. In Friesland zijn 4 gietijzeren kogels van zo'n 2 kilo per stuk teruggevonden. Ze zijn zeker 350 jaar oud. Ooit werden ze bij Older Bekoop uit de grond gehaald en nu zijn ze terug in het dorp na een vondst op Marktplaats. Pieter de Jong van het dorpsarchief van Older Bekoop werd getipt door een kennis. Vertelt hij in het Fries, dan ben je vast gewaarschuwd.
3: De kennis van mij die is wel aardig scherp op dat soort dingen. En die weet dat ik mijn geschiedenis bezig had van Older Bekoop. Dus ik heb voor het actiennaam. En ik nog gelijk voor jouw stiks. En dat is wel heel bijzonder.
1: Ja, de kennis weet dat ik me bezig hou met de geschiedenis van het dorp. Dus werd er direct actie ondernomen. En het zijn er 4 en dat maakt het extra bijzonder. Dat is dan weer de Nederlandse vertaling van Pieter de Jong. De kogels hebben een diameter van zo'n 8 centimeter en passen daarmee ook nog eens perfect bij de 17e eeuwse kanonnen die bijna 50 jaar geleden al werden gevonden bij Older Bekoop. En tot besluit dan dus naar het Huntenpop Festival, 35e editie in Ulft dit weekend. Er staat namelijk een 25 meter brede grote witte koepel. Die is omgedoopt tot de Disco Dome. Het is de eerste keer dat die tent er zo uitziet op een Europees festival. En eigenlijk zou die daar helemaal niet komen te staan in de Achterhoek. Hij zou op Tomorrowland voor het eerst in Europa te zien zijn. En ook voor het eerst gepresenteerd worden als mogelijk dus een gebruiksvoorwerp voor een festival om zo'n doomkoepel te gebruiken. Maar het ging niet door bij Tomorrowland en toen werd het dus Ulft.
4: Festivalorganisatoren uit 15 landen komen kijken om hier die discodome even te zien shinen, zeg maar. Ja.
5: Als je dat zegt, dan moet je al lachen. Beetje trots wel, of niet?
4: Ja, stiekem wel. Het zijn van die unieke dingen die anders, net anders zijn dan anders. En dat maakt het ook wel weer leuk, zeg maar. Net een uitdaging, andere dingen en zo.
1: En wil je nou weten hoe zo'n ding eruit ziet, zo'n discodome, zo'n grote witte koepel? Kijk dan even op de website van de collega's van Gelderland. Dat is gld.nl. Een mooiere naam konden ze niet verzinnen. Ja, dat is hun nieuwe branding, zoals dat heet. Ze heten niet meer Omroep Gelderland, maar GLD. Dat je maar even weet.
6: Don't raise your voice. You did what you did. You put your hand in the flame.

0: Weekend met Elias den Hollander.
1: Hè, het is bijna weekend en morgen op zaterdag ben ik er weer met de weekenduitzending. Boswachter Paul Begijn heeft een mooie tip voor een natuurwandeling. Dit keer een rondje in de Zwaakse Wil in de Zak van Zuid-Beveland. In de boekentip een tijdloos liefdesverhaal met een magisch randje. En verder de weersvoorspelling, een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen, de berichten op het weekendantwoordapparaat en ook de wekelijkse verloting. Ga ik weer de Omroep Zeeland sokken verloten. Kortom, een mega volle show. Morgenochtend weekend vanaf 9 uur.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
6: Dat was allemaal Lego op de camping in Domburg. En onze Zeeuw van de Dag weet dat ze het daar allemaal deed. We gaan het zo eens aan hem vragen. Na een overzicht van het Zeeuwse nieuws van bijna 1 minuut over 6:30. Dan krijgen we van Mirjam van Bouwen. Goedenavond.
7: Goedenavond. Zeeuwse politici willen dat duidelijk wordt in welke woningen het omstreden UF-isolatieschuim zit en dat bewoners daarover worden geïnformeerd. Over de vraag wie vervolgens in actie moet komen lopen de meningen uiteen. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Zeeland langs gemeenteraadsleden en statenleden. Zeker 2000 Zeeuwse woningen zijn geïsoleerd met UF-schuim, maar vermoedelijk veel meer. Het schuim kan kankerverwekkend zijn en gezondheidsklachten veroorzaken. Een 37-jarige man uit Breskens is tot 4 jaar cel veroordeeld, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het verkrachten van zijn vriendin van destijds 17 jaar. 3 vrienden van hem stonden ook terecht voor het deelnemen aan die verkrachtingen. Zij werden vrijgesproken omdat er te weinig bewijs is. De man bood hen aan om seks met haar te hebben, volgens het Openbaar Ministerie. Met een fietstocht vanavond vraagt de actiegroep Dolle Mina's Zeeland opnieuw aandacht voor onveilige plekken. Sinds de moord op Lisa uit Abcoude vorig jaar is er meer aandacht voor hoe vrouwen zich voelen op straat. Maar volgens de Dolle Mina's is er nog steeds weinig veranderd. Daarom vanavond opnieuw een fietsprotest. Ook in 9 andere steden in Nederland wordt dat gedaan. Het OM eist 5 jaar cel tegen een 61-jarige Middelburger voor het misbruiken van een vriendinnetje van zijn dochter. Het misbruik vond plaats toen het meisje tussen de 8 en 10 jaar oud was tijdens logeerpartijtjes. De zaak werd eerst geseponeerd, maar de dochter van de man besloot alsnog te getuigen. Daarop bekende hij. De man werd in 2018 al veroordeeld voor misbruik van een ander vriendinnetje. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later vanavond en vannacht komen vanaf zee nieuwe buien over. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend nog enkele buien. In de middag wordt het droger en dan breekt de zon ook wat vaker door. Het wordt 20 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Mirjam, dankjewel.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedenavond.

0: Owen Paul and my favorite waste of time. In Sift Diep stonden we vanmiddag nog even stil bij het verhaal van deze week over de personeelstekorten in de zorg. Die gevolgen daarvan worden steeds duidelijker zichtbaar. Een grote huisartsenpraktijk in Goes die gedwongen digitaal wordt, omdat er helemaal geen nieuwe huisarts gevonden kan worden. De pijnpolie van het ADHZ die plotseling voor een paar weken was dicht gegaan en toch weer spoorslags open kon gaan. Oud-wethouder van de gemeente Goes, Charles Linssen, maakt zich daar ook zorgen over.
1: Het speelt al langer, al waren wij er niet zelf dichtbij mee geconfronteerd.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat wij alle drie elke dag wel iets horen van iemand: ik heb geen huisarts, of ik mag niet komen, of ja, ik werd tegengehouden door de assistenten van de... en ik wilde naar mijn dokter toe. Mm-hmm. Het komt zo dichtbij. Maar jullie hadden, Omroep Zeeland had ook van de week een uitgebreid item. En als je dat goed op je in laat werken, dan is het hartstikke zorgelijk. Hartstikke zorgelijk in deze zogenaamde welvaartsmaatschappij.
0: Mm-hmm.
1: Als ik niet meer mijn huisarts ken, maar via een computer, via een telefoon of via een computer moet communiceren over mijn lijf en mijn denken. En dat is toch triest. Mm-hmm. Dat is toch erg in deze welvaartsmaatschappij.
0: Ja.
1: Dus het is nog zorgelijker dan alleen maar zakelijk vaststellen dat we te weinig tandarts hebben en dat er zoveel Spaans sprekende tandartsen zijn. Wat kan mij het schelen of ze Spaans spreken? Als het vakmensen zijn, mm-hmm, welkom. Hoeveel mensen in mijn generatie, ja, ik ben helaas nu...
2: 81 zei je net, hè?
1: Oh, 81 zei je. Ja. Maar de ellende die ik om me heen hoor over als mensen wat overkomt en er is geen plaats meer in hun omgeving.
0: Mm-hmm.
1: Lieve mensen uit mijn omgeving, uit Goes, die hulp nodig hebben, zijn noodgedwongen op 30, 40 kilometer afstand tijdelijk ondergebracht, omdat er geen plek in de buurt is in een verpleeghuis of wat dan ook.
0: Ja.
1: Is dit dan de welvaartsmaatschappij waar we zo hard aan gewerkt hebben?
0: Ja. Nou, Patrick, wat mij ook opviel, het ging er ook over in, zegt u maar deze week, en we constateerden ook, een huisarts was vroeger iemand die 24 uur per dag, 7 dagen in de week huisarts was. En die dus was ook altijd aan het werk. Het was je roeping en je was dus ook altijd beschikbaar. Tegenwoordig willen natuurlijk ook mensen in de zorg 4 dagen in de week werken, op vakantie. Dan heb je dus ook veel meer mensen nodig om hetzelfde werk te doen natuurlijk. Dus ja, het is ook misschien een beetje onze eigen schuld in dat opzicht.
2: Zeker. Nou, ik ben het er ook helemaal mee eens. En je begon met te zeggen vroeger. Ja, vroeger was alles anders, dat klopt.
0: Ja.
2: En de wereld om ons heen verandert. En dan zullen we mee moeten veranderen. Ik denk dat daar de grootste bottleneck zit.
0: Mm-hmm.
2: Als mens, wij hadden het er net... Mag ik niet zeggen?
0: Nee, dat mag ik niet meer zeggen.
2: Nee, sorry, nu niet meer. Nu niet meer. Wij zijn heel slecht in veranderen. En in mee te gaan met die verandering.
0: Als ik de
2: vraag zou stellen, of je hebt geen digitale ondersteuning,
0: ja,
2: en ook geen dokter.
0: Ja.
2: Waar zou je dan voor kiezen?
0: Ja, maar
2: de digitale ondersteuning.
0: Als de pijnpolie gewoon dicht is, is hij dicht.
2: Dan is hij dicht en dan moet je 40 kilometer verder rijden.
0: Ja, maar dat is toch niet de bedoeling?
2: Is
0: dat gewoon de huidige tijd?
2: Dat is de huidige tijd. Ik heb het al eerder volgens mij in een van deze uitzendingen ook genoemd. Op het moment dat wij kanker hebben als ziekte, en de beste specialist zit in Leiden of in Amsterdam, dan zijn wij echt bereid om naar Leiden te rijden.
0: Ja.
1: Ja.
2: Voor basale dingen, denk ik, die snel afgehandeld kunnen worden, daar is misschien ook nog wel personeel voor. En ik vind met name dat je dat zou moeten analyseren.
0: Uh-huh.
2: En er zijn natuurlijk heel veel aandoeningen en ziektes, et cetera. Maar kijk nou eens hoe je dat in gaat richten en dat het op een redelijke afstand te organiseren is met elkaar. Die intentie vanuit de 3 ziekenhuizen die we hebben, of de 3 of 4 locaties, om daarin samen op te trekken en kijken welke specialisten kunnen we binnen Zeeland houden.
0: Mm-hmm.
2: Dat zou een eerste vereiste zijn wat mij betreft, als je naar oplossingen gaat kijken.
0: Maar goed, er was een luisteraar uit Vlissingen en die was aan het voeteren omdat hij voor een medische keuring moest voor zijn rijbewijs. Die moest daarvoor naar Terneuzen. Die zei, ja, ik vind het belachelijk dat ik vanuit Vlissingen naar Terneuzen moet voor de keuring, voor een medische keuring voor mijn rijbewijs.
2: Ja.
0: En als ik jou zou horen, zeg je, ja, voor dingen moet je een stukje rijden. Dat hoort erbij.
2: Het is inderdaad zo, als je een sportkeuring wil, we zitten dan in de sport, daar zijn wij dan een beetje verantwoordelijk voor. En er is geen plek in het ADZ, dan moet je naar de Bos toe. Nou, dat weet je. En op het moment dat je gedreven bent en je wil er iets van maken, daar ga je er ook voor.
0: Nou, Charles, jij zei net, is dit nou de huidige tijd? Nou, dit is het en we moeten niet piepen, hoor ik net.
2: Ja,
1: ja, nou, we moeten wel piepen, want we moeten met elkaar proberen wat kunnen we wel, mm-hmm, wel beter doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is toch in en in triest dat er een paar duizend mensen in de regio de Beverlanden zijn die geen huisarts hebben.
0: Ja.
1: Die gewoon niet weten, waar moet ik naartoe? Mijn gezin is gezegend met al jarenlang gelukkig fantastische huisartsen. Maar die gaan ook met pensioen. Maar als ik dan van hun hoor hoeveel uren ze administratie aan het doen zijn, hokjes aan het invullen zijn, verslaglegging moeten doen, Terwijl zo'n huisarts zegt, ik wil mijn patiënt zien en voelen en beter maken. Elke huisarts die wil mensen beter maken en die wil niet achter een computer zitten. Mm. Ook daar zijn we in doorgeschoten, in al dat administratieve gedoe.
0: Ja, en dat zou natuurlijk ook veel meer tijd voor dus meer patiënten opleveren als we daar wat aan zouden doen.
1: Absoluut.
2: Er is vorige week ook een landelijk item geweest over de praktijkondersteuner van de huisarts die huisbezoeken deed. En daar hoor ik een huisarts over zeggen. Ik zou dat ook liever zelf doen, maar dat is goedkoper om het te laten doen. De tandarts die vorige week in beeld kwam, die digitaal die afspraken maakte, geloof ik of zo, die zei ook, ja, dit is voor mij een goedkopere variant en met het personeelstekort is dit wel een oplossing. Dus ik denk dat wij moeten gaan wennen aan andere digitale oplossingen. Ik ben het helemaal met je eens. Het zou mooi zijn dat je bepaalde aandoeningen fysiek die huisarts kan treffen. En dat er ook voldoende zijn. Maar we zullen ook mee moeten met die verandering. Als er personeelstekort is, moet je het op een andere manier oplossen.
0: Dat zei Patrick Vaatner, manager bij Sportzeeland. En hij was de gast in Zeeuwsdiep. Samen met Charles Linse, fotograaf en oud-wethouder van Goes. En dat was dus allemaal vanmiddag tussen 12:30 en 1:00.

0: Mooi trompetje, hè? Of een saxofoontje, denk ik eigenlijk. Bij Sting, de Englishman in New York. We gaan naar onze zeel van de dag, want die is heel druk bezig geweest op de camping van Domburg met Lego. Colin de Bus, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Wat was er allemaal te doen?
1: Er was volop veel plezier voor jong en oud. Wij hebben een campinganimatieactiviteit verzorgd met Lego, zoals je inderdaad zelf zegt. En de activiteit is opgedeeld in 6 losse compartimenten. En dat is variërend van Duplo tot Technic Lego en allerlei andere side-events voor elke leeftijd wat.
0: En moest er dan gewoon iets gebouwd worden? Hadden jullie een soort van boekjes of papiertjes of zo met dit moet je namaken? Of was het vrije interpretatie?
1: Nee, de insteek is echt dat ze zelf lekker aan de slag gaan met de 100 kilo's losse Lego die we meenemen. En andere Lego gebonden producten. En dat ze zelf lekker vrijheid gaan bouwen. Dus juist zonder bouwinstructie. Maar gewoon waar Lego echt voor bedoeld is. Lekker vrij bouwen en creativiteit gebruiken.
0: En wat wordt er dan zoal gemaakt?
1: Ja, dat is heel wisselend. Wat we wel heel veel zien is dat een stukje zoals vliegtuigvleugels en bootonderdelen, dat vaak wel een houvast is om een bouwwerk als basis te kunnen gaan bouwen, zeg maar. Mm-hmm. Dus die worden wel veel gebruikt. Maar het is heel uiteenlopend. Er zijn mensen die heel gedetailleerd bouwen. En stiekem gaan de volwassenen ook vaak wel zelf een eigen bouwwerk ernaast bouwen, zeg maar.
0: Maar ik bedoel, dus er zijn allerlei rijdende en vliegende vaartuigen en rijtuigen en dat soort dingen die voorbij komen. Of zijn er ook mensen die echt een hele andere afslag nemen?
1: Nee, het meeste blijft inderdaad wel bij alles wat rijdt en vliegt en vaart. En zo af en toe heb je wel eens een huis of een ander gebouw wat in één keer voorbij komt. Maar het zijn meestal de basisdingen die gebouwd worden, maar wel met ieder zijn eigen creativiteit.
0: Wat leuk. En als het dan klaar is, moet jij het dan allemaal weer uit elkaar gaan maken?
1: Ja, de meeste, regelmatig doen ze dat gewoon zelf afbreken, maar het komt ook wel eens voor dat wij het zelf inderdaad moeten afbreken. Maar meestal doen de kinderen dat gelukkig zelf, dus dat scheelt een heleboel werk.
0: Ik vond het toch altijd wel weer moeilijk hoor, als je iets moois gecreëerd had, dat je het dan daarna weer uit elkaar moest halen.
1: Ja, zeker. Nee, dat is ook heel herkenbaar. En dat is voor de kinderen soms ook wel wat lastig. Maar als je het dan uitlegt aan ze, dan begrijpen ze het ook. Want als iedereen zijn bouwwerk meeneemt, dan als je dat bij heel veel campings doet, dan heb je aan het einde van de rit natuurlijk geen Lego meer
0: op. Ja, precies. Ja. hoeveel animo is er nou waar jullie komen?
1: Nu vandaag waren er ongeveer 80 kinderen aan het spelen.
0: Tjonge,
1: dus, maar het gemiddelde ligt ongeveer tussen de 100 en de 150 per activiteit. Zeg maar.
0: Wat een drukte.
1: Ja, dat is een flinke club mensen, dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, ja, en is dat dan ook niet één grote kippenhok?
1: Dat is heel wat geluid wat er geproduceerd wordt. Maar dat is ook alleen maar leuk. En je merkt gewoon dat als de kinderen en de ouders enthousiast zijn, dat er ook wat volume bij komt kijken. Maar dat ben je vanzelf aan. Dat is alleen maar mooi. Ik vind het alleen maar prachtig.
0: Ja, ik noem het een kippenhok. Jij zegt dat er wat volume bij komt kijken. Ja, dat is net ietsje aardiger. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. De zomer loopt een beetje op zijn einde, Colin. Hoe is dat voor jullie dan?
1: Ja, klopt. Ja, de zomer is een hele drukke periode altijd met campings. En sowieso de andere campingperiodes, of andere vakantieperiodes moet ik zeggen, dan zijn er ook al wat aanvragen van. Maar goed, we hopen dat er ook steeds meer camping- en vakantieparkeigenaren zich bij ons willen aansluiten. Om ook deze fantastische activiteit natuurlijk op een camping- of vakantiepark te krijgen. Want het is echt fantastisch en superleuk. En iedereen is enthousiast.
0: Dus, heb je zelf tijd om ook nog iets van Lego te bouwen ondertussen? Of moet je dat toch bewaren voor thuis?
1: Ja, dat is inderdaad toch wel iets voor in de vrije uurtjes. Die wel vrij spaarzaam zijn naast alles wat ik doe. Maar het is inderdaad lastig om zelf wat te bouwen. Maar zelf en toe.
0: En dan is het iets wat vliegt of vaart of rijdt?
1: Dan zijn er meestal gebouwen. Oh. Ja, meestal. Dat is niet iets wat rol vliegt of vaart, maar meestal gebouwen.
0: Leuk. Nou, Colin, dankjewel dat je onze zeel van de dag wilde zijn vandaag en erover wilde vertellen.
1: Ja, super. Graag gedaan. En fijne uitzending.
0: Dankjewel. Jij een heel fijne avond en een goed weekend.
1: Is goed. Dankjewel. Hoi, hoi.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. We gaan terugblikken op de dag van vandaag aan de hand van drie opvallende fragmenten hier op de radio. Een fietstocht vanavond is er van de actiegroep Dolomina's Zeeland. Ze willen aandacht vragen voor de onveilige plekken in de stad. Want er is nog te weinig aan gebeurd, vinden ze.
1: Wat eigenlijk toen heel mooi was, is die verontwaardiging die we allemaal zo voelden als de samenleving. En dat we allemaal ons zo ervoor uitspraken. Alleen het is altijd jammer dat die verontwaardiging maar heel kort blijft. En wat we eigenlijk nu hopen met onze nieuwe actie, is de verontwaardiging weer op te roepen.
0: De fietstocht begint om 9:30 op de markt in Middelburg. En de actiegroep zegt dat ze licht en lawaai gaan maken. Het was te horen in Zeeland wordt wakker. Dan naar Goedemorgen Zeeland, naar Tim de Bruin uit Terneuzen, die bij de Grand Prix in Zandvoort is. Normaal kijkt hij met een groepje bij zijn ouders thuis, maar omdat het de allerlaatste keer Formule 1 in Nederland is, heeft hij zijn thuistribune verruild voor een plekje op het circuit.
2: Ja, zo'n mooie plek zie je ze recht op je afkomen. En er zijn ook vaak wel inhaalacties daar zo. Er zijn vaak wel schermen, volgens mij daar ook wel. Maar toen ik in Monaco was, toen had je inderdaad niet van die schermen erbij. En dan is het op mijn duur wel verwarrend hoe de volgorde nou is, als ze eenmaal in de pitstops gaan en alles.
3: Dan moet je eigenlijk je telefoon erbij houden om de race te kunnen volgen.
2: Ja, inderdaad. Maar voor de sfeer is het natuurlijk wel heel leuk.
0: En in Zeeland komt thuis hoorde je sportverslaggever Roland van Vliet. Die was bij de voetbalclub Capello op bezoek en sprak daar met bestuurslid Tom van der Meer. Ze hebben daar een prachtig groen hoofdveld. En dat komt omdat ze kraanwater, douchewater gebruiken om daar het veld mee groen te maken. Ja, kan dat eigenlijk wel, wilde Roland weten, want we moeten allemaal zuinig zijn met water.
4: Ja, daar heb ik over nagedacht. We praten over drinkwater, maar we drinken 5% van dat water op. En toen dacht ik, als nou iedereen zijn wc doorspoelt en doucht met drinkwater, moet ik me dan bezwaard voelen dat ik met datzelfde water die twee velden voor die 600 mensen groen hou. En daar hoefde ik niet lang over te denken. Ik voel me niet bezwaard.
0: Ja, er is geen spel tussen te krijgen, toch? Tot zover deze editie van Zeeland komt thuis. Volgende week Esme en Stefan hier aan het roer. Ik sluit af met Bluff en Nielson. Ik wens je een hele goede vrijdagavond en een goed weekend. Oh.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters bij het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
2: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was, of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
1: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïr bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïr valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
2: Politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade en in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
2: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat wij echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
1: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
2: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
1: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

If I could just hold you.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 16:45, de Zeeuwse Top 40.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland. Altijd.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.